hun hart dat gebroken is. Hij verbindt hun wonden. Het aantal van de sterren bepaalt hij. Hij geeft ze allemaal een naam. Groot is onze Heer en veelzijdig is zijn kracht. Zijn inzicht kent geen grenzen. De Heer is een steun voor de armen, maar de hoogmoedigen laat hij in het zand buigen. Hef een loflied aan voor de Heer. Speel op de lier voor onze God. Hij hult de hemel in wolken en zorgt dat het regent op aarde en dat het gras ontkiemt op de bergen. Hij geeft de dieren hun brood. De jonge raven schreeuwen erom. Hij vindt geen genoegen in kracht van paarden. Hij vindt geen vreugde in spierkracht van mensen. Vreugde vindt de Heer in degenen die hem vrezen, die van zijn liefde alles verwachten. Loof de Heer, Jeruzalem. Prijs je God, Sion. Hij versterkt de grendels van je poorten. Hij zegent de kinderen binnen je muren. Hij is de beveiliging van je grenzen en schenkt vette tarwe in overvloed. Een boodschap zendt hij uit naar de aarde en haastig trekt zijn woord erop uit. Sneeuw spreidt hij uit als een wollen vacht. Als fijne as strooit hij de rijp in het rond. Hij laat hagel neerslaan als brokken brood. En wie is dan tegen zijn kou bestand? Opnieuw zendt hij zijn woord en het water smelt. Hij keert de wind en het water stroomt. Aan Jacob verkondigt hij zijn woord, het bestel van zijn wetten aan Israël. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. Zij kennen zijn wetten niet. Halleluja.

De psalmen. Psalm 148, versen 1 tot en met 14. Halleluja. Loof de Heer vanuit de hemel. Loof Hem, jullie hoog daarboven. Loof Hem, al zijn herauten. Loof Hem, heel zijn legermacht. Loof Hem, zon en maan. Loof Hem, stralende sterren. Loof Hem, jij hoogste hemel en wateren boven de hemel. Zij moeten de naam van de Heer loven. Een woord van Hem en zij waren geschapen. Hij houdt ze op hun plaats, voor altijd en eeuwig. Hij stelt de wet waaraan niet wordt getornd. Loof de Heer vanaf de aarde, alle zeemonsters en diepten van de zee. Vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die zijn woord voltrekt. Alle bergen en heuvels, vruchtbomen en ceders, wilde dieren en tamme dieren, alles wat krioelt op de grond of vliegt in de lucht. Koningen van de aarde en alle volken, bestuurders en rechters op aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, jeugd en ouderdom samen. Zij moeten de naam van de Heer loven. Zijn naam alleen is verheven. Zijn pracht straalt over aarde en hemel. De horen van zijn volk richt hij op. Al zijn getrouwen moeten hem loven. Israël, het volk dat hem naderen mag. Halleluja.

De psalmen. Psalm 149, versen 1 tot en met 9. Halleluja! Zing een nieuw lied voor de Heer. Zing zijn lof waar vrome mensen bijeen zijn. Laat Israël die machtige maker vieren. De bewoners van Sion jubelen om hun koning. Zijn naam loven met dansen, dansen, muziek maken voor hem met beltrom en lier. Want de Heer schept vreugde in zijn volk en tooit armen met de zegenkrans. De vrome mensen zullen juichen om die glorie, feest vieren tot diep in de nacht. Op hun lippen de roem van de Heer, in hun hand het tweesnijdende zwaard, om zich op de heidenen te wreken, aan de volken hun straf te voltrekken, om hun koningen in ketenen te slaan, hun hoge heren in ijzeren boeien, om strikt het vonnis te voltrekken. Dat is een erezaak voor alle vromen. Halleluja.

de psalmen. Psalm 150, versen 1 tot en met 6. Halleluja. Loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig uitspansel. Loof hem om zijn kracht, zijn daden. Loof hem om zijn mateloze grootheid. Loof hem met een stoot op de ramshoorn. Loof hem met harp en lier. Loof hem met beltrom en rondedans. Loof hem met citer en fluit. Loof hem met strijkende cymbels. Loof hem met slaande cymbalen. Ja, iedereen die adem heeft, loof de Heer. Halleluja.

Spreuken. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 33. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid en discipline leren. Kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervarenen vaardigheid geven en de jonge mens kennis en voorzichtigheid. Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten. En iemand met inzicht zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden. Woorden van wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Luister, mijn zoon, naar het onderricht van je vader en verwerp de lering van je moeder niet, want zij zijn een lieflijke krans om je hoofd en een ketting om je hals. Mijn zoon, als de zondaars je verleiden, stem dan niet toe. Als zij zeggen, ga met ons mee, wij gaan loeren op bloed, wij gaan zonder reden de onschuldige belagen, wij gaan hen, alsof wij de onderwereld zijn, in de kracht van hun leven verslinden, helemaal zoals degenen verslonden worden die in het graf afdalen. Dan vinden wij allerlei kostbare dingen en vullen onze huizen met buit. Loop maar met ons mee, wij hebben één beurs met ons allen. Mijn zoon, ga niet met hen op pad. Zet je voet niet op hun weg, want hun voeten snellen naar het kwade. En zij haasten zich om bloed te vergieten. Het net wordt immers vergeefs gespannen, als alle vogels het zien. Zij loeren op hun eigen bloed en belagen eigenlijk hun eigen leven. Zo loopt het pad van iedereen die uit is op onrechtmatige woekerwinst. Het kost haar bezitters het leven. De wijsheid roept luidkeels buiten op straat en zij verheft haar stem op de pleinen. Op de hoeken van de straten staat zij te roepen. Bij de ingangen van de poorten, in de stad, verkondigt zij haar boodschap. Hoe lang nog, onverstandigen, beminnen jullie het onverstand en vinden de spotters genoeg in hun spot en zijn de dwazen afkerig van kennis? Als jij weer aandacht schenkt aan mijn vermaning, dan zal ik mijn geest aan jou openbaren en je mijn woorden laten weten. Omdat jij, toen ik riep, hebt geweigerd. Omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg. Omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen en niet hebt willen weten van mijn vermaningen. Daarom zal ik om jouw rampspoed lachen. Zal ik spotten wanneer de schrik je overvalt. Wanneer de schrik je overvalt als een onweer, jouw rampspoed als een stormwind aankomt, nood en benauwenis je overvallen. Dan zullen zij mij roepen, maar ik geef geen antwoord. Dan zullen zij mij zoeken, maar zij vinden mij niet. Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de Heer niet hebben verkozen. Omdat zij niet wilden weten van mijn raadgevingen en al mijn vermaningen hebben verworpen. Daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen. Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid. En de dwazen gaan te gronden door hun eigen lichtzinnigheid. Wie echter naar mij luistert, voelt zich veilig. Hij is gerust en vreest geen onheil.

0: Spreuken. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt
1: en mijn geboden zorgvuldig bewaart
0: en je oor spitst op de wijsheid en je hart naar het inzicht keert, als je het inzicht bij je roept en tot het inzicht je stem verheft, als je ernaar zoekt als naar zilver en speurt als naar verborgen schatten, dan zul je de vrees voor de Heer verstaan en vind je de kennis van God. De Heer geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij verzekert de voorspoed van de rechtvaardigen en de bescherming van wie onberispelijk leven. Hij behoedt de paden van het recht en beschermt de weg van zijn getrouwen. Dan zul je gerechtigheid verstaan, recht en rechtschapenheid en alle goede wegen. Wanneer de wijsheid je hart binnenkomt en de kennis is prettig voor je ziel, dan zal de bedachtzaamheid je bewaken. Het inzicht je behoeden, om je te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, van hen die de rechte paden verlaten om duistere wegen te bewandelen, van hen die een vreugde vinden in kwaad doen en juichen over slinkse streken tegen hun naasten, van hen die kronkelwegen gaan en dwalend hun sporen volgen, om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die je verleidt met haar woorden, die de vriend van haar jonge jaren heeft verlaten en het verbond van haar God is vergeten. Want haar huis zinkt weg in de dood en haar paden leiden naar de schimmen. Wie bij haar binnengaat, komt niet terug. Zij bereiken de paden van het leven niet meer. Daarom moet jij de weg van de goede bewandelen en op de paden van de rechtvaardigen blijven. Want de rechtschapenen zullen het land bewonen en de deugdzamen mogen er blijven. Maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd en de trouwelozen worden er uitgeroeid.

0: Spreuken. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 35. Mijn zoon, vergeet mijn lering niet, en laat je hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dat brengen zij je in overvloed. Liefde en trouw zullen je niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Dan word je bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen. Houd jezelf niet voor wijs, vrees de Heer en vermijd het kwade. En het zal je lichaam genezing brengen en je gebeente versterken. Eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van alles wat bij je binnenkomt. Dan zullen je graanschuren rijk gevuld worden. Je perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing door de Heer, mijn zoon, moet je niet verwerpen. En je moet niet neerslachtig worden van zijn kastijding. Want wie hij lief heeft, wijst de Heer terecht. Zoals een vader dat doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt. Want men kan beter inzicht verwerven dan zilver. Beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en niets van je kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn prettige wegen en al haar paden zijn vrede. Voor wie haar verwerft, is zij een levensboom. En wie haar vasthoudt, is gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gefundeerd. De hemel heeft hij gevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Mijn zoon, verlies ze niet uit het oog en bewaar ze. De scherpzinnigheid en bedachtzaamheid, zodat ze leven voor je ziel zijn en een sieraad voor je hals. Dan zul je veilig je weg kunnen gaan en je voet niet stoten. Als je gaat liggen, zul je niet bang zijn en als je ligt, slaap je heerlijk. Vrees de verschrikking niet die plotseling aankomt, of het dreigend geweld van de slechte mensen. Want de Heer zal aan je zijde staan, en Hij zal je voet voor de valstrik behoeden. Ontzeg niets goeds aan wie het toekomt, zolang je bij machte bent het te geven. Zeg niet tegen je naaste, ga weg, kom maar eens terug.
1: Of, morgen geef ik het je wel, terwijl je het nu hebt.
0: Beraam geen kwaad tegen je naaste, terwijl hij zorgeloos naast je leeft. Laat het niet zonder reden tot ruzie komen met iemand die je geen kwaad heeft gedaan. Wees niet jaloers op een man die onrecht doet en kies zijn wegen niet. Want de boosdoener is een gruwel voor de Heer, maar met rechtvaardigen gaat hij vertrouwelijk om. De vloek van de Heer ligt op het huis van de slechte mens, maar zijn zegen rust op de woning van de rechtvaardigen. De spotters bespot hij, maar de nederige geeft hij genade. Eer zal het deel van de wijze zijn, maar over de dwaze komt schaamte en vernedering.

Spreuken. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 27. Luister, zonen, naar de vermaning van een vader. Wees aandachtig om inzicht te verwerven, want ik geef jullie een waardevol weten. Leg mijn lering niet naast je neer. Want toen ik nog het kind van mijn vader was, de enige zoon van mijn moeder, onderrichtte hij mij en hij sprak tot mij. Laat je hart mijn woorden opnemen en onderhoud mijn voorschriften, dan zul je leven. Doe wijsheid op, doe inzicht op. Vergeet de woorden van mijn mond niet en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je beschermen. Heb haar lief en zij zal je behoeden. Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven. Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheerlijken als je haar omarmt. Zij legt om je hoofd een lieflijke krans en verschaft je een prachtige kroon. Luister, mijn zoon, en neem mijn woord aan. Dan zullen de jaren van je leven talrijk zijn. De weg van de wijsheid zal ik je leren. Ik zal je de paden van het recht laten lopen. Als je gaat, belemmert niets je stappen. Als je rent, struikel je niet. Houd vast aan dit onderricht zonder te verslappen. Bewaar het, want het is je leven. Betreed het pad van de slechte mensen niet en bewandel de weg van de zondaars niet. Vermijd die weg en loop er niet over. Ontwijk hem en ga eraan voorbij. Zij slapen niet als ze geen kwaad hebben gedaan. Hun slaap wordt hun ontnomen als ze niemand laten struikelen. Want zij eten het brood van de slechtheid en drinken de wijn van het geweld. Maar de weg van de rechtschapenen is als het heldere licht, dat steeds blijft schijnen tot het volop dag is. De weg van de slechte mensen is als de duisternis. Zij weten niet waarover zij gaan struikelen. Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken. Zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen. Behoed je hart meer dan alles wat je moet behoeden, want daar ontspringt de bron van het leven. Weer leugenachtig gepraat van je mond en verwijder alle valsheid van je lippen. Laat je ogen recht voor je uitzien en houd je blikken gericht op wat voor je ligt. Let op het pad dat je voeten bewandelen en laat al je wegen betrouwbaar zijn. Wijk niet af naar rechts of naar links en weerhoud je voet van het kwade.

Spreuken. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Mijn zoon, schenk je aandacht aan mijn wijsheid en buig je oor naar mijn inzicht, om te zorgen dat je bedachtzaam blijft en dat je lippen de kennis bewaren. De lippen van een vreemde vrouw druipen van honing en haar verhemelte is gladder dan olie, maar haar einde is zo bitter als alsem, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen gaan recht op de onderwereld af. Om te voorkomen dat jij de weg naar het leven overdenkt, gaan haar paden hier en daarheen, zonder dat jij het beseft. En dus, zonen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je wegen ver van haar en kom niet te dicht bij de deur van haar huis. Anders geef je je bloesemprijs aan vreemden, je jaren aan een meedogenloos wezen. Dan verzadigen anderen zich aan jouw kracht en komt jouw gezwoeg ten goede aan het huis van een onbekende. Ten slotte kerm je als je vlees en je lichaam weggeteerd zijn en zeg je, waarom heb ik de lering verfoeid en heeft mijn hart de vermaningen verworpen? Waarom heb ik niet naar de stem van mijn leraren geluisterd en mijn oor niet gebogen naar mijn meesters? Bijna was mij het ergste overkomen, te midden van het verzamelde volk. Drink water uit je eigen regenbak en van wat er opwelt in je eigen put. Moeten je bronnen over de straat stromen en je waterbeken over de pleinen? Laat ze voor jou alleen zijn en niet voor vreemden bij jou. Laat je bron gezegend zijn en verheug je met de vrouw van je jonge jaren. Die lieftallige hinde, die bekoorlijke gazelle. Laat haar liefkozingen je altijd laven

Spreuken. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 35. Mijn zoon, als jij je borg hebt gesteld voor je naaste, als jij een vreemde iets op handslag hebt beloofd, als je verstrikt bent in de woorden van je mond, in de woorden van je eigen mond gevangen zit, doe dan het volgende, mijn zoon, en zorg dat je weer vrij wordt, want je bent in de macht van je naaste geraakt. Dring je op bij je naaste en laat hem geen rust. Gun je ogen geen slaap, je oogleden geen rust en maak je vrij als een gezelle van de jager, als een vogel uit de strik van de vogelaar. Ga naar de mier, luiaard. Bekijk haar gedrag en word wijs. Zij heeft geen aanvoerder, geen opzichter, geen heerser. Maar zij zorgt toch in de zomer voor haar proviant en slaat in de oogsttijd haar voedsel op. Hoe lang blijf jij nog liggen, luiaard? Wanneer sta jij op uit je slaap? Nog even slapen, nog even rusten. Nog even de armen over elkaar en liggen. Zo overvalt de armoede je als een rover. Het gebrek zal komen als een welbewapende man. Een boosdoener is het, een slechterik. De man die rondgaat met leugenachtige mond. Die knipoogt, die met zijn voeten schuifelt, die met zijn vinger wijst. Zijn hart zit vol slinkse streken. Altijd smeet hij kwalijke plannen en brengt hij ruzie teweeg. Daarom zal het onheil hem plotseling overvallen en zal hij ineens gebroken worden, onherstelbaar. Dit zijn 6 dingen die de Heer verfoeit. 7 die voor hem een gruwel zijn. Hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat misdadige plannen smeet en voeten die haastig naar het kwade snellen. Een valse getuige die leugens vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers. Neem de voorschriften van je vader in acht, mijn zoon, en verwerp de lering van je moeder niet. Bind die steeds weer op je hart en hang ze om je hals. Zij zullen je leiden waar je gaat. Ze waken

over jou waar je ligt. En word je wakker, dan spreken zij je toe. Want de voorschriften zijn een lamp, de lering is een licht en aanmaningen tot lering zijn een weg naar het leven. Om je te behoeden voor een verdorven vrouw, voor de gladde tong van een vreemde. Laat je hart haar schoonheid niet begeren en laat je niet lonken door haar ogen. Want een hoer kost slechts een stuk brood, maar een getrouwde vrouw bedreigt je leven. Kan iemand soms vuur in de plooi van zijn gewaad steken zonder dat zijn kleren gaan branden? Als iemand op gloeiende kolen loopt, schroeit hij dan zijn voeten niet. Zo vergaat het degene die bij de vrouw van zijn naaste komt. Niemand die haar aanraakt, blijft ongestraft. Men neemt de dief het stelen niet eens zo kwalijk als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt. Maar als hij betrapt wordt, moet hij het zevenvoudig vergoeden en heel zijn bezit ervoor geven. Een man die overspel pleegt, heeft geen verstand. Wie ontucht bedrijft, richt zichzelf te gronden. Schade en schande oogst hij, en zijn schaamte is onuitwisbaar. Want de jaloezie brengt een man tot razernij. Niets ontziet hij op de dag van de wraak. Hij wil niets van een afkoopsom weten. En hij blijft onvermurwbaar, al bied je hem nog zoveel.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophronie. Wij zijn nog steeds bij deel 2, de geschriften van de heilige Silouan, bij hoofdstuk 9 over de liefde. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. We wensen u een zeer deugddoende lezing toe. Sinds de Heer mij verleend heeft de goddelijke liefde door de Heilige Geest te leren kennen, treur ik nu al 40 jaar over Gods volk. Broeders, er bestaat niets beters dan de goddelijke liefde, wanneer de Heer onze ziel verwarmt met de liefde voor God en voor onze naaste. Groot is de barmhartigheid van de Heer. De ziel heeft God, haar hemelse Vader, leren kennen. Zij huilt en ze is verslagen. Waarom heb ik de Heer zo dikwijls bedroefd? De Heer verleent aan de ziel de vergeving van zonden, de vreugde en de blijdschap om haar schepper en haar naaste te beminnen en voor hem te wenen, opdat de barmhartige Heer elke ziel bij zich mogen opnemen, daar waar hij voor ons een plaats heeft bereid door zijn lijden aan het kruis. Wie de zoetheid van de goddelijke liefde heeft leren kennen en wiens ziel God en zijn broeder lief heeft, die begrijpt gedeeltelijk dat het koninkrijk Gods binnenin ons is. Naar Lucas hoofdstuk 17, vers 21. Barmhartige Heer, hoe groot is uw liefde voor mij, zondaar? Gij hebt mij verleend u te leren kennen. Gij hebt mij uw genade laten proeven. Proeft en ziet dat de Heer goed is. Gij hebt mij uw goedheid en uw barmhartigheid laten proeven. En dag en nacht wordt mijn ziel onverzadigbaar naar u getrokken. Zij kan haar geliefde schepper niet vergeten, want de goddelijke geest geeft haar de kracht om haar geliefde te beminnen. De ziel kent geen verzadiging, maar zij strekt zich uit naar haar hemelse Vader. Zalig de ziel die de nederigheid en de tranen lief heeft en die de slechte gedachten haat. Zalig de ziel die haar broeder lief heeft, want onze broeder is ons leven. Zalig de ziel die haar broeder lief heeft. De geest des Heren woont merkbaar in haar. Hij schenkt haar vrede en vreugde en zij weent voor de gehele wereld. Mijn ziel heeft zich de liefde van de Heer herinnerd en mijn hart heeft zich gewarmd. Mijn ziel heeft zich overgegeven aan een diep geweeklaag, omdat ik de Heer, mijn geliefde schepper, zo zeer heb bedroefd. Maar hij is mijn zonde niet indachtig geweest. En toen heeft mijn ziel zich overgegeven aan een nog diepere en droevigere jammerklacht, dat de Heer elke ziel mogen vergeven en opnemen in zijn hemels koninkrijk. En mijn ziel weent voor de gehele wereld. Ik kan niet zwijgen over het volk dat ik tot tranen toe lief heb. Ik kan niet zwijgen, omdat mijn ziel steeds over Gods volk treurt en onder tranen bid ik voor hen. Broeders, ik moet u de barmhartigheid van God en de slimme streken van de vijand wel bekend maken. Er zijn 40 jaren verstreken sinds de dag dat de genade van de Heilige Geest mij geleerd heeft de mens en de gehele schepping lief te hebben. Zij heeft mij ook de slimme streken van de vijand geopenbaard, die door bedrog zijn kwaad in de wereld doet. Gelooft mij, broeders, ik schrijf voor Gods aangezicht, die zich in zijn grote barmhartigheid aan mijn ziel heeft bekendgemaakt door de Heilige Geest. Maar als mijn ziel de Heilige Geest niet proeft, dan kan zij de Heer niet leren kennen,
noch zijn liefde. De Heer is goed en barmhartig, maar wij zouden buiten de Heilige Schrift niets kunnen zeggen over zijn liefde, als de Heilige Geest het ons niet geleerd had. Maar jij, broeder, raak niet verward als je de goddelijke liefde niet in je voelt. Maar wees de Heer indachtig. Weet dat Hij barmhartig is. Onthoud je van zonde en de Heilige Geest zal je onderrichten. Liefde is niet afhankelijk van tijd en zij behoudt altijd haar kracht. Sommige mensen geloven dat de Heer geleden heeft uit liefde voor de mens, maar aangezien zij deze liefde niet in hun eigen ziel vinden, lijkt het hun alsof dat ooit lang geleden is gebeurd. Maar wanneer de ziel de goddelijke liefde door de Heilige Geest leert kennen, voelt zij duidelijk dat de Heer een Vader voor ons is, die het meest verwant, het meest nabij, het meest vertrouwd en geliefd is. Er bestaat geen groter geluk dan het liefhebben van God met geheel ons verstand, met geheel ons hart en met geheel onze ziel, zoals de Heer het ons geboden heeft, en onze naaste zoals onszelf. Wanneer deze liefde de ziel vervult, dan schenkt alles haar vreugde. Maar wanneer de liefde verloren gaat, dan vindt de mens geen rust meer en raakt hij verward en beschuldigt anderen ervan dat zij hem hebben gekwetst. Hij begrijpt niet dat hij zelf schuldig is. Hij heeft de liefde voor God verloren en hij heeft zijn broeder veroordeeld of gehaat. Uit de liefde voor onze broeder komt de genade voort en de genade blijft bewaard door de liefde voor onze broeder. Maar als wij onze broeder niet lief hebben, dan zal de goddelijke genade niet in onze ziel komen. Als de mensen zich hielden aan de geboden van Christus, zou het op aarde een paradijs zijn. Allen zouden door een geringe inspanning voldoende hebben van hetgeen noodzakelijk is. De goddelijke geest zou in de zielen van de mensen wonen, want hij zoekt zelf de ziel van de mens en hij verlangt ernaar in ons te wonen. Als hij zijn intrek niet in ons neemt, dan komt dit slechts door de trots van onze geest. Tegenwoordig zijn de mensen trots geworden. Ze kunnen slechts door leed en berouw worden gered. Maar het gebeurt maar zelden dat iemand de liefde bereikt. De heilige Antonius heeft gezegd: "Ik vrees de Heer niet langer, maar ik heb hem lief." Hij sprak zo omdat er een grote genade van de Heilige Geest in zijn ziel was, die van deze liefde getuigde. En dan kan de ziel niet anders spreken. Maar aan degene die een dergelijke genade niet bezit, leerde heilige vaders het berouw. En het berouw staat niet ver van de liefde, die afhankelijk van de eenvoud van hart en de nederigheid van ziel naderbij komt. Als jij goed denkt van jouw broeder en jij denkt dat de Heer hem lief heeft, en in het bijzonder als jij denkt dat de Heilige Geest in de ziel van de andere woont, dan ben jij Gods liefde nabij. Misschien zal iemand zeggen: "Hij wijdt steeds uit over de liefde van God." Maar waarover zou men anders kunnen nadenken als over God? Hij heeft ons toch geschapen om eeuwig met hem te leven en zijn heerlijkheid te zien. Wat men lief heeft, daarover wil men ook praten. En vervolgens wordt dit een gewoonte. Als je eraan wendt om aan God te denken, dan zul je hem steeds in je ziel dragen. Als je eraan wendt om aan wereldse dingen te denken, dan zal je geest steeds daarin vertoeven. Als je jezelf eraan wendt om het lijden van de Heer te overdenken, of om aan het eeuwige vuur te denken,
dan gaat dit wortelen in je ziel. Bij het goede helpt God ons. Bij het kwaad zijn het de vijanden. Maar dat hangt ook van onze eigen wil af. Men moet zich tot het goede dwingen, maar met mate. Men moet zijn grenzen kennen. We moeten onze ziel leren kennen en weten wat nuttig voor haar is. Voor de een is het nuttig om te bidden, voor de ander om te lezen of om te schrijven. Het is nuttig om te lezen, maar het is beter om zonder verstrooiing te bidden, en het is nog beter om te wenen. Ieder volgens wat de Heer hem geeft. Wanneer je wakker wordt en opstaat, moet je natuurlijk God danken, vervolgens berouw hebben en langdurig bidden. Lees daarna, zodat je geest uitrust, en ga dan opnieuw bidden en werk. De genade komt voort uit al wat goed is, maar bovenal komt ze voort uit de liefde voor onze broeder. Eens met Pasen na de vespers, die in de grote Pokrovkerk waren gevierd, liep ik terug naar de molen. Op het pad stond een arbeider. Toen ik vlak bij hem was gekomen, vroeg hij mij hem een ei te geven. Ik had geen ei, maar ik ging terug naar het klooster en haalde bij mijn geestelijke vader 2 eieren en gaf er 1 aan de arbeider. Hij zei, wij zijn met ons 2. Ik gaf hem ook het andere ei en toen ik een eindje van hem vandaan was, begon ik te huilen uit medelijden met alle arme mensen en ik kreeg medelijden met heel de wereld en met ieder schepsel. Op een andere keer, ook met Pasen, wandelde ik vanuit de hoofdpoort van het klooster naar het nieuwe gebouw van de Transfiguratie, toen ik een jongetje zag dat me tegemoet rende. Hij was 1 jaar of 4 en had een blij gezichtje. De goddelijke genade vrolijkt kinderen op. Ik had een ei en gaf dit aan het jongetje. Hij was hier erg blij mee en rende naar zijn vader om zijn geschenk te laten zien. En om deze kleinigheid kreeg ik een zeer grote vreugde van God. Ik kreeg elk schepsel van God lief en in mijn ziel was de goddelijke geest voelbaar. Toen ik thuis kwam, heb ik uit medelijden met de wereld langdurig met veel tranen gebeden. Heilige Geest, verblijf steeds in ons. Het is goed voor ons om met u te zijn. We onderbreken voor muziek.

Maar de ziel maakt het niet altijd zo goed, want door trots gaat de genade verloren. Dan weeklaag ik, zoals Adam heeft geweeklaagd over het verloren paradijs, en ik zeg: waar zijt gij mijn licht? Waar zijt gij mijn vreugde? Waarom hebt gij mij verworpen en wordt mijn hart gekweld? Waarom hebt gij u voor mij verborgen en treurt mijn ziel? Toen gij in mijn ziel waart gekomen, hebt gij mijn zonden verbrand. Kom nu opnieuw in mijn ziel en verbrand mijn zonden opnieuw, die u voor mij verbergen zoals de wolken de zon. Kom en schenk mij vreugde door uw komst. Waarom aarzelt gij, Heer? Gij ziet dat mijn ziel gekweld wordt en onder tranen zoek ik u. Waar verbergt gij u? Gij zijt op elke plaats, maar mijn ziel ziet u niet. En bedroefd en treurend zoekt zij u. Zo zochten de Alheilige Maagd en Jozef u met beklemd gemoed toen gij nog een klein kind waart. Wat moeten zij in hun verdriet wel niet gedacht hebben toen zij hun geliefde zoon niet vonden? Naar Lucas hoofdstuk 2, vers 48. Zo hadden de apostelen na de dood van de Heer pijn in hun hart en treurden zij, omdat hun hoop was verdwenen. Maar na zijn opstanding verscheen de Heer aan hen en zij herkenden hem en verheugden zich zeer. Zo verschijnt de Heer ook nu aan onze zielen en de ziel herkent hem door de Heilige Geest. De heilige Simeon van de wonderbare berg was nog maar een kind toen de Heer hem verscheen. Voor die tijd kende hij de Heer niet, maar toen de Heer hem verscheen, herkende hij hem door de Heilige Geest. De Heer heeft ons op aarde de Heilige Geest geschonken en door de Heilige Geest leren wij de Heer en al het hemelse kennen. Maar zonder de Heilige Geest is de mens slechts zondige aarde. De ziel moet God onverzadigbaar lief hebben en op die manier zal de geest door niets anders bekoord worden, maar wel met al zijn kracht in God verblijven. Ik heb grote barmhartigheid van God ondervonden, ofschoon ik naar mijn daden zowel hier op aarde als na mijn dood straf zou verdienen. Maar de Heer heeft de mens zo zeer lief dat wij ons een dergelijke liefde zelfs niet kunnen voorstellen. Gelukkig is de zondaar die zich tot God heeft gewend en die hem heeft liefgekregen. Wie de zonde haat, staat op de eerste trede van de hemelse ladder. Als het denken niet meer opwekt tot zonde, dan is dit al de tweede trede. Maar wie door de Heilige Geest de volmaakte liefde voor God heeft leren kennen, die staat op de derde tree. Maar dit gebeurt zelden met iemand. Om de liefde van God te bereiken, moeten wij alles wat de Heer ons in zijn evangelie geboden heeft, in acht nemen. Wij moeten een medelijdend hart hebben en niet alleen liefde voelen voor de mens, maar ook medeleven hebben met elk schepsel, met alles wat de Heer geschapen heeft. Er zit een groen blad aan een boom en zonder noodzaak trek je dit af. Natuurlijk is dit wel geen zonde, maar toch is het ergens jammer voor het blad. Het hart dat heeft leren liefhebben voelt erbarmen voor de gehele schepping. Maar de mens is een verheven schepsel en als je ziet dat hij verdwaald is en dat hij ten onder gaat, bid en ween dan voor hem, als je kunt. Maar kun je dat niet, verzucht dan tenminste over hem tegenover God. En de ziel die zo handelt, wordt bemind door de Heer, want ze lijkt op hem. Op die wijze bad de heilige Païsius voor zijn leerling. Deze had Christus verloochend en een Joodse vrouw getrouwd.
dat de Heer hem zou mogen vergeven. En de Heer was zo blij met dit gebed dat hij zijn dienaar zelf wilde troosten. Hij verscheen hem en sprak: Païsius, waarom bid je toch voor iemand die mij verloochend heeft? Maar Païsius zei: Heer, gij zijt barmhartig, vergeef hem. Toen sprak de Heer: Païsius, door je liefde ben je op mij gaan lijken. Zo aangenaam is voor de Heer het gebed voor onze vijanden. Zelf ben ik een groot zondaar, maar ik schrijf over de goddelijke barmhartigheid die door mijn ziel op aarde wordt gekend door de Heilige Geest. De ziel kan geen vrede bezitten als zij niet bidt voor haar vijanden. De ziel die door de genade van God geleerd heeft te bidden, voelt liefde en medelijden voor ieder schepsel en in het bijzonder voor de mens. De Heer heeft voor de mensen aan het kruis geleden en zijn ziel heeft de doodstrijd gekend voor ieder van ons. De Heer heeft mij geleerd mijn vijanden lief te hebben. Zonder de goddelijke genade kunnen wij onze vijanden niet lief hebben, maar de Heilige Geest leert de liefde. En dan krijgt men zelfs medelijden met de demonen, omdat zij zijn afgevallen van het goede. Zij hebben de nederigheid en de liefde voor God verloren. Ik smeek u, beproeft het. Als iemand u beledigt of veracht of u afneemt wat u toebehoort of de kerk vervolgt, bid dan tot de Heer en zegt: Heer, wij zijn allen uw schepsels. Heb medelijden met uw dienaren en keer hen tot het berouw. Dan zul je de genade voelbaar in je ziel dragen. In het begin moet je je ziel dwingen om je vijanden lief te hebben. De Heer, die je goede voornemen ziet, zal je bij alles helpen en de ervaring zelf zal je wijzen. Maar wie slecht denkt over zijn vijanden, die heeft de liefde van God niet in zich en hij heeft God niet gekend. Als je bidt voor jouw vijanden, dan zal de vrede over jou komen. En wanneer jij jouw vijanden lief krijgt, weet dan dat er een grote genade van God in je leeft. Ik zeg nog niet dat zij al volmaakt is, maar zij is toereikend voor de verlossing. Maar als je jouw vijanden uitscheldt, betekent dit dat er een boze geest in je leeft, die slechte gedachten in je hart brengt. Want zoals de Heer gezegd heeft, uit het hart komen slechte en goede gedachten. Naar Matteüs hoofdstuk 15 vers 19 en Markus hoofdstuk 7 vers 21. We onderbreken voor muziek.

0: Een goed mens denkt, iedere mens die afdwaalt van de waarheid gaat ten onder. En daarom heb ik medelijden met hem. Maar wie niet door de Heilige Geest in de liefde is onderricht, zal natuurlijk niet bidden voor zijn vijanden. Wie van de Heilige Geest de liefde heeft geleerd, zal zijn leven lang treuren over de mensen die niet gered worden. Hij zal vele tranen vergieten voor de mensen en Gods genade geeft hem de kracht om zijn vijanden lief te hebben. Als je hen niet lief hebt, scheld hen dan tenminste niet uit of vervloek hen niet. En dat zal al beter zijn. Maar als iemand vloekt en scheldt op zijn vijanden, dan leeft er duidelijk een boze geest in hem. Als hij geen berouw krijgt, dan zal hij na zijn dood naar de plaats gaan waar de boze geesten wonen. Mogen de Heer elke ziel behoeden voor een dergelijk ongeluk. Begrijp me, het is zo eenvoudig. De mensen die God niet kennen of die zich tegen hem verzetten, zijn beklagenswaardig. Mijn hart lijdt voor hen en de tranen stromen uit mijn ogen. Wij kunnen het paradijs en de kwellingen duidelijk zien. Wij hebben dit door de Heilige Geest leren kennen. Ziet wat de Heer heeft gezegd. Het Koninkrijk Gods is binnen in u. Naar Lucas hoofdstuk 17 vers 21. Zo begint het eeuwige leven al vanaf hier, beneden op aarde. En ook de eeuwige kwelling begint vanaf hier. De genade gaat verloren door trots en tegelijkertijd gaat hiermee ook de liefde voor God en de vrijmoedigheid in het gebed verloren. De ziel wordt dan gekweld door boze gedachten en ze begrijpt niet dat men zich moet verdeemoedigen en dat men zijn vijanden moet liefhebben, want er is geen andere manier waarop men God kan behagen. Je zegt, de vijand vervolgt onze heilige kerk, hoe kan ik hem dan liefhebben? Hierop is mijn antwoord, je arme ziel heeft God niet leren kennen. Ze heeft niet geleerd hoezeer hij ons lief heeft en hoe verlangend hij erop wacht dat alle mensen berouw krijgen en gered worden. De Heer is liefde. Hij heeft de aarde zijn Heilige Geest geschonken, die aan de ziel leert om haar vijanden lief te hebben en voor hen te bidden, opdat ook zij mogen worden gered. Dat is liefde. Maar als men hen naar hun daden moet oordelen, dan verdienen zij straf. Ere zij de Heer dat hij ons zo zeer lief heeft en dat hij ons onze zonden vergeeft en ons door de Heilige Geest zijn mysteries openbaart. De Heer heeft ons het gebod gegeven, hebt uw vijanden lief, naar Matteüs hoofdstuk 5 vers 44. Maar hoe kan men hen lief hebben wanneer zij kwaad doen? Of hoe kan men degene liefhebben die de Heilige Kerk vervolgen? Toen de Heer naar Jeruzalem liep en de Samaritanen hem niet wilden ontvangen, waren Johannes de theoloog en Jacob bereid om het vuur uit de hemel af te roepen en hen daarvoor te verdelgen. Maar in zijn barmhartigheid zei de Heer tot hen, ik ben niet gekomen om te verdelgen, maar om te redden. Naar Lucas hoofdstuk 9, vers 54 tot 56. Zo moeten ook wij maar één gedachte hebben, dat allen gered mogen worden. De ziel heeft medelijden met haar vijanden en bidt voor hen, omdat ze zijn afgedwaald van de waarheid en naar de hel gaan. Dat is de liefde voor onze vijanden. Toen Judas op de gedachte kwam om de Heer te verraden, schonk de Heer hem in zijn barmhartigheid inzicht. Ook wij moeten altijd met erbarm omgaan met degene die verdwaald is. Dan zullen we door de barmhartigheid van God worden gered. Men leert de liefde kennen door de Heilige Geest. En de ziel herkent de Heilige Geest aan vrede en zoetheid. Hoe moeten wij God danken dat Hij ons zozeer lief heeft? Bedenk toch, geliefde broeders, aan een zondige ziel schenkt de Heer de Heilige Geest en Hij verleent haar Zijn genade te leren kennen. Om de Heer te leren kennen, hoeft men niet rijk te zijn. Men moet slechts zijn naaste lief hebben, een nederige geest bezitten, gehoorzaam en matig zijn. En omwille van deze goede deugden verleent de Heer ons Hem te kennen. En wat kan er op de wereld kostbaarder zijn dan deze kennis? God leren kennen en weten hoe Hij ons lief heeft en hoe Hij ons geestelijk onderricht. Waar vind je een vader die aan een kruis zou willen sterven voor de overtredingen van zijn kinderen? Gewoonlijk is een vader dan zielsbedroefd en heeft hij medelijden met zijn zoon, die voor zijn overtredingen moet worden gestraft. Maar ook al heeft hij medelijden met zijn zoon, toch zal hij tegen hem zeggen: "Je hebt niet goed gehandeld en jij wordt terecht voor jouw slechte daden gestraft." Maar de Heer zal dit nooit tegen ons zeggen. Hij zal tegen ons zeggen zoals tegen de apostel Petrus: "Heb je mij lief?" Zo zal Hij in het paradijs eveneens aan alle mensen vragen: "Hebt gij mij lief?" En allen zullen antwoorden: "Ja, Heer, wij hebben U lief. Gij hebt ons gered door uw lijden aan het kruis en nu hebt gij ons het hemelse koninkrijk geschonken." En in de hemel zal niemand zich schamen zoals Adam en Eva zich hebben geschaamd na de zondeval. Maar er zal slechts zachtmoedigheid, liefde en nederigheid zijn. Niet de soort van nederigheid die wij nu zien, wanneer wij ons vernederen en verwijten verduren of wanneer wij onszelf als de geringste van alle mensen beschouwen. Maar allen zullen de nederigheid van Christus bezitten, die voor de mensen ondoorgrondelijk is, behalve voor diegenen die haar hebben leren kennen door de Heilige Geest. Ik kan niet begrijpen waarom de mensen God niet om vrede vragen. De Heer bemint ons immers zozeer dat Hij ons niets zal weigeren. Vroeger wist ik dit niet en ik dacht: zal de Heer zich over mij bekommeren, nu ik Hem zo dikwijls bedroefd heb? Maar toen werd mijn ziel vervuld met de goddelijke liefde en met de zoetheid van de Heilige Geest en wel zo overvloedig dat als de Heer mij had gevraagd: "Wil je dat ik je nog meer geef van mijn liefde en van de genade van de Heilige Geest?" mijn ziel dan zou hebben gezegd: "Gij ziet, Heer, ik kan niet meer verdragen of ik zal sterven." En als de wonderbare barmhartigheid van de Heer voor een zondaar al zo onbegrijpelijk is, wat moeten we dan zeggen over de heiligen? Welke genade hebben zij? Misschien zal iemand zich afvragen: waarom heeft de Heer mij niet zo lief en geeft Hij mij niet zulke genade? Zo zei een woestijnvader tegen de heilige Antonius: "Vader Antonius, waarom getroost je minder inspanning dan ik, maar bezit je toch een groter roem dan ik?" Daarop antwoordde de heilige: "Omdat ik God meer lief heb dan jij." Ook wij moeten dit bedenken en we moeten eraan denken dat wie God lief heeft, ook zijn broeder lief heeft, zoals Johannes de Theoloog zegt, naar Johannes hoofdstuk 1, vers 4 en vers 21. En wanneer iemand ons kwetst, moeten we voor hem bidden als voor onszelf en dat zal op die manier een gewoonte worden. Wij zijn zelf zwak, maar de Heer helpt ons hierbij, want Hij heeft ons zeer lief. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 9 over de liefde. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De katholieke kerk beschikt over het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld, namelijk de lijkwade van Turijn. En toch wordt er zo goed als niet over gesproken, terwijl eigenlijk de hele wereld dit zou moeten weten. Het zou gaan over het doek waarin Jezus Christus gewikkeld werd nadat hij van het kruis afgenomen werd. Je hebt mensen die dit geloven en anderen die dit niet geloven. De reden waarom vele mensen vandaag niet geloven is de wetenschap. De moderne mens gaat er immers vanuit dat wetenschap alles verklaart en dat er geen geloof nodig is. De wetenschap vormt dus een ernstig struikelblok voor het geloof. Geef de mensen daarom wetenschap, echte wetenschap. Nu is er al heel veel wetenschap beoefend rond de lijkwade van Turijn. En de verrassende uitkomst is dat, in het geval van de lijkwade, maar eigenlijk altijd, als we eerlijk zijn, wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Met wetenschap alleen kom je er niet. Als je de wetenschappelijke feiten echter naast de evangelie legt, dan is de authenticiteit van de lijkwade niet meer in twijfel te trekken. Dat wil ik vandaag laten zien. Ik heb mij voor deze bijdrage vooral laten inspireren door een groot expert op dit terrein, de Amerikaanse priester Edward Dalton, die in Rome woont en lesgeeft aan de Pontificale Universiteit. Een van de vakken die hij onderwijst is de studie van de lijkwade en meer specifiek de Bijbelse theologie van het lijden van Christus volgens de lijkwade. Wist je trouwens dat je een jaar lang kunt studeren rond de lijkwade, een postgraduaat behalen? Mensen beseffen niet hoeveel er te zeggen valt en gekend is rond dit merkwaardige doek. Vader Dalton maakt deel uit van een internationale studiegroep die regelmatig samenkomt. Hij heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Hij is dus een heel geschikte gids om ons in te lichten over de feiten en de allerlaatste ontwikkelingen rond de lijkwade. De lijkwade van Turijn is een kleed dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het linnenkleed is 1,1 meter bij 4,4 meter. Het wordt al sinds 1578 bewaard in de kathedraal van Turijn, vandaar de naam Lijkwade van Turijn. De lijkwade dook voor het eerst op in de West-Europese geschiedenis omstreeks 1354 in Liri in Frankrijk, dankzij Geoffroy de Charny, een Franse ridder. De omstandigheden waarin hij het kleed verwierf, heeft hij nooit verklaard. In 1453 droeg de familie Charny de lijkwade over aan het huis van Savoie, dat ze in het bezit hield tot in de 20e eeuw. Aanvankelijk bewaarde de Savoise in Chambéry in Frankrijk. In 1578 werd ze door het huis van Savoie tenslotte naar Turijn in Italië overgebracht. Interessanter dan de recente geschiedenis van de lijkwade is wat ermee gebeurde toen ze opdook in Liri. Er ontstond namelijk een hele polemiek rond de vraag of de afbeelding op de lijkwade al dan niet het werk is van een 14e-eeuwse kunstenaar. De wetenschap is echter lang niet bij machte geweest om daar een uitspraak over te doen. Ondertussen zijn er ontelbare pogingen geweest om de afbeelding te reproduceren, ook nog in recente tijden. De natuurkundige Paolo Di Lazzaro heeft dit bijvoorbeeld 5 jaar lang geprobeerd door te spelen met de verschillende parameters van ultraviolet licht op linnen, met de amplitude, frequentie en duur van blootstelling aan het licht, om een beeld zoals dat van de man op de lijkwade te kunnen reproduceren. Het was een heel frustrerende ervaring, omdat hij ofwel niet zag, ofwel was het doek verkoold. Hij heeft daar later een artikel over gepubliceerd,
waarin hij schrijft dat de hoeveelheid energie die nodig is om een soortgelijk beeld op blinden te creëren 34.000 miljard watt zou zijn. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. Ik zei al dat de lijkwade een kleed is dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het uitgangspunt is dat we dit kleed door de eeuwen heen hebben vereerd als de doek die het lichaam van Christus omhulde. Jezus is op Goede Vrijdag op het kruis gestorven. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd, gewikkeld in een doek. Dat kunnen we lezen in het Evangelie van Johannes. Dat doek zou de lijkwade zijn. Dit doek is in 1354 voor het eerst tentoongesteld als de lijkwade van Jezus Christus. De rest van de geschiedenis heb ik net verteld. Er is ook informatie over wat er aan vooraf gegaan is. Maar deze informatie is meer omstreden. Ik kom hier later op terug. Het lange doek bevat aan de linkerzijde een frontaal beeld van een lichaam en aan de rechterzijde een beeld van de rugzijde. Je kunt je het best voorstellen dat het lichaam aan één uiteinde van het doek werd neergelegd. Het doek was zo lang dat het over het hoofd, over de borst tot over de voeten kon gelegd worden. De tekening die te zien is op het doek staat enkel op de binnenzijde van het kleed. Dat is heel bijzonder. Het doek bevat een geelachtige afdruk van een lichaam, daar waar het doek het lichaam inderdaad geraakt heeft. Maar die afdruk is zo dun dat, als je er voorzichtig met een scheermesje zou overschrapen, het beeld zou weg zijn. De diepte van de penetratie van de kleuring op het oppervlak van de lijkwade is uitermate verrassend. Slechts tussen 200 en 500 nanometer. Het is moeilijk ons een idee te vormen van wat dit betekent. Maar neem nu een menselijk haar. Stel je voor dat je het in de lengte met een schaar kunt doorknippen. Eén helft knip je opnieuw door. Doe dit in totaal 4 keer. Je hebt dan over, je blijft dan over met een stukje dat 1/16 is van de dikte van het haar. Dat stelt nu de diepte van de penetratie van de kleuring voor. De kleuring die op de andere zijde niet voortkomt. Er is niets in de vezels gedrenkt. Daarmee is ook de theorie ontkracht dat de afbeelding zou geschilderd zijn met een pigment van een of ander organisch of anorganisch materiaal, een kleurstof of een inkt. Wetenschappers hebben op een bepaald ogenblik een lijst gemaakt van alle chemische eigenschappen van al de pigmenten door de geschiedenis heen gekend. En die hebben ze getest door middel van massaspectroscopie om niet alleen de chemische samenstelling te ontdekken, maar ze ook te identificeren. Geen enkel pigment of kleurstof of vernis is op het doek gevonden. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de afbeelding tot stand is gekomen. En ondanks alle wetenschappelijke kennis en vooruitgang is het nog steeds niet mogelijk een gelijkaardige afbeelding tot stand te brengen. Anders is het met de bloedvlekken op de lijkwade. Die dringen wel door tot de andere zijde van het doek. Bovendien heeft men ontdekt dat de bloedvlekken er waren vooraleer de afbeelding ontstaan is. Een vraag die bij velen nog leeft, is de lijkwade nu echt? Dat wil zeggen, gaat het inderdaad om het doek waarin Jezus Christus na zijn dood gelegd is? Of is het fake? Laten we het hebben over een groot wetenschappelijk experiment, de koolstofdatering, een poging om te reconstrueren wanneer het doek ontstaan is. Op 14 oktober 1988 publiceerde de New York Times 3 artikels die samengevat werden in het eerste ervan. Ik citeer. Tests met radioactieve koolstof, die dit jaar door 3 laboratoria onafhankelijk werden uitgevoerd, leidden tot de conclusie
dat de lijkwade vervaardigd werd tussen 1260 en 1390. Einde citaat. Anders gezegd, de afbeelding was ofwel het werk van een middeleeuwse kunstenaar of een natuurlijk verschijnsel als gevolg van contact van het kleed met een mannenlichaam. Mocht je na deze bekendmaking toch nog geloven in de echtheid van het doek, dan hoorde je thuis in de categorie van zij die geloven dat de aarde plat is. Maar de officiële studiegroep van de lijkwade, de STURP, en dat is afkorting van Shroud of Turin Research Project, opgestart in 1978, had op dat ogenblik al meer dan 20 door vakgenoten beoordeelde artikels geschreven en ze waren vanaf het begin achterdochtig wat betreft de uitkomst van deze studie. Het is een interessant verhaal, te lang om hier in detail uit te leggen. In 2017 is er echter een artikel verschenen dat toont dat de conclusies van de koolstofdatering van 1988 niet langer houdbaar zijn. Volgens de Freedom of Information Act waren deze laboratoria wettelijk verplicht om de ruwe gegevens vrij te geven die aantonen hoe heterogeen de individuele resultaten waren. 3 laboratoria hebben het onderzoek uitgevoerd: Oxford, Zurich en Arizona. Het idee was om de resultaten van hun studies onafhankelijk te publiceren, maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ze op één hoop gegooid en geconcludeerd dat het doek zou ontstaan zijn tussen 1260 en 1390. Het komt erop neer dat ze een monster uit de linkerbovenhoek van de lijkwade gebruikten, waarvan we weten dat het abnormaal is. Het is niet representatief voor de rest van de lijkwade. En daar was 10 jaar eerder al bewijs van. Er bestaat een video over dit fiasco die het hele verhaal vertelt. De koolstofdatering zegt dus niets over de leeftijd en de oorsprong van de lijkwade. Wat weten we dan wel? Waar was de lijkwade en wanneer? Hoewel de ons bekende geschiedenis van de lijkwade te situeren valt in Frankrijk en Italië en na 1354, weten we dankzij stuifmeelonderzoek dat zij zich voor 1354 in Azië en het Heilig Land bevonden heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lijkwade afkomstig is uit de buurt van Jeruzalem en ontstond in de lente, het seizoen waarin Jezus stierf. Dat in de Joodse begrafenisrituelen bloemen gebruikt werden, blijkt uit een Bijbelpassage uit 2 Kronieken, 16e hoofdstuk, 14e vers. Ik citeer: Hij, en dat was een zekere Asa, werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, volgens kunst toebereid, bestrooid was. Einde citaat. De reisroute van het kleed op basis van het stuifmeelonderzoek valt ook samen met de theorieën van Ian Wilson over de verblijfplaats van de lijkwade voor 1354. Deze journalist en historicus publiceerde in 1978 The Shroud of Turin. Zijn boek verzamelt diverse historische getuigenissen over een linnenkleed met een afbeelding die op Jezus leek. Het verhaal begint in Jeruzalem in het begin van de eerste eeuw en leidt de lezer van Jeruzalem naar de antieke stad Edessa, het huidige Urfa in het zuidoosten van Turkije. Er bestaat een legende over een koning, Abgar, die over Jezus, de wonderdoener, had gehoord. Hij was melaats en hij wenste dat Jezus tot hem kon komen. Judas Thaddeus zou met de lijkwade naar Edessa gereisd zijn. Toen de koning de lijkwade vereerde, werd hij genezen en werd hij christen. Er was een handvol christenen in Edessa, maar dat verandert van zodra de zoon van Abgar op de troon komt te zitten. Hij keert terug naar het heidendom en keert zich tegen de christenen. Hij zal ze ook vervolgen.
Ze duiken onder, samen met de lijkwade, die zij verstopte in de muur rond Edessa. Ze bleef daar verborgen tot er in 525 een overstroming plaats had die de stadsmuren vernielde. Bij de heropbouw van de muren werd ze herontdekt. Dat gebeurde in 544 op dezelfde plaats als, en ik citeer, de door God gemaakte afbeelding die niet door mensenhanden werd gemaakt, einde citaat. Zo schrijft de Syrische historicus Evagrius, en die leefde van 527 tot 600. Het kleed werd toen natuurlijk niet de lijkwade van Turijn genoemd. Het had een andere naam, dat is duidelijk. De vraag is natuurlijk of de lijkwade van Turijn overeenkomt met het kleed in Edessa. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo is. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor debat. De andere namen die gebruikt werden waren bijvoorbeeld Mandilion of het kleed van Edessa. Het kleed blijft in Edessa tot in 944. Dan wil Romanus I, de keizer van Constantinopel, alle relikwieën die te maken hebben met het lijden van Jezus Christus in zijn huis verzamelen. Het kleed zal er bijna 3 eeuwen blijven, tot de vierde kruisvaart in 1204. In een dagboek van de Franse kruisvader, Robert de Clary, lezen we: een van de andere kerken heette Onze Lieve Vrouw van Blachernaai. Daar bewaarde men de sidoine, wil zeggen lijkwade, waarin onze Heer gewikkeld was, en die stond iedere vrijdag rechtop, zodat de afbeelding van onze Heer duidelijk kon gezien worden. En niemand, nog van de Grieken, nog van de Fransen, heeft ooit geweten wat er met die sidoine gebeurde nadat de stad was ingenomen. Einde citaat. Dit citaat werd geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, nadat Constantinopel was geplunderd door het leger van de Vierde Kruistocht. Heel wat wetenschappers geloven dat de lijkwade toen, net als vele andere Byzantijnse schatten, begon aan haar lange tocht naar het westen. Daar duikt het kleed dus op in 1354. Hoe dan ook, een definitief bewijs dat de lijkwade uit de eerste eeuw stamt, is er niet.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn, het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld. En we zullen zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. De lijkwade is het doek waarin Jezus zou gewikkeld zijn toen hij in het graf werd gelegd. De lijkwade duikt in de Europese geschiedenis op in 1354 en we weten wat er daarna mee gebeurd is. Een koolstofdatering leek te bevestigen dat het doek in de 14e eeuw zou ontstaan zijn. Maar die datering bleek later onjuist te zijn. Aan de hand van historische documenten en wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen reconstrueren welk traject ze afgelegd heeft voor 1354. Wetenschappers weten niet hoe de lijkwade ontstaan is en ze zijn ook niet in staat om ze te reproduceren. De allereerste officiële foto van de lijkwade werd in 1898 genomen door de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia. Toen hij in de donkere kamer rustig zijn foto's ontwikkelde, zag hij op het negatief iets verbazingwekkends dat de interpretatie van de afbeelding op de lijkwade voor altijd zou veranderen. Het beeld op de negatieve fotoplaat was niet het negatieve beeld dat hij verwachtte. Het bleek veeleer de positieve afbeelding van een man. Maar dat betekende ook dat de afbeelding op de lijkwade een negatief is. Op de lijkwade zelf zijn details van het gezicht van de man bijvoorbeeld heel moeilijk te ontwaren. Je krijgt vage contouren van de ogen, de neus en de mond te zien. Het lijkt zelfs dat de ogen uitpuilen. Trouwens, dit verklaart waarom er zoveel iconen bestaan waar Jezus uitpuilende ogen lijkt te hebben. Maar als je de foto bekijkt, zie je een heel duidelijk menselijk gezicht. Je ziet de subtiele contouren rond de oogkassen, de details van de scheiding van de lippen, de zwelling van de wangen, het gescheiden septum. Als je 2/3 van de neus naar beneden kijkt, kun je zien dat het kraakbeen is gescheiden volgens de Amerikaanse wetenschappers. De baard is geplukt. Je kunt dingen zien zoals het arteriële bloed dat stroomt in de buurt van de slaap dat uit de frontale ader in het midden van het voorhoofd komt. Je kunt details blijven vernoemen. Het eerste dat in 1898 opviel was dat dit te mooi was om waar te zijn. Maar in plaats van Secondo Pia toe te juichen, wezen ze hem met de vinger aan. Ze vroegen hem waar hij dat vandaan had gehaald. Pas in 1931 werden er opnieuw foto's gemaakt. Ditmaal door de professionele fotograaf Giuseppe Enrie. En die foto's staan bekend als de Enrie-foto's. Hij doet het experiment van het fotograferen van de hele lengte van de lijkwade en hij ziet dat de lijkwade inderdaad een fotodocument is. Als je het negatief van de lijkwade neemt, zie je dat je niet tot een negatief komt. Het negatief is in feite het positief. Wat is de lijkwade dan? Een fotonegatief, 19 eeuwen voor de uitvinding van de fotografie? Een wetenschapper noemde de lijkwade onlangs al lachend zelfs de eerste selfie. Er is dus een fotografisch effect in het linnen zelf. Het zal Yves Delage zijn in Parijs die dit oppikt en de anatomische perfectie van dit lichaam opmerkt. En dat de pathologieën waaraan deze man leed gewoon kloppen met 1000 details. Ze komen overeen met wat we weten over het lijden van Jezus. Je moet weten dat deze Yves Delage een agnost was. Hij is geen gelovige, maar hij schrijft een artikel dat de man op de lijkwade Jezus van Nazareth is. De wetenschappelijke gemeenschap lacht hem hiermee uit en ze willen zijn artikel niet publiceren. Hij klaagt bij zijn vriend: als ik over Xerxes of over een of andere farao zou geschreven hebben, zouden ze mijn artikel aanvaard hebben.
Maar om de ene of andere reden nemen ze er aanstoot aan dat ik een spoor vond van het bestaan van Jezus Christus. Hij begreep niet waarom dit een probleem was. En toch zien we tot op de dag van vandaag dat alles wat met Christus te maken heeft een teken van tegenstrijdigheid is. Met de vele details die er over de lijkwade beschikbaar zijn, zou iemand kunnen bevestigen dat de man van de lijkwade Jezus Christus is. Maar daarom gelooft hij nog niet dat Jezus verrezen is uit de doden en dat het christendom waarheid is. Zelfs als het doek authentiek is. Wat dan? Wat laat ons dat zien? Er zijn mensen die zo ver gaan te zeggen dat de lijkwade een bewijs is van de verrijzenis van Christus. Vader Dalton is voorzichtiger. Hij is ervan overtuigd dat het een teken is van de verrijzenis. Er is al heel wat inkt gevloeid over de koolstofdatering en over andere onderwerpen, maar het komt neer op het stellen van de juiste vragen. Wie is deze man? Hier zijn de gegevens, leg ze uit. Dat is een beter uitgangspunt. Verzamel al de gegevens en kijk waar dit heen leidt. Het scientisme, daarmee bedoel ik de ideologie die van de wetenschap een religie maakt, sluit a priori de mogelijkheid van mirakels en de verrijzenis uit. De andere houding is: we weten dat het om de lijkwade van Jezus Christus gaat. Waarom zouden we nog wetenschap nodig hebben? Beide uitgangspunten zijn verkeerd. Laten we eerder kiezen voor de houding van de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Fides et Ratio schrijft: geloof en reden zijn de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar de contemplatie van de waarheid. Hier is de perfecte casus. Probeer het. Kom met uw instrumenten, uw röntgenfoto's, uw infrarood, uw spectroscopie, uw massaspectroscopie, uw plakbandmonsters, uw bloedmonsters. Dat was waartoe hij de kerk heeft uitgenodigd. Paus Johannes Paulus II nodigde wetenschappers uit om dit allemaal onbevooroordeeld te doen. Bij de wetenschappers waren er ook agnosten en atheïsten. Wat het resultaat is van deze aanpak is dat we erachter komen dat de lijkwade een spiegel is van het evangelie. Het valt eigenlijk op zoveel niveaus samen met het evangelieverhaal dat we altijd al hebben horen vertellen. Alleen hebben we nu een vijfde getuige. Het zijn niet alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes die getuigen van de passie van Christus, maar ook de lijkwade. Wat de verrijzenis betreft, er zijn vele getuigen van de verrezen Christus, dat lezen we ook in de schrift. Vele Joden hebben hun Shabbat ingeruild voor de zondag, de eerste dag, want ze geloofden nu in de verrezen Heer. Niemand heeft echter gezien hoe het dode lichaam van Jezus tot nieuw leven gekomen is. Maria Magdalena was het eerst bij het graf, maar het was leeg. Er was geen enkele getuige. De lijkwade is het enige teken. Wat het graf betreft, we noemen het lege graf. Maar het was niet leeg, dat lees je bij Johannes. Wat ze vinden en hoe ze het vinden, maakt dat ze beginnen te geloven. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde. Lezen we bij Johannes 20, vers 8. We zouden hem als het ware door elkaar willen schudden en hem vragen: wat heb je gezien dat je tot geloof gekomen bent? Laten we die hele passage van het Johannes-evangelie eens bekijken. Ik citeer: op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. We houden even halt bij dit laatste vers. Er staat dat hij zich vooroverbukt. Dat is een belangrijk detail. Het komt overeen met wat we weten van de archeologie van graven uit de eerste eeuw. Er is een trap naar beneden die leidt naar een soort voorkamer. En dan, in de eigenlijke kamer, op een plank tegen de muur, ligt het lichaam. Johannes ziet van op afstand de zwachtels. In het Grieks staat er eigenlijk de linnen klederen, in het meervoud. Dat is interessant. De vraag is wat dit was. In de synoptische evangelies wordt een ander woord gebruikt, een sidwan, een lang doek dat over een lichaam gelegd wordt, een lijkwade. Johannes bukt zich dus en kan vanuit een goede hoek heel diep naar binnen kijken. Hij ziet de linnenklederen. We lezen verder. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel naar binnen. Hij zag dat de zwachtels daar lagen, maar dat de zweetdoek, en dat is het sudarium dat we vandaag de dag ook nog hebben, het wordt in Spanje bewaard, hij zag dus dat de zweetdoek die het hoofd bedekt had, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wij lezen hier zoveel details en we zouden ze allemaal willen kennen. Waarom heeft Johannes hier al die details beschreven? In vers 8 komt de climax waar hij schrijft: toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde. Er werd in de beschrijving van dit hele gebeuren 3 maal het woord zien gebruikt. In het Nederlands is dit woord telkens hetzelfde woord, maar in het Grieks wordt er 3 keer een ander woord gebruikt. Het lijkt om de ontwikkeling te gaan van het natuurlijke zien naar een bovennatuurlijk zien. Door het gebruik van die verschillende woorden voor zien toont Johannes de ontwikkeling van het geloof. Dit zijn de eerste babystapjes naar dat fundamenteel geloof. De eerste stappen die de basis vormen van ons christelijk geloof. Paulus zegt immers dat als Christus niet verrezen is, je geloof geen waarde heeft. Hier lezen we het getuigenis. Wat zag hij? Het gaat om de staat van het graf. De catechismus leert ons dat, en ik citeer, Johannes uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk kan zijn en dat Jezus niet eenvoudigweg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. Dat lezen we onder nummer 640. Het gaat om iets zichtbaars, om iets tastbaars. Welke aanwijzingen kunnen we vinden in de Bijbeltekst? Niet veel, maar misschien is het wel alles wat we nodig hebben. We keren terug naar dat zinnetje: hij zag de zwachtels liggen. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt kan betekenen plat liggen, alsof het lichaam zou gedematerialiseerd zijn. Als het lichaam er niet langer is, kan het doek nu inzakken. Het resultaat zou kunnen worden omschreven als een liggende doek. Het is als een ballon die leeggelopen is. Er zit niets in, zodat hij kan inzakken. Laten we nog een detail toevoegen. In de tekst staat zwachtels. In het Grieks staat er linnen klederen, in het meervoud. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is er, als je naar de baard kijkt, een inzinking in de baard die wijst op een band, een doek die de mond gesloten hield, zodat je na het intreden van de rigor mortis geen mond zou hebben die gewoon wijd open zou staan.
Evenzo is er duidelijk een band over de enkels of onder de knieën die de benen bij elkaar houdt. Als je de lijkwade bekijkt, lijkt het alsof de man aan de voorkant van de stof langer is dan als je vanaf de achterkant zou meten, omdat er door die band een vouw in de stof zit. Sommigen hebben getheoretiseerd dat naast de sidwan, dat is dat lange kleed dat onder en boven het lichaam gevouwen is, je deze andere stroken hebt. Dat is heel interessant als je kijkt naar het 11e hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Lazarus uit het graf roept. Ik citeer: de gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: maak hem los en laat hem gaan. Johannes 11, vers 44. Er moet dus iets losgemaakt worden. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks is in het geval van Jezus? Johannes was daar aan de voet van het kruis op vrijdag. Hij heeft gezien wat er met het lichaam gebeurd is na de kruisafneming. En nu is hij zondagochtend terug en ziet hij wat hij eerder zag, maar nu zonder lichaam. Hij zou het op deze manier kunnen hebben beschreven. Het komt erop neer dat wat we in de tekst vinden niet is dat hij zijn intellect moest kruisigen om tot geloof te komen. Nee, hij ging uit van iets dat begrijpelijk was en zette het vervolgens voort tot hij tot een ontmoeting met Jezus kwam. En daar eindigt zijn geloofsweg. Het ontwikkelt zich van het zien van bepaalde details die op een afstand wazig zijn. Dan komen we dichterbij en wordt het persoonlijk. Dan krijgen we de visie van het geloof, met als climax de ontmoeting van Maria Magdalena met de Heer. Daar eindigt ook onze reis. Kom, betast en onderzoek. Bestudeer de lijkwade en wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zie met de ogen van het geloof.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn. Voor de pauze had ik het over de eerste foto's van de lijkwade, gemaakt in 1898 en later in 1931. En daaruit blijkt het eigenaardige feit dat de lijkwade eigenlijk een fotodocument is, een negatief. Als je dit fotografeert, komt een positief tevoorschijn. Ik heb ook lang stilgestaan bij de beschrijving van Johannes over wat hij in het zogezegde lege graf gezien heeft. De catechismus helpt ons op weg door te verklaren dat het gaat om de staat van het graf. Johannes heeft daaruit afgeleid dat wat hij zag niet het resultaat was van mensenwerk. En zo kon hij tot geloof komen. Ik heb tot nog toe amper gesproken over de bloedvlekken die op de lijkwade aanwezig zijn. Daar kan heel veel over gezegd worden. Zo worden er bijvoorbeeld 360 bloedvlekken van geeselslagen geteld, ongeveer 240 op de rugzijde en 120 op de voorzijde. Er werd altijd van uitgegaan dat Jezus enkel op de rugzijde gegeeseld werd, maar dat klopt dus niet. Van het sleutelbeen tot de enkels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Men kan zelfs zien vanuit welke richting de geeselslagen gekomen zijn. Het is ook duidelijk dat er twee geeselaars waren, aan elke zijde één. Bovendien was de ene persoon groter dan de andere. Dat werd vorige eeuw in de 80er jaren ontdekt. Het is niet duidelijk, wetenschappers debatteren daar nog rond, of die geeselslagen de huid echt hebben doordrongen. Het martelwerktuig was een Romeinse flagrum. Het heeft drie leren banden, tenminste, daar gaat men vanuit, omdat de bloedvlekken in groepen van drie voorkomen. Op het einde van die lederen banden zijn er loden balletjes die de geeselsporen zullen achterlaten. Er waren dus 360 geeselsporen. Gedeeld door 3 betekent dat Jezus 120 geeselslagen geïncasseerd heeft. Dat is 3 keer meer dan de voorschriften uit het Oude Testament toestaan. Verwar de Romeinse geeseling niet met de Joodse geeseling. Die zijn heel verschillend. De Joodse geeseling gebeurde in een synagoge met lederen riemen en het aantal zweepslagen is nooit hoger dan 39. In 2 Korintiërs 11, vers 24 zegt Paulus: 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. Dat was het hoogste aantal, want je werd niet geacht je broeder als een beest te behandelen. Wat Jezus betreft, de geeseling vond niet plaats in een synagoge en niet met lederen riemen, maar wel met de Romeinse flagrum. Elk van deze geeselwonden is het equivalent van een derde graads brandwonde wat betreft de schade die het aanricht aan het menselijk lichaam, zelfs als de huid niet wordt opengereten. Dit noemt men ecchymosis, zoals een blauwe plek die zichtbaar is aan de oppervlakte van de huid. Er is een onderhuidse bloeding en het is heel pijnlijk. Nu iets over de doornenkroon. Die wordt bijna altijd voorgesteld als een cirkelvormige band van doornen rond het hoofd van Jezus tot aan de oren, waarbij de bovenkant van het hoofd niet bedekt is. Maar de lijkwade durft af te wijken van die heilige voorstelling. En dat kan afgeleid worden aan de hand van de bloedvlekken op het achterhoofd. Die suggereren een soort doornenkap. Er zijn wonden op elke plek van het hoofd. Er kunnen 30 tot 50 puntwondjes geteld worden met kleine bloedstroompjes. Er zijn reconstructies gebeurd van deze doornenkap met takken van de Sisyphus spina Christi, dat zijn die planten met heel lange doornen. Het is waarschijnlijk niet zo
dat de Romeinse 100 man zich 3 uur heeft beziggehouden met het mooi weven van een dergelijke kap, om die dan netjes en voorzichtig op het hoofd van Jezus te zetten. Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon een hoop doornen heeft uitgehakt, een buigzame tak of vlechtwerk nam en deze doornen samenbond en ze met een speer of zwaard gewoon op het hoofd van Jezus drukte. Wanneer die doornen groen zijn, zijn ze soepel. Maar eens gedroogd zijn ze als nagels en ze doorboren de huid.

ik wil toch iets vertellen over de verborgen betekenis van de doornen. Laten we de scène van de doornenkroning bekijken met de blik van de wetenschappers. Het gaat om doornen van 2 centimeter lang. Zij doorboren bijna de hele oppervlakte van het hoofd, gaan doorheen de huid tot in de beenderplaat. Het moet geweldig pijnlijk geweest zijn. Maar we kunnen een andere vraag stellen. Welke betekenis kunnen we hieraan toeschrijven? Daarvoor moeten we opnieuw de Heilige Schrift raadplegen. Er wordt voor het eerst over doornen gesproken in het 3e hoofdstuk van het boek Genesis, onmiddellijk na de zondeval. Ik citeer: "En tot de man heeft hij gezegd, omdat je geluisterd hebt naar uw vrouw en gegeten hebt van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult je van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal het voortbrengen." Genesis 3, versen 17 en 18. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En er waren geen doornen. Maar nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, verschijnt God en zegt dat de grond voortaan distels en doornen zal voortbrengen. Het gaat hier om een kosmische vloek door de zonde van Adam en Eva. En die vloek neemt een bijzondere vorm aan, distels en doornen. Het is fascinerend dat het gevolg van de zonde van de mens de vorm aanneemt van doornen en distels. Dat is opvallend genoeg hetzelfde woordgebruik dat Jezus hanteert bij zijn eerste sermoen, de bergrede, en dan lezen we in Matteüs 7e hoofdstuk, versen 15 en 16. Ik citeer: "Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen of vijgen van distels?" Einde citaat. Het gaat over hetzelfde woordgebruik in dezelfde context. Hij spreekt natuurlijk niet over enige landbouwactiviteit. Het gaat om een metafoor rond moreel kwaad. Ongehoorzaamheid en chaos zitten in die termen van doornen en distels vervat. Jezus wist vanuit het Bijbelse motief dat doornen verwijzen naar zonde en dat hij met doornen zou gekroond worden. Dus wat hij aan het kruis communiceert aan diegenen die daar staan zonder zijn mond te openen, maar door het dragen van de doornenkroon is: ik ben de zondedrager. Ik draag de zonde van de hele wereld. Dat is precies de lezing die je zou krijgen als je uit het Oude Testament zou begrijpen dat het de hoge priester is die de zonde van de mensen zou overdragen aan een zondebok door zijn handen op het hoofd van het dier te leggen. Niet zomaar ergens op het lichaam, maar op het hoofd. De zondebok werd daarna de wildernis ingestuurd om er te sterven. Het gaat om een liturgische voorstelling van deze overdracht van onze zonde op Jezus, die wordt weggestuurd buiten de stadspoorten om er te sterven. Het komt dus allemaal tezamen. Er is ook een psalm die zegt: laat iemands kwaad op zijn hoofd terugkeren. Volgens Jesaja is Jezus de lijdende dienaar. En in het 53e hoofdstuk, versen 3 tot 5, lezen we: geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft. Ons bracht het vrede. En dankzij zijn striemen

0: is er voor ons genezing. Einde citaat. Er is hier sprake van een soort van uitwisseling. Maar Jezus is dat plaatsvervangend slachtoffer dat in onze plaats die vloek op zich neemt. En hier komt Genesis 22 om de hoek kijken. Daar heb je Isaak die de berg op wordt geleid. Op de derde dag verneemt Abraham over welke berg het gaat, de berg Moria. En daar zal God hem testen. Hij wordt gevraagd om zijn enige geliefde zoon te offeren als een brandoffer. Ze komen op de berg. Het was Isaak die het brandhout droeg. Dat roept de vraag op hoe oud Isaak was. Zeker geen 4 jaar oud, want dan zou hij het brandhout niet hebben kunnen dragen. Volgens de rabbijnse traditie zou hij ongeveer 30 jaar geweest zijn. Deze traditie zegt eveneens dat hij een gewillig slachtoffer was. De rest van het verhaal kennen we. Op het ogenblik dat Abraham zijn mes wil trekken om de keel van zijn enige geboren zoon over te snijden, roept de engel van Yahweh hem uit de hemel toe: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham draait zich om en ziet een ram staan, geen lam. Bij het beklimmen van de berg had Isaak gevraagd: we hebben wel hout, maar we hebben geen offerdier, waar is het lam? Abraham antwoordt: God zelf zal wel voor het lam zorgen, mijn zoon. Hij doet dat niet op die dag, want zich omdraaiend vindt Abraham een ram, geen lam. En die ram zit met zijn horens verstrikt in de doornen, een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het hoofd van dit plaatsvervangend slachtoffer is gewikkeld in doornen en het zal geofferd worden terwijl de geliefde zoon gespaard blijft. Op het einde van deze passage lezen we dat de berg een andere naam krijgt. Abraham noemde die plaats: Yahweh zal erin voorzien. Waar zal Yahweh in voorzien? In een lam. En dat brengt ons naar Johannes de Doper, die, wanneer hij Jezus ziet, uitroept: zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu naar Goede Vrijdag. Je hebt dit lam Gods aan een kruis met op zijn hoofd de doornenkroon. De omstaanders roepen: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Dat lezen we bij Lucas 23, vers 35. Dat is hetzelfde als zeggen: jij hebt de macht, laat ze ons zien. Een van de woorden voor macht is horen. Er bestaat een uitdrukking: de horen van onze redding. Dat betekent een machtige redder. In het Oude Testament is het woord horen een metafoor voor macht. In Genesis 22 zat de ram met zijn horens verstrikt in de doornen. Ook Jezus' horens zijn verstrikt in de doornen. Dat is natuurlijk een metafoor. Wil je mijn macht kennen? Vraagt Jezus. Ik zal ze jullie tonen. Ik zal verrijzen op de derde dag. Maar op dit moment zitten mijn horens nog verstrikt in de doornen. Het beeld is gemakkelijk te begrijpen. Als een ram aanvalt, valt hij aan met zijn horens. Als je aangevallen wordt, val je zelf terug aan. Maar is dat de manier waarop Jezus handelt? Jij deelt me een klap uit, ik geef nog een grotere klap terug. Nee, Jezus is God. Satan is zijn schepsel. De duisternis kan op geen enkele manier tegen het licht vechten. Het is alsof Jezus zegt: gooi al je woede op mij, Satan, al je kracht. Bundel al je razernij samen en gooi ze op mij. Ik zal ze op mij nemen. Ik zal de beker drinken. Maar weet dit wel: als je mij begraaft in het land van de doden om er weg te rotten, dan zal er licht uit de duisternis schijnen. Weet dan dat de strijd voor altijd gewonnen is. Jezus is de overwinnaar. Beste luisteraars, het is stilaan tijd om deze bijdrage te beëindigen. Ze heeft ons voor een stuk laten zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Nog sterker, dat ze beide noodzakelijk zijn. Tot slot wil ik benadrukken dat wanneer wij op de lijkwade naar het gelaat van Christus kijken, we hem in zijn dood beschouwen. Maar als het zo is dat de afbeelding ontstaan is door de verrijzenis, dan zijn we ons ook bewust dat het lichaam dat zo gekneusd en gehavend is, met een gezicht dat zo misvormd is, ook op het punt staat om op te staan, om te verrijzen. Het verrijst op dit ogenblik en dus gaan die ogen open. Dat is ook onze bestemming, oog in oog met Christus. Dat is waar we naar verlangen. Nu vertoeven we in een tranendal, zijn we in ballingschap, maar we wachten op een aanschouwen van de Heer van aangezicht tot aangezicht. We hebben het nodig om dit gelaat te beschouwen en ernaar te verlangen om hem levend te zien, want daarvoor zijn wij geboren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer EI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

mij meegaan als ik het weer probeer? En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

ligt er gebroken bij. Het verleden heeft veel schade aangebracht.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 5 mei, dinsdag in de vijfde week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 751 en de psalmen vanaf pagina 806. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed. De dag van God, wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij erover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan op hem met wie hij bitter leidt en erft met hem de zaligheid. O diep geheim dat van haar smet de hele wereld wordt gered door vlees dat alle vlees bevrijdt van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. De Heer zal de armen recht verschaffen, alleluia. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de armen kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken. Er is geen God en denkt niet verder na. Al wat hij doet verloopt voorspoedig. Uw oordeel komt niet bij hem op. Hij spot met tegenstand. Hij denkt, met mij kan niets gebeuren. Mijn leven lang treft mij geen ongeluk. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken, slaat heimelijk de schuldeloze neer en loert op het bezit der armen. Hij aast op buit zoals een leeuw vanuit zijn hol. Hij zoekt de weerloze te overvallen. Hij jaagt de zwakken op en vangt ze in zijn net. Hij kromt zich en hij springt naar voren en werpt zich op de armen met geweld. Hij zegt maar, God bekreunt zich daar niet om. God wendt zijn ogen af en ziet het niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal de armen recht verschaffen. Alleluia. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Alleluia. Sta op, Heer God, reik ons uw hand. Wil toch de armen niet vergeten? Laat Gij dan toe dat zondaars u verachten, die zeggen, God vergeld het niet. Toch ziet Gij ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Breek dan de kracht van booswichten en zondaars. Bestrijd het kwaad tot Gij het niet meer vindt. De Heer is koning eeuwig en altijd. De heidenen zijn uit zijn land verdwenen. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Het recht gehandhaafd van de wees en de verdrukte. Geen mens op aarde die hen nog verschrikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Alleluia. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Alleluia. Heer, sta mij bij, er zijn geen vromen meer. Verdwenen is de trouw onder de mensen. Ze spreken leugens ieder tot zijn naaste, met sluwe lippen en gespleten hart. Verdelgen mogen God die valse lippen, die tongen met hun trotse taal, die zeggen, met de tong zijn wij almachtig. Ons wapen is de mond, wie kan ons aan? De nood van armen en het klagen van geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. Ik red wie erom vraagt. Het woord des Heren is betrouwbaar. Gelouterd zilver, vrij van slijk. Gij, Heer, zult ons behoeden, ons steeds beschermen tegen hen. Al zijn wij door oneerlijkheid omgeven, al heerst alom gemeen bedrog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Alleluia. Christus, verrezen van de doden, sterft niet meer. Alleluia. De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia. Uit de Handelingen van de Apostelen. Enige mensen klampten Paulus aan, brachten hem naar de Areopagus en vroegen: mogen wij weten wat dit voor een nieuwe leer is die door u voorgedragen wordt? Gij vertelt dingen die ons vreemd in de oren klinken en we zouden dus graag vernemen wat die betekenen. Want alle Atheners en de vreemdelingen die in hun stad woonden verdreven het liefst hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. Paulus ging midden op de Areopagus staan en nam het woord. Mensen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de hemel gemaakt heeft en alles wat daarin is, hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iemand nodig had, want zelf geeft hij aan ieder leven en adem, ja, alles. Heel het mensengeslacht deed hij uiteen ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem misschien al tastende zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn, zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd, want wij zijn van Gods geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moeten we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen, of een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetendheid, laat God thans aan de mensen de boodschap brengen dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastgesteld waarop hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf hij het bewijs daarvan door hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen. Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette, en nog anderen.

God heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd en die hij uit de doden heeft doen opstaan. Alleluia. Rechtvaardig zal hij de wereld oordelen, de volken met billijkheid. Door een man die hij daartoe heeft bestemd en die hij uit de doden heeft doen opstaan. Alleluia. Uit de geschriften van de priester Albert Dondijne, overleden in het jaar 1985. Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de vraag, hoe ver reikt mijn kunnen? En die andere vraag, hoe moet ik dit kunnen aanwenden om goed mens te zijn? Rijst nog een derde vraag op als een kreet van hoop en heilsverwachting. Wat mag ik uiteindelijk verhopen? De uiteindelijke zingevende levenskracht in de mens is de hoop. Hopen is een toekomst voor zich uitwerpen, voor de verwezenlijking waarvan men niet alleen op eigen kracht en inspanning rekent, maar op de welwillende medewerking van anderen. Daar de mens in al wat hij doet op het andere en de anderen aangewezen is, worden al zijn ondernemingen door een geheime hoop gevoed. Dit geldt vooral voor die grote, alles omspannende onderneming die zijn bestaan zelf is, waarvan hij ondanks alles hoopt dat zijn zwoegen onder de zon niet nutteloos en ijdel zal zijn geweest en de dood niet het laatste woord over de mens. Of het leven, ja dan nee, uiteindelijk de moeite loont doorleefd te worden, is de menselijke vraag bij uitstek. In feite is zij een heilsvraag. Dit is een bekentenis van radicale onmacht, een noodkreet om hulp, begrip en bescherming van hierboven, aangezien geen enkele onderneming hier beneden aan die ultieme bestaansvraag voldoening kan geven. In het aanschijn van de dood kan de mens alleen maar hopen dat er achter dit leven een verborgen macht van goedheid en vergeving, wijsheid, waarheid en gerechtigheid schuilgaat, die heer en meester is over leven en dood, en over de dood heen alles weer goed zal maken. Het is precies die verborgen macht van goedheid en wijsheid, waarheid en gerechtigheid, die het mensdom steeds met de naam God heeft aangeduid en aangeroepen. De uiteindelijke en radicale heilsverwachting in de mens is in de grond een religieuze. Dat verklaart waarom de mens niet alleen een beschavingsscheppend, maar ook godsdienstig wezen is. Omdat er in de mens zoiets als een voorchristelijke heilshoop en heilsverwachting aanwezig is, zal het christendom zich als een heilsboodschap kunnen aanmelden. Het christendom is niet de enige heilsboodschap die de wereld heeft gekend. Alle grote religies melden zich als een heilsboodschap aan. Dat er buiten het christendom nog andere godsdiensten bestaan, waarvan sommige nog ouder zijn dan het christendom, mag de christengelovige niet ergeren. Alle godsdiensten moeten de christengelovige dan ook met schroom en eerbied benaderen, zoals Paulus deed in de Areopaag van Athene. Mannen van Athene, zei hij, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt, want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende God. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Wat Paulus hier tracht te doen, is de religieuze Athener aan zichzelf te openbaren. Hij legt er de nadruk op dat het religieuze verschil dat ons scheidt, ons tegelijkertijd bindt en in ons een gevoel van geestelijke verwantschap zou moeten opwekken. Die God is niet ver van ieder van ons,
want door hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn, zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd, want wij zijn van zijn geslacht.

geloof van uw volk. Maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: bij Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetui capiamus gaudia fite, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag in deze meimaand, maand toegewijd aan onze lieve vrouw en voor de wereldfamilie van Radio Maria, voor elke Radio Maria wereldwijd, ook Mariathonmaand. En tijdens deze Mariathonmaand vragen we de luisteraars van Radio Maria wereldwijd om hun steun, hun financiële steun voor de verschillende projecten van Radio Maria. En daar gaan we het over hebben vandaag, over verschillende Radio Maria's die uw steun nodig hebben. Ook gaan we het hebben uiteraard over enkele programma's die u vandaag en de komende dagen hier op Radio Maria kan beluisteren. Maar laten we zoals gewoonlijk starten met muziek. En in deze meimaand is het mooi om te starten met een lied tot onze lieve vrouw. Breng me bij Jezus, leid mij naar de hemel. Ik ben niet bang als u, Maria, naast mij staat. Vol van genade. O Maagd Maria, ik wil u geven al wat ik ben. Dit is de katholieke zangeres Athena's met het prachtig lied Mother Mary, Moeder Maria.

0: En we gaan het natuurlijk hebben over de programmatie op Radio Maria, uiteraard, beste luisteraars. En graag geef ik u mee dat u vanavond op deze dinsdag 5 mei kan luisteren naar een aflevering van het programma Menslievend. Luisteren we even naar een fragment.
1: Wat heel goed is, is kinelessen. Dus activiteiten, je bent er niet verplicht van mee te doen. Hè?
2: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik in dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
2: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur
1: hangen. Van Servaas. Ja, gekend.
2: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
2: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
2: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
2: Oké. Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Oh, ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Maar dat is niet zo. Aanmatigend ben. Maar ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen. In Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
2: Oké. Okay. Ja. En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schietgebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
2: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
2: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
2: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
2: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat is niet meer te doen.
2: Oké.
1: Okay. Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
2: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig hier wonen.
2: Oké. Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
2: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
2: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja, oké, okay, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
2: Dat is mooi. Oké, okay, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken.
1: Ja.
2: Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
2: Oké, okay. Dus dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Maar ik weet niet op welke posten, ik weet het al, maar ik ken daar niks van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
2: U heeft gewoon een DAB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder.
0: En u kan het programma Menslievend dus volgen, beste luisteraars. Vanavond om 20:00 hier op Radio Maria. En achteraf zeker ook te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Menslievend.

0: Morgen is het woensdag, beste luisteraars. En woensdag is filmdag bij Radio Maria, of toch filmavond. Want 's avonds om 20:15 kan u luisteren naar het programma Katovisie. En in de uitzending van morgenavond, dat is om 20:15, gaan we een klassieke film voorstellen. Een film die jullie wellicht allemaal al hebben gezien. La vita è bella. Het leven is mooi. Deze film vertelt het verhaal van Guido Orifice en zijn echtgenoot Dora en hun 5-jarig zoontje Josué bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. En ik stel voor dat we luisteren naar 2 fragmenten uit de film. Het tweede fragment wordt gevolgd door prachtige muziek uit de film die u wellicht zal herkennen. Maar laten we eerst luisteren naar een eerste fragment. Een paar dagen later, terwijl ze naar hun werkplaats gaan, ziet Guido hoe een soldaat een mededeling doet via een luidspreker. Wanneer deze vertrokken is, gaat hij het lokaaltje binnen. Hij ziet dat er niemand is en roept dan zijn zoontje, Josué, die verstopt is in een kruiwagen. Josué, kom! En dan zet hij de micro aan en hij zegt:
1: Buongiorno, principessa! Stanotte! T'ha sognata tutta la notte! Santa al cinema! Devi sapere quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te!
0: Goeiedag, prinses! Ik heb de hele nacht van je gedroomd. We gingen naar de film en je droeg die roze jurk die ik zo mooi vind. Ik denk alleen aan jou, prinses. Ik denk altijd aan jou. En nu? Mama, papa rijdt me rond in de kruiwagen, maar ik kan niet rijden. Ik lach me rot. We staan aan kop. Hoeveel punten hebben we vandaag? Vraagt hij aan zijn vader. Maar Guido antwoordt snel: Lopen, lopen, de brullende kerels zitten ons achterna. Waar? Vraagt de jongen. Daar, daar, kom rap, kom rap.
1: Hey, hey, ora.
0: Dora, die heeft alles gehoord. Ze glinstert helemaal. Ze was bang dat Josué gestorven was in de douches, maar hij leeft nog. En Guido ook. En het tweede fragment dat we graag met jullie meedelen, beste luisteraars, is te horen aan het einde van de film. Dit is mijn verhaal, zegt Josué. Dit is het offer dat mijn vader heeft gebracht. Dit was zijn geschenk aan mij, zegt Josué jaren later.
2: Questa è la mia storia.
3: Mamma!
2: Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto.
4: Josué!
2: Questo è stato il suo regalo per me.
0: We hebben gewonnen, zegt de kleine jongen. Ja, we hebben gewonnen, zegt Dora, die zo blij is om haar kind terug te zien. 1000 punten, om je rot te lachen. We zijn de eerste. We nemen de tank mee naar huis, juicht Josué.
3: Abbiamo vinto!
4: Sì, abbiamo vinto! Josué!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Allen die met eerbied naar God opzien, moeten hem hulde brengen, wie ze ook zijn. Want gekomen is het heil en de macht, de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. We hebben vandaag geen verplichte heilige, maar wanneer ik op de heilige kalender kijk, dan staat daar vandaag wel op de heilige Angelus van Jeruzalem. Ik ben daar eens wat gaan overlezen en ook een mooi en een sterk getuigend verhaal. Angelus van Jeruzalem, hij werd in 1185 uit Joodse ouders in Jeruzalem geboren. Zijn moeder bekeerde zich tot het christendom en ook Angelus en zijn tweelingbroer werden gedoopt. De ouders stierven toen Angelus nog een kind was. En toen ze 18 jaar waren, werden Angelus en zijn tweelingbroer karmeliet. Angelus stond bekend om zijn sterke geloof en zijn eenvoudige leven. 5 jaar was Angelus kluizenaar op de berg Karmel. En daarna werd hij als een van de eerste karmelieten naar Europa gestuurd om het geloof in Jezus Christus te prediken en te helpen met het vestigen van de karmelietenorde. Op Sicilië bekeerden velen zich door de prediking van Angelus. Tijdens zijn prediking in Licata veroordeelde Angelus publiekelijk de incestueuze relatie van een lokale edelman met zijn zuster. En als gevolg daarvan werd hij door een bende schurken onder leiding van die edelman Berengarius aangevallen en neergestoken bij de deuren van de kerk. Angelus stierf aan zijn verwondingen op 5 mei 1220. Die enkele dagen dat hij zwaar gewond daar lag, schonk hij nog vergiffenis aan degenen die hem verwonden en hij vroeg de gelovigen zijn dood niet te wreken. Angelus van Jeruzalem, een getuige van onze Heer Jezus Christus, de vrede die Jezus Christus ons te bieden heeft. Laten we vandaag ook zijn voorspraak inroepen. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons bestemd voor het eeuwige leven. Sterk het geloof van uw volk, maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen kwamen er Joden van Antiochië en Iconium die het volk ompraten. Daarom stenigden zij Paulus en sleepten hem buiten de stad in de mening dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, richtte hij zich op en ging weer de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Nadat zij in die stad het evangelie hadden verkondigd en vele leerlingen hadden gewonnen, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamphylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attilia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië, vanwaar zij, aan Gods genade aanbevolen, waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. Geruime tijd brachten ze daar bij de leerlingen door. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
3: Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken zullen u prijzen, Heer, en vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Ze maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Mijn mond bezingt de lof van de Heer en alles wat leeft prijzen eeuwig zijn naam. Uw werken, Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Alleluia. Ik ken de goede herder, zegt de Heer. Ik ben de goede herder, zegt de Heer. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Alleluia.
2: Machtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Het is heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt mij horen zeggen: ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Als gij mij zoudt lief hebben, zoudt gij er blij om zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is groter dan ik. Nu eer het gebeurt, zeg ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven. Veel zal ik niet meer met u spreken, want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en dat ik handel zoals hij mij bevolen heeft. Tot zover de woorden van het heilig evangelie.

Broeders en zusters, zijn gij content met uw leven? Hebt gij vrede in uw leven? Hebt gij vrede in uw hart, hoe dat uw leven nu verloopt? Zijt u tevreden over hoe dat uw leven nu verloopt? Heb je vrede met de invulling van je leven zoals het nu is? Misschien een heel aparte vraag, maar die toch elke mens zich eens mag stellen. Heb jij vrede in je hart, in je leven? Ben je tevreden hoe het allemaal gaat en loopt? Door bepaalde gebeurtenissen of door hoe het leven gelopen is, is bij een heel aantal mensen geen vrede en geen tevredenheid. Sommigen zeggen dan ook, ja het ligt aan de druk die er op ons leven ligt en wat er allemaal moet gebeuren. Ik hoor dat van studenten, ik hoor dat van mensen die een relatie en een gezin hebben. Ik hoor het van werkende mensen. Ik hoor het van gepensioneerden. Ik beluister het ook bij priesters en religieuzen. Druk, onvrede en ontevredenheid. Waar is er in uw leven geen vrede en geen tevredenheid? Ik denk dat we aan die dingen mogen denken als we daarnet die woorden van de Heer in het evangelie horen. Het is geen gemakkelijke taal die Jezus daar in dat evangelie van daarnet gebruikt. Het zijn woorden uit zijn afscheidsrede. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Wat is dat? Die vrede die Jezus ons nalaat. Wat is die vrede die de wereld ons niet kan geven, maar hij wel? Kunt u dat zelf beschrijven, u die christen bent? Wat is die vrede die Jezus ons geeft? Jezus belooft een vrede die anders is dan de wereld geeft. Het is geen oppervlakkige rust of een probleemloos leven. Allee, we zullen zorgen dat er dat nu is, dan heb je het wat minder druk en dan heb je toch een beetje vrede. Nee. De vrede die Jezus ons te geven heeft, is een innerlijke zekerheid dat God nabij is in alles van het leven. Door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Jezus voor ons een vrede in de aanbieding. Hij alleen ons kan geven. Wat is die vrede die hij u wil geven? Vriendschap met God. De zekerheid dat uw fouten, uw zonden niet meer het laatste woord hebben. En ook de vrede in uw hart dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Dat is de vrede die hij ons te bieden heeft en die alle onvrede uit uw hart en uit onze ogen mag wegnemen. Mensen kunnen u kwetsen en tekenen, maar gij hebt vriendschap met God. Vanuit die vriendschap moet je vrede hebben. Je kunt grote fouten maken en getekend zijn door die fouten. Maar je krijgt vergeving. Met die vrede mocht je leven. Natuurlijk ga je allemaal dood. En ons dierbaren ook. Maar als christen gelovigen mogen we verder leven bij hem. Dat mag ons vrede geven. Ja, er kan ons heel wat tekenen in het leven. Maar probeer vrede zo
vanuit die dingen met jezelf te hebben, vanuit die vrede van Christus. Want in de ogen van de Heer houden we altijd onze waarde, wat het leven ons ook brengt. Hoe het leven ons soms ook kreukt en besmeurt. Soms, als ik als priester verhalen hoor van mensen, dan denk ik, oh God, toch Herm. Wat zijn die mensen gekreukt en besmeurd. Maar je mag hen zeggen, je hebt vrede met God. Hoe mensen soms ook op een bepaalde en op een vreselijke manier met elkaar omgaan. Welke puinhopen mensen soms ook van hun leven maken. Of hoe een lichaam van een mens soms ook getekend is door pijn, door ziekte, door de naderende dood. Vrede mag je geven, je hoort sinds je doopsel bij Jezus Christus. Je hoort door je geloof bij Jezus Christus. En die wil u vrede geven. Zijn vrede van zijn liefde, zijn vergeving, van zijn eeuwig leven. Wat hij voor jou persoonlijk op het kruis en in zijn verrijzenis heeft verkregen. Het is iets wat we elke keer weer tot ons mogen laten doordringen. In elke eucharistieviering bidt de priester dat. Iets wat dan niet zomaar kan weggelaten worden. Sommige priesters, sommige liturgische werkgroepen, laat het ons daar dan maar op houden, die maken dan in één keer een vredesgebed. En Jezus verdwijnt daar dan helemaal uit. We bidden dat er vrede in de wereld mag zijn en dat de kanonnen in Oekraïne mogen zwijgen en al die dingen, allemaal mooi, maar die zin uit het missaal waar de priester bidt, Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Die hoort er toch echt bij, want daarover gaat het. In de Eucharistie krijg je die vrede. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Dat weer eens tot ons te laten doordringen. Met die vrede van Christus kunnen we veel aan en kunnen we grote dingen doen. Daar sprak ook de eerste lezing over uit de handelingen van de apostelen. Er wordt ons daar aan het begin van die lezing verteld dat er flinke tegenstand is. En een tegenstand die anders is dan wij kunnen hebben. Hè? Wij kunnen ook wel eens tegenstand hebben. Dat mensen zeggen, dat jij daar nu nog in gelooft. Dat jij nu nog naar die kerk gaat. Maar die tegenstand daar, met die eerste lezing, is veel erger. Paulus wordt gestenigd. Ze slepen hem buiten de stad in de mening dat hij dood is. Zo erg is het bij ons nog niet. Maar al die dingen laten de jonge kerk niet opgeven. Nee, ze doen moedig verder. Ze volharden. En tegenstand en lijden voor de zaak van de Heer horen erbij. Ze verkondigen en ze getuigen de vrede die Jezus Christus te bieden heeft. En dat volharden, dat voortdoen, is een succesverhaal. Hoe mooi eindigde die eerste lezing. Na hun aankomst riepen ze de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend. Ik heb dat al dikwijls gezegd en ik blijf dat herhalen. Lees de handelingen van de apostelen, zeker in deze paastijd. Pak uw Bijbel en lees die handelingen van de apostelen. En vraag u zelf als christen dan ook eens af, ben ik nu ook zo vurig?
En je kunt het, hè? Want je hebt het veel gemakkelijker dan die eerste kerk het had. Gij christen, die leeft uit de vrede van Jezus Christus, draag die uit, vurig en blij. En ook al is het soms niet gemakkelijk, dan zal er tegenstand zijn. Dan zult je mensen zeggen, goh man, waar kom jij nu mee af? Vertrouw dat de Heer uw getuigenis gaat gebruiken. Het is niet alleen een zaak van de priesters, de diakens, de Godgewijden, maar van allen. Gij, vader en moeder, opa en oma, getuig van de vrede van Christus waarvan gij leeft. Langs Radio Maria, langs Facebook, zijn we verbonden met zieken, met gehandicapten, met bejaarden, met mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Jullie zijn er niet van ontslagen. Het is niet omdat jullie ziek, gehandicapt, bejaard en aan jullie huis gekluisterd zijn. Gij moet ook nog altijd getuigen van die vrede van Christus bij die mensen die bij u op bezoek komen. Of misschien in het verpleeghuis of het rusthuis waar je woont, naar degenen die u komen verzorgen. Gij kunt ook op die manier en in die middens nog heel wat voor de zaak van de Heer doen. Doe het, want velen hebben grote nood aan die vrede van Christus. En de Heer rekent op u.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Evarist Vekeman. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Wij vragen ook uw gebed voor Yvonne Rijmakers, 93 jaar, uit Kortrijk-Dutsel, voor wie aanstaande donderdag om 10:30 in de kerk van Kortrijk-Dutsel de uitvaartmis wordt opgedragen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we uw brood en wijn op het altaar plaatsen, bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard in deze paastijd de gaven van uw jubelende kerk. Gij zijt de bron van zoveel vreugde. Maak onze blijdschap vruchtbaar en geef haar duurzaamheid door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven, ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dag te God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Denk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, Evarist Fekeman, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Angelus van Jeruzalem en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons dan bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Leid niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Christus zullen leven. Alleluia.
1: Heer Jezus Christus, we kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons aanbidden na de communie. Heer, laat uw ogen rusten op het volk dat gij door de heilige sacramenten tot nieuw leven hebt gewekt. Breng ons tot de verrijzenis van het lichaam en het leven van het komend rijk door Christus onze Heer. Laat ik die vrede van Christus voldoende toe in mijn leven. Leef ik uit die vrede die hij mij te bieden heeft. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een 7e catechese in een reeks van 9 over de vruchten van de Heilige Geest, gegeven door priester Gabriel Bart Goossens. Vandaag heeft hij het over de 7e vrucht, de trouw.
1: Beste luisteraars, in deze 7e aflevering in onze reeks Vruchten van de Geest spreek ik vandaag met u over de trouw. En zoals u ondertussen weet, is deze opsomming van de vruchten van de Heilige Geest genoteerd in de brief aan de christenen van Galatië, dat we lezen in hoofdstuk 5, verzen 22 tot 23. De vrucht van de Geest is liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. De trouw vandaag. Ook deze geestelijke vrucht begint bij God. God onze schepper. Gods trouw is één van zijn meest gewaardeerde en typerende eigenschappen van onze God. Zo lezen we al in het eerste boek van de Bijbel over Gods trouw met zijn verbond tussen God en Abraham. In Genesis 17: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij, zegt God, en u, Abraham, en uw nageslacht tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Gods trouw is een van zijn meest gewaardeerde en typerende eigenschappen van onze God. In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, lezen we: hij is de rots, wat hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht, een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig is hij en waarachtig. Iemand die als een trouw persoon wordt getypeerd, die heeft eigenlijk de volgende goede kwaliteiten in zijn of haar levensstijl. Een trouwe persoon is iemand die zijn belofte nakomt, die zich aan afspraken houdt, die zich ook aan persoonlijke verplichtingen houdt en die ook afmaakt, voltooit, wat hij of zij begonnen is. En laten nu deze eigenschappen allemaal ook bij God te vinden zijn. In de Filippenzen, hoofdstuk 1, vers 6, lezen we bij Paulus: hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die het goede werk in u is begonnen, dit ook ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zoals met elke vrucht die we hier al besproken hebben, is God het onderwerp, de gever van de vrucht, de Geest zelf. En het is bij God dat we dan ook moeten vinden wat Gods trouw is. En het is natuurlijk de apostel Paulus die er een heel favoriet onderwerp van maakt in zijn brieven. Hij schrijft erover in zijn eerste brief, dat is de eerste brief aan de christenen van Thessalonica. Maar hij heeft het ook ervaren in vele, vele inspanningen en gevaren. En hij kwam aan het eind van zijn leven tot de slotsom dat God hem nooit in de steek heeft gelaten. Maar natuurlijk ook andere nieuwtestamentische auteurs schrijven veel over Gods trouw. Zo schrijft de apostel Petrus: laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Overgeven is hier het woord dat de Grieken gebruiken om een geldbedrag toe te vertrouwen aan een vertrouwde vriend, zoals wij dat ook doen bij een bank. Christus gaf zijn hele leven tot aan de dood toe over aan God, en wij moeten zijn voetstappen volgen. Paulus drukt zich op een gelijksoortige wijze uit in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. En hij schrijft: om die

reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat God bij machte is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Een hoofdstuk verder schrijft Paulus: indien wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Als we over elkaar spreken als zijnde trouw, bedoelen we dat we ons woord houden, dat we geloofwaardig blijven voor onze medemensen en dat we de verplichtingen van onze positie nakomen. Daarom zijn we betrouwbaar. En het is in deze lijn dat we dus ook spreken en denken over Gods trouw. Gewoonlijk is het eerste dat in ons denken opkomt als God trouw wordt genoemd, dat hij zijn beloften houdt. Dat is uiteraard inbegrepen in dit concept van Gods trouw. Maar het is interessant dat deze opvatting van Gods trouw eigenlijk maar twee keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In de brief aan de Hebreeën staat er te lezen: laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. En in dezelfde Hebreeënbrief staat er: Sara, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Sint Jacobus: iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader van het licht, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Als God moet hij trouw zijn aan het karakter van goedheid en wijsheid dat zijn naam tot uiting brengt. Bij ons mensen daarentegen is er vaak eerder een oorlogje gaande. Tegenstrijdige impulsen en gedachten kunnen ons denken overspoelen, kunnen ons in de war brengen, maar God is trouw in zijn goedheid en in zijn wijsheid. Niemand is altijd zichzelf, in die zin, maar God wel. Met God is het, zoals de apostel Johannes zegt, God is licht en in hem is geen duisternis. Er is niets in God dat zijn trouw kan verhinderen om zijn woord of zijn handelingen uit het verleden verder uit te voeren. Onze roeping in Christus is één van die handelingen. Het is heel mooi, hè? God trekt ons in de relatie met Christus. God is dat werk in zijn uitverkorenen begonnen. En hij zal het ook voltooien tot aan het einde van de tijden. Filippenzen hoofdstuk 1. Als we sterven, zal God ons hebben voorbereid op een taak in zijn eeuwig koninkrijk. Na de muziek gaan we verder over Gods trouw en heiliging.

Beste luisteraars, God is trouw. In de eerste brief aan de christenen van Thessalonica schrijft Paulus een gebed, waarin hij een stoutmoedig verzoek doet aan de gemeente, aan de kerk van Thessalonica. En het bevat ook veel bemoediging voor ons. En hij, de God van de vrede, mogen u heiligen, geheel en al. En heel uw geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal zijn woord gestand doen. Wat een mooi gebed. Sint Paulus bidt om volledige heiliging en bewaring in die heiliging tot hun dood. Of totdat God zijn handelen voor de kerk bij de wederkomst van Christus beëindigt. In Paulus' tijd was dat niet duidelijk. Gaat Christus nu al terugkomen? Want we zijn er klaar voor. Hè? We zijn waakzaam op de wederkomst van de Heer. En de eerste christenen keken er naar uit, naar zijn wederkomst. Maar de Heer is nog niet teruggekomen. Wij leven ook in die verwachting en in die waakzaamheid die de liturgie ook van ons vraagt. Heiliging heeft betrekking op onze voortdurende groei in genade en kennis van Jezus Christus. Of op het om een andere manier te zeggen, zoals in Paulus, tot de mate van de volheid van Christus, naar Gods beeld. En God is trouw in het uitvoeren van dit project met ons christenen, met ons medemensen. Hij wil ons trekken in die volledige relatie met zijn Zoon, Jezus Christus. En als God aan iets begint, zal hij zijn werk niet zomaar opgeven of afbreken. God stopt nooit voordat hij gereed is. En hij is niet gereed voordat hij tevreden is over het resultaat. Jezus vermeldt de spot van mensen als deze zien dat iemand begint te bouwen, maar er niet in slaagt het te voltooien. Lucas 14. En de schrift zegt van God, werkend door een mens, bij de profeet Zacharia, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. En gij zult weten dat de Heer van de Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Bij God zijn er geen half voltooide mislukkingen in zijn werkplaats. Alles wat wij moeten doen is alleen maar doorgaan om ons aan hem nog meer en meer te geven. En als we dat doen, dan zal het vormen en vervolmaken van de heiligen waaraan de geduldige en volhardende schepper is begonnen ook worden voltooid. Hè? God zal ons leven voltooien in Christus. Gods trouw gaat ook samen met vergeving. Hè, dus het is heel mooi. Paulus bevestigt in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat vergeven een handeling is van Gods trouw. 1 Korintiërs hoofdstuk 1. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Onze roeping zou slechts een zinloze uitnodiging zijn als God niet trouw was om onze zonden te vergeven. Zonder vergeving hebben wij geen toegang meer tot God en kan er ook geen relatie met hem tot stand komen of tot volle bloei. Sint Paulus schrijft in de brief aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, leven in vrede met God door de Heer Jezus Christus, door wie wij de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. We kunnen met recht en reden zeggen dat deze uitdrukking van Gods trouw de kern is waar alles om draait.
in zijn doel met de mens. God roept en daarna leidt hij ons door zijn goedheid tot bekering. Sint Jan noteert in zijn eerste brief: indien wij onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is ook de reden waarom Christus in deze wereld is gekomen en gestorven, opdat wij vergeving mogen ontvangen en gereinigd worden door het bloed van het Lam. Gods trouw is dus een deel van zijn genade. Hij zou niet trouw zijn aan zijn beloften of aan zijn roeping, tenzij hij ons zou toestaan binnen te treden in de volledige genade van zijn vergeving, van zijn verlossing. Met andere woorden, vergeving, het ontvangen van gunst van God, is een product van zijn trouw. En dat heeft dus ook voor ons verrijkende praktische gevolgen. Dat God trouw is, betekent dat zijn karakter onveranderlijk is. En omdat hij trouw is, kan hij het centrale en meest belangrijke onderwerp zijn van ons geloof. Kunnen wij een God vertrouwen als we er nooit zeker van kunnen zijn wat hij zal doen? En God roept de kerk op om ook te slagen in deze oefening van trouw. Daar waar het eerste volk, Israël, heeft gefaald. Bij Matteüs, hoofdstuk 25, zegt Jezus heel duidelijk: in de tijd die onmiddellijk aan mijn wederkomst voorafgaat, in alle macht en heerlijkheid, zal mijn kerk in slaap zijn gevallen en op ontrouwe manier toestaan dat de olie dreigt op te raken. Is dat de houding van de trouwe dienstknechten? We zijn daar misschien allemaal een beetje schuldig aan. Omdat, zoals de gelijkenis aantoont, alle 10 maagden in slaap vielen. Maar evenals alle 10 in slaap vielen, is het ook mogelijk dat alle 10 zich bekeren. Welke houding of welke kwaliteiten in ons moeten dus beantwoorden aan de trouw van God? Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. In die zin is vasthouden de eerste aanduiding van trouw. Maar ons begrip neemt toe als we weten dat het woord dat met trouw is vertaald ook betekenis heeft van betrouwbaar, waarachtig, duidend op een volledig overtuigd zijn van de waarheid dat God loyaal is en dat je op hem kunt bouwen. Geloof in God beantwoordt aan Gods trouw. Zoals met 2 stemvorken van dezelfde toonhoogte, als de een wordt aangeslagen, gaat de ander mee resoneren. Gods trouw moet in ons geloof oproepen, zodat wij kunnen antwoorden in gehoorzaamheid aan hem. Als God het waard is vertrouwd te worden, dan moeten we hem vertrouwen. Tot zo dadelijk.

Beste luisteraar, trouw is een geschenk van God. De Heilige Geest geeft het als cadeau in elke gelovige die in God woont. Trouw geeft alles om u te helpen groeien als leerling van Jezus. Het is een eigenschap die blijk geeft van een zekere mate van geestelijke volwassenheid. Voor een leerling van Jezus is het een eer om Jezus niet alleen trouw te beloven, maar ook trouw te zijn en trouw te blijven. In de derde brief van de apostel Johannes lezen we: Beste vriend, uw trouw blijkt uit alles wat u doet voor de broeders, zelfs voor de broeders die u onbekend zijn. Trouw is dus nauw verbonden aan de roeping en de verplichting tot gehoorzaamheid aan Gods levenswet. En dat geldt zowel voor het Oude Testament als voor het Nieuwe Testament, maar ook voor ons christengelovigen. Trouw is gemotiveerd zijn in liefdevolle toewijding en vooral in staat gesteld door de Heilige Geest. Trouw en betrouwbaarheid. Het is gemakkelijk om aan iets te beginnen, maar soms moeilijk om ook iets af te maken. Het vergt dus een levensinstelling van betrouwbaarheid. Het is een gewaardeerde eigenschap als je gaat solliciteren bij werkgevers, maar ook in de kerk. Trouw is misschien wel de belangrijkste eigenschap van degene die zich een dienaar weet. En zijn wij als gelovigen niet allemaal geroepen om te dienen? Sint Paulus schrijft in de tweede brief aan de christenen van Thessalonica: want niet iedereen is betrouwbaar. Onbetrouwbaarheid en vertrouwen. U kent wellicht mensen, of u doet het zelf misschien ook, er zijn mensen die gemaakte afspraken afzeggen of gewoon niet komen opdagen, wanneer ze uiteindelijk liever iets anders doen. Voor Gods kinderen is het trouw uitvoeren van dienende taken binnen Gods koninkrijk en ook daarbuiten een belangrijke graadmeter voor geestelijke volwassenheid en geschiktheid om deel te hebben aan Gods koninkrijk. En waarschijnlijk verlang je ernaar om eenmaal de volgende woorden van Jezus zelf te mogen horen: je bent een goede en trouwe dienaar. Iets kleins heb ik u toevertrouwd. Ik zal u nu over iets groots aanstellen. Ga binnen in mijn koninkrijk. Bij betrouwbaarheid gaat het niet alleen om grote dingen, maar ook over kleine dingen. Jezus zegt in het evangelie volgens Lucas: wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar in het grote. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. En de trouw in allerlei opzichten. Bij het woordje, of bij de vrucht van de geest, trouw, denken we, bijbels gezien, aan rentmeesterschap. Het is verstandig om zaken goed te beheren die u zijn toevertrouwd. Maar maak er geen puinhoop van. Beheer goed wat u is gegeven. En zo kunnen wij als christenen onze toewijding tonen en ook onze afstand nemen ten opzichte van bezittingen en persoonlijk bezit. We hebben dat ontvangen en we gaan niets meenemen voor de hemel. We kunnen geen volle koffers en valiezen meenemen na dit leven. Dus we moeten ook als getrouwe rentmeesters omgaan in een goed beheer en er geen puinhoop van maken. Trouw, rentmeesterschap. Nog een mooie oproep tot trouw bij Sint Paulus. In
de eerste brief aan de Korintiërs, maar ook in de brief aan de Hebreeën, is een trouw voor de kerkelijke samenkomsten. De schrift zelf spoort u aan trouw te zijn in het bezoeken van het kerkgebouw op zondag, voor de zondagse eredienst, waar de plaatselijke kerk zich verzamelt. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen van u de gewoonte is geworden. Hebreeën hoofdstuk 10. En Sint Paulus zegt in 1 Korintiërs 15, kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn geweest. Een laatste punt van trouw is in onze eigen roeping. Trouw in de roeping die ons gegeven is. Dat kan in onze roeping zijn als gehuwden. Trouwen, mensen zijn met elkaar getrouwd. Het is een mooi synoniem voor het sacrament van het huwelijk. Trouwen. Man en vrouw beloven elkaar trouw. En dit sacrament van het huwelijk is een beeld van Gods trouw. Man en vrouw zijn een weerspiegeling door hun wederzijdse liefde, door hun wederzijdse gave aan elkaar, hun ja-woord. Ze zijn trouw. En ze zijn een afspiegeling van Gods trouw aan zijn schepping. En ook van Gods trouw van zijn verbond met zijn volk. En van Christus met de kerk. Dat is een heel mooi beeld van het huwelijk. De huwelijksliefde is bij uitstek trouw. Want de echtgenoten geven zich aan elkaar wederzijds. En waarom? Omdat de liefde trouw is. De liefde is definitief. De liefde is niet wispelturig. En de huwelijksliefde kan niet tot nader orde zijn. Het is juist de wederzijdse overgave van man en vrouw wat algehele trouw oproept en bewerkt. Een gehuwd echtpaar is een beeld van Gods trouw aan zijn verbond. Ze stellen het tegenwoordig en getuigen ervan. Echtgenoten hebben zo deel aan de trouwe liefde van God. Ze worden erdoor gedragen en gesteund. Ook al zijn er moeilijke omstandigheden. En wanneer koppels toch in hun trouw volharden, dan leggen zij een bijzonder mooi getuigenis af. En zijn zij een grote steun aan de kerk. Maar zoals ik daarnet zei, het is trouw in elke roeping. Niet alleen voor de gehuwden, maar ook voor priesters, religieuzen, bisschoppen, maagden, celibatairen, alleenstaanden enzovoort. Trouw in elke soort roeping. Heb je de roeping ontvangen van maagdelijkheid, van celibaat? Ook in deze levenswijze ligt trouw vervat. Ook in de kerkelijke ambten is trouw zeer belangrijk voor de vruchtbaarheid van uw roeping. Zo zijn bisschoppen vanuit hun wijding geroepen om het geloof van de kerk trouw te bewaren als leraar, herder en hoge priester. Elke bisschop heeft als plaatsvervanger van Christus de pastorale zorg voor de particuliere kerk die aan hem is toevertrouwd. En tegelijkertijd draagt de bisschop op een collegiale wijze zorg met zijn broeders in het bisschopsambt zorg voor alle kerken. Over de trouw als christenen, in welke roeping dan ook, sprak de heilige paus Johannes Paulus II aan het begin van zijn pontificaat. Trouw zijn als bisschoppen betekent een ondubbelzinnige trouw ten opzichte van het leerambt van de kerk. Zo worden geloofswaarheden beveiligd.
Trouw betekent ook de eerbiediging van de liturgische normen, die door de kerkelijke overheid voorgeschreven zijn en die iedere willekeurige, ongecontroleerde nieuwlichterij uitsluit. Evenzeer als het verwerpen van voorschriften. Rituelen die wettelijk zijn bepaald en ingevoerd. Nog houdt trouw eerbied in voor de kerkorde. Ook daarover heeft mijn onmiddellijke voorganger, paus Johannes Paulus I, gesproken. Deze kerkorde is er niet om te verdrukken, zoals men zegt, om klein te houden, maar eerder om de juiste orde in het mystieke lichaam van Christus te waarborgen. Ze verzekert de praktische en natuurlijke samenwerking tussen alle ledematen waaruit dit lichaam bestaat. Trouw betekent vervolgens het edelmoedige involgen van de verplichtingen van de priesterlijke en religieuze roeping, zodanig dat wat vrij voor God beloofd werd, altijd onderhouden en ontwikkeld wordt, in een stabiel bovennatuurlijk perspectief. Wat de gelovigen tenslotte betreft, voor hen trouw wil zeggen plichtsvervulling, als een natuurlijk antwoord op hun christen zijn. Met bereidwillig en oprecht gemoed zullen ze dat christelijk geloof belijden door gehoorzaamheid aan hun herders, die de Heilige Geest heeft aangesteld om Gods kerk te besturen, en door samenwerking in de initiatieven en taken waartoe ze worden opgeroepen. Beste luisteraars, dit was onze 7e bezinning over de vrucht van de geest, de trouw. Graag tot de volgende keer.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze 7e catechese over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag over de trouw, gegeven door priester Gabriël Bart Goossens. Radio Maria wenst u nog een heel mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Vandaag hebben wij opnieuw het genoegen om u twee recente publicaties te mogen voorstellen. We gaan het onder meer hebben over goede vrienden van ons en voorsprekers in de hemel. En dan heb ik het natuurlijk over de heiligen. Het is namelijk zo dat de heer René Guldenmunt een boek heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, uitgegeven bij uitgeverij De Boog, waar 50 heiligen aan ons worden voorgesteld. Zeker een reden om met hem zo meteen in gesprek te gaan. Alvorens wij onze 50 vrienden gaan verkennen, gaan we in gesprek met diaken Pieter Buschaert. Hij is diaken in het decanaat Kortrijk en docent Rooms-Katholieke Godsdienst aan Ho-West. Hij heeft een bijzonder project ondernomen, namelijk de beslissing om zich te wagen op TikTok. Een applicatie waar filmpjes kunnen gebruikt worden om een boodschap bekend te maken aan de gebruikers van het medium. Pauze Offline TikTok Theologie is de titel van het boek, verkrijgbaar bij de uitgeverij Brave New Books. En we gaan met diaken Pieter Buschaert in gesprek over dit project en de inhoud van zijn boek. U luistert naar het gesprek dat ik mocht hebben met diaken Pieter. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik het genoegen om de heer Pieter Buschaert aan de lijn te hebben, diaken moet ik zeggen, die het boek Pauze Offline TikTok Theologie heeft geschreven. We gaan het met hem daarover hebben. Pieter, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
3: Hartelijk dank, blij te mogen zijn.
2: Ja, misschien is het toch wel goed, ik had al even laten vallen dat u diaken bent gewijd, om toch even u de vraag te stellen, uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij de wereld zullen induiken van TikTok.
3: Ik ben Pieter Buschaert, ik ben inderdaad recent gewijd, in oktober van vorig jaar, in Bisdom Brugge. Zijn met ons drie gewijd geworden in oktober. Daarnaast ben ik vooral ook actief in het onderwijs. Zowel binnen Evara, vroegere Broeders van Liefde, waar ik voor de godsdienstinspectie insta. En geef ik ook les aan Ho-West. Geef ik daar godsdienst en kleuter- en lager onderwijs. En als diaken ben ik geëngageerd in de parochie in Centrum Kortrijk. Vooral in de Sint Maartenskerk, waar ik op zondagavond probeer te assisteren. En mij daarnaast nog proberen te zetten natuurlijk voor allerlei diaconale activiteiten. Ik ben ook papa van Wart en Marijn. Twee jonge kindjes, dus dat maakt het soms wel pittig voor alles goed gecombineerd te krijgen. En het is een uitdaging voor ook aan hun het geloof proberen mee te geven.
2: Mm-hmm. Ja, en tussen al dat gejongleer met jonge kinderen slaagt u er toch nog in om een boek te schrijven. Kunt u ons misschien de opzet van hoe dat u tot dit project bent gekomen, wat het idee was, en dan zeker ook even uitleggen aan onze luisteraars wat TikTok eigenlijk is, wat het medium is wat u heeft gebruikt voor uw project.
3: Oké, graag. Dus ik geef ook les, zoals ik daar straks zei, aan Ho-West, een pluralistische hogeschool, waarbij ze kunnen kiezen tussen zedeleer, godsdienst en filosoferen met kinderen. En ik heb gemerkt de laatste jaren dat ik wel redelijk wat studenten bijkreeg, en een vrij grote groep had. En ik geef hun de opdracht voor met de vastentijd iets te doen, een steen die in hun weg ligt te verrollen, om te proberen een gelijkenis te maken met wat vereisnis voor hun kan betekenen. Maar, eerlijk gebied mij, als zij een opdracht krijgen, dat ze mij ook één mogen geven. Mm-hmm. En vorig jaar was hun opdracht aan mij: meneer, uw lessen zijn zeer interessant, maar buiten uw les komen we dan niet zoveel tegen. Op onze gsm enzovoort, zou je eens niet beginnen aan sociale media? En zij stelde zelf TikTok voor. TikTok is echt zo'n kanaal met filmpjes, vaak met uitdagingen of ja, iets dat je gekocht hebt en dat je de doos open doet en uitlegt. Een heel druk medium waarbij altijd de persoon centraal staat over de uitdaging en heel weinig tijd is voor rust of voor bezinning. Mm-hmm. Dus ik vond hun uitdaging voor dat eens te proberen doen wel zeer interessant. Eenmaal dat ik ermee begonnen ben, ben ik gestart in het Engels, omdat ik wel mijzelf een beetje wou indekken als het compleet ging mislukken, dat mijn studenten niet onmiddellijk ging achterkomen. Ik had mijzelf als doel genomen een 240-tal volgers te hebben na die 40 dagen, maar tegen Pasen had ik rond de 2000 volgers. Dus dan bleek het toch wel aan te slaan.
2: Het kennismaken met het medium TikTok, we hebben in de media en in de mainstream media, krijgen we soms wel, ik zou eerder zeggen, toch wel eerder negatieve berichtgevingen over TikTok en de invloed die het uitoefent op de levens van jongeren. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe bent u eigenlijk begonnen? Waar bent u begonnen? En wat was uw ervaring in het begin van het gebruiken van TikTok? Een nieuwe speler in uw leven plots.
3: Ja, het was ineens een hele verandering, want je moet dan u houden aan de algoritmes, aan de spelregels van het medium zelf.
2: Ja.
3: Je moet iedere dag proberen rond hetzelfde moment posten. En ja, het wordt natuurlijk onmiddellijk bekeken en weggeklikt of toch bekeken. Het krijgt ook heel veel commentaar. Ik snap van waar de negativiteit kan komen. Want het legt wel een druk als je wil posten erop. En hoe meer je ook doet, hoe meer feedback, maar ook negatieve commentaar die je krijgt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het is niet altijd even makkelijk voor een juiste post te vinden. In het begin nam ik gewoon een quote, een bijbelse quote bijvoorbeeld, of van een filosoof, en ik wou er een vraag over het dagelijkse leven bij stellen. Maar ik merkte al vrij snel dat de vragen die ik kreeg te moeilijk waren en te divers waren voor zomaar via TikTok te antwoorden. Plus, het is niet ik die centraal moest staan, dus ik wou ook wat afwijken van het medium zelf, het doel. Het is eigenlijk een stuk het verkondigen, een woord te zetten en een pauzemoment creëren. Vandaar ook de titel van het boek. En dan heb ik echt wel moeten zoeken naar de juiste manieren. De quote op zich is dan iedere keer nu ingeworden voor het evangelie van zondag. Zodat ik eigenlijk 6 keer post, iedere dag een post rond 7 uur 's ochtends. En dan stel ik daar een vraag bij over het dagelijkse leven. En daar krijgen zij de mogelijkheid voor vragen over te stellen ofzovoort. Maar ik kan altijd ook verwijzen van, het is maar een soort aperitief voor de mis van zondag voor het evangelie, het kan u warm maken, een soort teaser. Maar dat is natuurlijk maar één, dat is nog maar het woordelijk gedeelte. Dan moet je nog het visuele proberen onder ogen te krijgen, want ja, niet bewegend beeld is minder aantrekkelijk dan een hip filmpje. Dus dan moest ik de juiste achtergronden, de juiste afbeeldingen erbij vinden. En ook muziek. In het begin dacht ik populaire muziek, maar dat leidt enorm af. Dan dacht ik kerkelijke muziek, maar dan merk ik dat ook natuurlijk door de sociale media zelf en de algoritmes daar ook niet echt geapprecieerd wordt. Mm-hmm. Dus is het vooral nu instrumentale muziek dat ik gekregen heb van een collega die lichtconcerten doet, Matthias de Vriend, en die dat ik daarvoor kon gebruiken. Samen met een aantal natuurlijk wel traditionele nummers, die passen dan bijvoorbeeld bij de kerkelijke periode van het jaar. En vanaf dan merkte ik dat ik vrij veel respons kreeg. Het was een rustmoment voor sommigen in een eindeloos scrollen. Het telt pas mee dat ze gekeken hebben als ze meer dan de helft van de tijd, dus meer dan 15 tot 20 seconden, gekeken hebben en stilgestaan hebben bij dat beeld en die vraag. Wat al vrij lang is op TikTok. En zo zijn er toch wel dagelijks soms 15.000, minimum 10.000 mensen die kijken.
2: Ja, dus het had duidelijk wel ergens een gevoelige snaar geraakt, zal ik maar zeggen. Maar u spreekt al over de druk hè, die eigenlijk op de content creator wordt gelegd. In welke mate speelt dat algoritme nu eigenlijk een rol in wat er op TikTok te zien is? Want ik kan mij voorstellen dat het algoritme er eigenlijk voor zorgt dat uw inhoud terechtkomt bij een bepaald type, bij een bepaald profiel dan.
3: Dat hangt echt af van welke hashtags of welke verwijzingen of muziek je gebruikt. Vandaar dat ik ook echt dit boek wou schrijven en mijn tijd erop ingestopt, omdat ik een aantal fouten gemaakt heb waar ik anderen toch wel wil voor waarschuwen. Op een bepaald moment stel ik de vraag bij het evangelie van waar ben jij nu echt trots op? En ik had er de hashtag verwijzing Pride bij gezet. Dat dan verwijst naar de hooligemeenschap. En dan krijg je enorm veel commentaar en komt dat in hun feed terecht. Terwijl zij niet altijd even positief staan ten opzichte van geloof, laat staan de katholieke kerk.
2: Ja.
3: Geeft natuurlijk ook mij dan wel weer de kans voor in hun commentaren enige nuancering te brengen en toch wel dat gesprek aan te gaan. Maar je ziet hoe snel zoiets wordt opgepikt door groepen, omdat het dan wel binnen een algoritme valt. Het breekt wel hun wereld open, dat is de mogelijkheid. En daar ben ik ook wel blij om. Dat is de kans die die nieuwe media ons bieden. Maar langs de andere kant, je merkt ook wel dat daar zeer veel gevoeligheden zijn waar je vaak niet van bewust bent. Het is een ander continent, geen andere wereld, want er zijn wel linken met onze wereld. Maar de gevoeligheden liggen toch heel anders en gebruiken ook.
2: Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
3: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keer dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en daarmee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
2: Ja.
3: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Maar ik bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten na elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
2: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
3: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die ertoe doen. Ook wat opvallend is dat als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
2: Ja, ja.
3: Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
2: Mm-hmm.
3: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
2: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
3: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
2: Mm-hmm.
3: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar brengt de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen. Ja. Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de Pauls, als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen. Ja. Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen. Zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
2: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan, maar eigenlijk foute informatie doorgeven.

0: ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn, zodat ik toch een beetje op kan zien wat ik erop post en de kwaliteit wel hoog probeer te houden, ook al is het maar een druppel op een hete plaat. Je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen, omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist ja, vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweeg brengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium. Maar het mag daar niet stoppen. Als je enkel maar blijft scrollen, enkel maar blijft voortdoen op die sociale media, dan denk ik dat we een stuk ook verliezen van onze eigenheid. Het is ook in actie schieten, het is ook het durven uitvoeren en het durven terug rechtzetten van iets wat je niet juist hebt gedaan. De link leggen naar een lokale gemeenschap. Dat echt wel van belang is. En daarom dat ik ook dat boek wil schrijven voor het eens offline te halen. Voor de tijd eens te nemen voor, ja, maar wat wil dit nu zeggen voor een lokale gemeenschap? Als ik zie hoeveel jongeren daar ook op reageren en dan af en toe toch eens langskomen of een gesprek durven te gaan of naar een studiedag te durven komen waar ik sta, dan denk ik van dit kan ook als uitnodiging gelden. En ik denk niet dat dit zal verdwijnen. Nog TikTok of andere sociale media. Dus moeten we daar ook proberen op actief te zijn en kwalitatief actief te zijn. Voor mij als 37-jarige was dit al een stap. En de kerk is natuurlijk niet zo makkelijk voor daar nog jonger ja, zomaar op te posten en proberen kwalitatief op te posten. Het is een hele studie voor je iets kan doen.
1: U stond natuurlijk al te midden van de wereld van het onderwijs. U had daar zeker al de nodige ervaring op gedaan. Wat heeft u het meest verrast toen u ja, zeg maar deel werd van die gemeenschap, die grote groep van mensen die post op TikTok?
0: Twee dingen zijn mij zeer snel duidelijk geworden in de universaliteit, want ja, ik heb meer volgers in het buitenland dan in België. Wat soms voor mij verrassend is, omdat ik denk, ja, ik interpreteer het natuurlijk vanuit mijn leefwereld. Ik stel vragen van wat voor mij geloven betekent. En dan merk je dat we toch allemaal door het evangelie en door deel uit te maken van die kerk met dezelfde vragen worstelen. Van wat doe ik goed en wat moet ik doen en hoe moet ik in mijn leven staan? Wie loop ik voorbij of waaraan wil ik juist aandacht besteden? En dat is wel iets dat mij ja, heel hard getroffen heeft. Dat is over landgrenzen heen, over generaties heen. Want ja, 80% van mijn volgers zijn onder de 35. Een groep die ik niet onmiddellijk in, ja, in onze gemeenschappen, hier in kerken in Kortrijk aanwezig zie. Nou, het tweede dat mij heel snel heeft opgevallen is dat als men volgt, men ook vrij snel reageert. Spreken over geloof, stel ik het onderwijs, vaak onder druk, is niet zo makkelijk. Leerlingen zijn daarom en studenten de taal niet altijd even machtig. Maar op sociale media lijkt dat veel makkelijker. Misschien omdat het niet face-to-face is, misschien omdat ze meer kunnen nadenken voor die paar zinnen te posten. Maar je ziet dat daar de barrière om te posten wat lager ligt. Daar wil men wel over geloof of over een aantal vragen reflecteren. Terwijl als ik die in mijn godsdienstlessen soms stelde, ik vooral stilte terugkreeg. Ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Een van de vragen die ik had gesteld was, wie loop jij soms voorbij en zou je beter eens bij blijven stilstaan? En ineens kreeg ik daar een honderdtal reacties op van, ah ja, eigenlijk, zowel service aan het station als heel goed familieleden of mijn ouders. En ik kreeg heel veel mooie persoonlijke antwoorden terug. Terwijl, als ik die vraag in mijn les stelde de week nadien, ik zeer weinig respons kreeg van mijn studenten op zich.
1: Ja, misschien ook wel omdat er toch wel een stukje anonimiteit ook wel meespeelt. Hè? Kan je gemakkelijk je identiteit verbergen op zo'n medium als TikTok?
0: Ik denk als volger, dus diegenen die gewoon alles bekijken, dat het zal afhangen van wat je er zelf opzet. Er is wel wat meer controle dan vroeger. Dan merk je wel, je moet ook leeftijdscontrole enzovoort ingeven, maar ja, het zal wel mogelijk zijn om te liegen en de grenzen te omzeilen. Maar als, ja, als eigenlijk content creator merk je wel dat eenmaal je een bepaald aantal volgers hebt, ook waarschijnlijk omdat ze denken dat je dan geld zou kunnen gaan beginnen uitslaan, dat ze wel alles beginnen opvragen en nakijken. Dat het niet zo vrijblijvend meer blijft. En daar was ik ook wel in gerustgesteld. Je kan je niet zomaar op 5, 6 verschillende accounts gaan registreren. Ja. En een fake discussie starten of zo. Dus daar ben ik al wat meer in gerustgesteld.

0: is dat dan voor ik aan dit project startte.
1: Stel nu dat iemand inderdaad de roepstem hoort om actief te worden op sociale media, op een of andere manier te gaan delen over het geloof en hopelijk dat ook op een manier doet waar dat het nodige onderricht enzovoort aan te pas is gekomen. Welke tips zou u geven aan iemand die eraan denkt om te beginnen delen over het geloof op een medium zoals TikTok vandaag de dag?
0: En dat ik zeker zou willen meegeven is, zie dat je toch ook een link hebt voor jezelf, mijn gemeenschap, dat je de voeding erbij kan halen, dat je niet verdwaald en overstroomd wordt door de sociale media. Want het geeft wel veel feedback, positief en negatief, en het zou wel kunnen overweldigen. Het begint vaak heel klein, maar het deint verder uit. En die link mijn gemeenschap, met mensen rondom jou die ook over geloof, die ook eens kunnen reflecteren of is het nu terecht, die opmerkingen of niet? Ja, dat helpt het wel voor het ook professioneel aan te pakken.
1: Ja.
0: Want dat valt mij ook wel op. Op TikTok is het, het is ook wel de professionaliteit, het mooie van het filmpje, de juiste muziek, de juiste bewoording, dat ook wel wordt afgemeten. Want daarmee maak je een grotere impact dan met één enkele post is gedaan te hebben. Het is echt een consequent professioneel posten, zoals bij mij nu een aantal maanden, jaar lang, dat wel een groot verschil kan maken. Het is niet een eenmalig iets. Het is iets waar je echt tijd voor moet maken en goed moet aanpakken.
1: En merkt u daar ook de invloed van artificial intelligence in het maken van die beelden?
0: Dat is een van de dingen die is opgevallen. Aangezien ik vooral teksten post, wordt dat ook gecheckt. Of dat ik zelf een persoon ben enzovoort, dat het niet gewoon een stortvloed kan zijn van allemaal post. Dus dat zal wel bij een aantal posts zo zijn, maar er is nu wel controle op.
1: Ja.
0: Gelukkig maar. Langs de andere kant, ik heb niet zo'n schrik voor dat het ergens een rol kan spelen. Zoals ik zeg, ik post in het Engels en ik durf wel eens af en toe mijn Engels te laten checken, ook door AI, dat ik geen grote fouten erin schrijf. Niet zozeer voor de inhoud, maar het kan ook ergens een hulpmiddel zijn. Aan de andere kant, het is ook wel zo, je zou een persoon kunnen creëren, een virtual person, echt iemand in een medium, die het dan zou vertellen, maar dat lijkt me dan zo fake en zo afstandelijk terug. Het is juist de uitnodiging, een soort apero voor de liturgie dat ik wil meegeven. En dat mag iets persoonlijks zijn, een beetje zoals je een uitnodiging in de brievenbus zou krijgen. En dat vind ik correcter dan het tot in de extreme gaan toepassen of gebruik maken van nieuwe technologieën. We moeten authentiek blijven aan onszelf ook. We mogen ons niet verliezen en gewoon maar gebruiken omdat het er is. Het moet nog altijd eigen zijn aan ons verhaal.
1: Wel, Pieter, ik dank u van ganser harte dat u enkele van onze vragen hebt beantwoord. En ik zou zeggen aan een ieder die eraan denkt om zich te wagen aan TikTok of aan het actief zijn op sociale media, ga gerust het boek zelf in huis halen. Pauze offline TikTok-theologie verschenen bij uitgeverij Brave New Books. En op welke manier kunnen ze het gemakkelijk in huis halen, Pieter?
0: Het is overal bestelbaar, zowel via bol.com, Amazon, als gewoon de boekhandel. Er is geen enkel probleem voor het te verkrijgen. Alleen oppassen, de Engelse versie is gelijktijdig uitgegeven geworden met de Nederlandstalige versie. Dus even checken of het wel de juiste taal is die je bestelt.
1: En zo kan u het zelf in huis halen en ontdekken. Misschien moet ik toch nog wel even zeggen, hoe kan men u vinden op TikTok?
0: Als je gewoon mijn naam zou intypen op TikTok, kom je onmiddellijk op mijn account uit. En anders kan je het vinden onder Spirituality with Pieter. Ik wou toch in het Engels posten en mijn achternaam is soms wat moeilijker voor buitenlandse gasten.
1: Voilà, bij deze hebben we dat ook zeker meegegeven voor zij die u graag even willen opzoeken en kijken wat u allemaal heeft gepost en nog zal posten in de toekomst. Nogmaals, van harte dank. Veel zegen ook over uw ambt als diaken en uw activiteiten. En wie weet voor een volgende gelegenheid mocht u nog eens in de pen kruipen.
0: Super, hartelijk.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En van die digitale wereld en de TikTok-theologie gaan we in gesprek met de heer René Guldenmunt. Hij heeft in zijn leven heel wat waters doorzwommen. We gaan daar zo meteen ook zeker kennis mee kunnen maken. En we gaan met hem dus in gesprek over deze vrienden en voorsprekers die hij aan ons wil voorstellen door middel van dit boek. Een bundeling van bijdragen aan het Haagse parochiemagazine Stella Maris. We gaan in gesprek met de heer René Guldenmunt. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb het plezier om de heer René Guldenmunt aan de lijn te hebben. Meneer Guldenmunt, van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dank u wel, ik vind het een grote eer.
1: Ja, we gaan toch moeten beginnen, want om u zelf misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een boek dat recent verscheen bij uitgeverij De Boog, Vrienden en Voorsprekers. We gaan het hebben over uw heilige vrienden, dat is voor zo dadelijk. We horen het graag van u om uzelf kort even voor te stellen.
2: Nou, u zegt het correct. Mijn naam is Guldenmunt, dat betekent eigenlijk gouden mond. En in het Grieks is het als Chrysostomos, dus er bestaat inderdaad een heilige met mijn naam. Mm-hmm. En daar ben ik zelf natuurlijk heel dol op en ook heel trots op. En het grappige is, we hebben hier in Voorburg een Grieks restaurant. En als ik daar ga eten, dan zeg ik ook, ik heet Chrysostomos. Nou, dat vinden ze leuk, want dat is de Griekse naam. En elke keer als ik daar met mijn vrouw binnenkom, word ik begroet met Kyrie Chrysostome. Nou, dan zie je ook alle mensen opkijken die denken, oh, dat is zeker een hele belangrijke ambassadeur die daar binnenkomt. Maar in ieder geval, zo word ik daar genoemd. Dat is dus ook een heilige. En die was zeer welsprekend en... Nou ja, ik ben er heel trots op dat ik daarna genoemd word. En zijn feestdag is 13 september. Ik herinner me dat ik toen in onze kerk was. Het was een doordeweekse dag. En de pastoor was net aan het uitleggen aan het altaar. We vieren vandaag het feest van Chrysostomos. Dat betekent gouden mond. En toen zag hij mij in de kerk zitten. Toen zei hij tegen, hé, ik zie dat zijn familie in de kerk zit. Toen wees hij naar mij. En dat vond iedereen heel grappig.
1: U bent uw carrière begonnen als onderwijzer, als ik me niet vergis.
2: Klopt. Ja. Dat was ook heel leuk om te doen. Op een katholieke school in Voorburg heb ik altijd met een paar jaar met veel plezier gedaan. En ook een anderhalf jaar hoofd van die school geweest. Maar na 6 jaar had ik toch het idee, nou, leuk om te doen. Maar ik zou toch wat meer willen. Dus ik heb toen zelf ontslag genomen. En ik ben rechten gaan studeren in Utrecht. En dan met de nadruk op Europees recht. Dat was toen iets heel bijzonders. Mm-hmm. En daarin ben ik afgestudeerd. In Nederland ben je dan meester in de rechten. En toen heb ik eerst nog een tijdje op de Universiteit van Utrecht gewerkt. Bij het Europa-instituut en op het Strafrecht-instituut. En ja, daar moest ik eens een keer een lezing houden over het Europese recht. En er waren ook een paar ambtenaren bij aanwezig. En mijn baan hield toen op. En toen ben ik gaan solliciteren bij het ministerie van Landbouw. En dan blijkt dat een van die ambtenaren die daar bij mijn voordracht aanwezig was, die is later ook mijn teamleider op het ministerie van Landbouw geworden. Nou, dat ging heel erg goed. Dus ik heb tot mijn pensioen heb ik op het ministerie van Landbouw gewerkt als wetgevingsjurist.
1: De reden waarom dat we graag met u in gesprek wilden gaan heeft ook zeker te maken met uw geloof. U bent zelf katholiek. U heeft ook een band ergens met de Heilige Stoel.
2: De meeste landen in Europa hebben een ambassadeur van de Heilige Stoel. Dat wordt de Nuncius genoemd. Die zit hier ook in Den Haag, vlakbij mm-hmm. waar ik woon. 'S Ochtends kun je daar elke dag ook in mis bij wonen om 7:30. Dus dat deed ik inderdaad vaak. En ja, die Nuncius wist dat ik jurist was en gepensioneerd. En toen dacht hij natuurlijk, nou, die kunnen we dan goed gebruiken. Dus hij heeft me toen ingezet om de Heilige Stoel te vertegenwoordigen in de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Strafhof. En later kwam daar ook de organisatie tegen chemische wapens bij. Daar zit de Heilige Stoel in. En ik maak dan deel uit van de delegatie van de Heilige Stoel. Dat is een hele mooie opdracht. Ik hoef niet eens veel te doen, maar de nuncius vindt het al heel belangrijk dat ik daar gewoon aanwezig ben. Ja. En dan zit ik achter het bordje Holy See en dan weet iedereen de Heilige Stoel is aanwezig.
1: En u vertegenwoordigt ook de Nederlandse bisschoppen in een bepaalde werkgroep, hè?
2: Ja, klopt. Er bestaat een commissie van Europese bisschoppenconferenties, die heet de COMECE. En die vergadert ook 2 keer per jaar. En die hebben een paar werkgroepen. En een van die werkgroepen is de werkgroep externe betrekkingen. Dat heeft dus te maken met alles wat buiten de Europese gemeenschap gebeurt, buiten de Europese Unie gebeurt. En in die werkgroepen mag ik dus de Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigen. En dat zijn gewoon vergaderingen over verschillende onderwerpen, maar ja, daar mag ik ook in zitten. Mm-hmm. Ik vind al die dingen natuurlijk ook een grote eer om te doen. Je kunt natuurlijk vragen, vind je het leuk? Nou ja, het is alleen al leuk dat de nuncius of dat de Nederlandse bisschoppen mij hebben gevraagd om die taak te verrichten.
1: Alvorens we het gaan hebben over uw boek, nog iets vertellen over uw eigen geloofsbeleving. Hoe ervaart u dat zelf? Wat vindt u het belang van uw geloof ook in het, wanneer u bijvoorbeeld voor dergelijke functies wordt gevraagd?
2: Ja, zeker. Het is, op zich is het natuurlijk al een hele mooie en eervolle opdracht als een pastoor of een bisschop, of in dit geval ook een nuncius, vraagt of ik een bepaalde werkzaamheid wil verrichten. En dan zie ik dat toch ook als een ingrijpen van bovenaf. Ik doe dit werk omdat ik katholiek ben, maar dat katholiek zijn, dat betekent ook dat je in deze wereld werkzaam moet zijn. En vroeger zagen we dat veel meer als het katholiek geloof wordt vertegenwoordigd door bisschoppen, priesters en kloosterlingen. Maar in onze tijd, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, is veel meer de nadruk komen te leggen op lekengelovigen. En die worden dus gevraagd hun geloof te beleven, uit te dragen in de gewone werkzaamheden van hun dagelijks leven.
1: Zeker, een roeping die we allemaal mogen dragen en uitdragen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat geeft ook wel, we hebben het straks over heiligen. Zijn wij nou degene die de heiligen gaan aanroepen? Ik heb eerder de indruk dat het omgekeerd is, dat die heiligen daarboven ons aan het werk zetten. Mm-hmm. En zo zie ik het eigenlijk ook.
1: Het is dus in het kader van een boek dat u heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld, verschenen bij uitgeverij De Boog. Misschien moeten we toch even beginnen met die heiligen. Hoe zijn ze in uw leven gekomen en waarom noemt u hen vrienden?
2: Ja, dat is, als ik die vraag moet beantwoorden, dan denk ik dat de tijd er al meteen
1: inderdaad
2: op zit. Maar, maar het is, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met in ons parochieblad, dat heet Stella Maris, elke 2 maanden een stukje over een heilige te schrijven. De pastoor had mij gevraagd of ik dat wilde doen. En het bleek dat mensen dat ook een leuk stukje vinden om te lezen. Er zijn zelfs parochianen die zeggen, ik lees dat parochieblad helemaal niet, maar alleen dat stukje over heiligen, dat lees ik wel. Nou, dus op een bepaalde manier spreekt dat de gelovigen ook echt aan. En voor mij is het dan ook echt ook heel leuk om dat te doen. En toen kregen we een nieuwe pastoor die zei, René, kun je niet per aflevering 2 heiligen bespreken? Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. En zo zijn we op een gegeven moment een paar jaar geleden op 50 heiligen uitgekomen. En toen zei de pastoor, misschien moeten we dat als boekje gaan uitgeven. Nou ja, dat is dus nu gebeurd. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Het is, het trekt toch de aandacht. Alleen al het feit dat u vanuit Radio Maria dit boekje hebt leren kennen, Ja, dat zie ik ook een beetje als een ingrijpen van bovenaf.
1: Zeker, ik denk dat we op deze wijze kunnen helpen mensen die nood hebben aan vriendschap en zeker vriendschap van de hemelingen om enkele van die vrienden voor te stellen. U heeft er uiteindelijk 50 kunnen verzamelen. Moeten we ons dan voorstellen dat dan allemaal heiligen zijn uit de eerste eeuwen, heel recent? Wat kunnen de mensen zoal verwachten van deze 50 vrienden die u op deze wijze wil voorstellen?
2: Ja, nou ja, we denken bij heiligen misschien aan martelaren uit de eerste twee eeuwen van het christendom. Maar dat is absoluut niet waar. In mijn boekje komen bijvoorbeeld ook komen drie heilige pausen voor, die allemaal in de 20e eeuw hebben geleefd. We denken dat we in de tijd van secularisatie in heidendom leven. Maar de 20e eeuw heeft vier heilige pausen voortgebracht. En dat zijn dus zeer recente heiligen. En ook een hele bijzondere, nog niet helemaal heilige, is bijvoorbeeld de oprichter van de Europese Unie, of eigenlijk de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal, Robert Schuman, een Franse politicus. Maar die is nu in het proces van heiligverklaring. En het zou best kunnen dat hij binnen enkele jaren zalig verklaard en heilig verklaard wordt. Dus daardoor zie je dat heilig zijn is niet heilig verklaard zijn. Nee, het is juist omgekeerd. Je moet eerst heilig zijn bij God in de hemel. En dan is de mogelijkheid gekomen om iemand heilig te verklaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij daardoor heilig wordt. Nee, hij is al heilig. Maar die heiligverklaring betekent alleen, we weten in ieder geval zeker dat deze persoon bij God in de hemel is.
1: Ja.
2: Het is dus een vaststelling. We stellen vast dat hij heilig is.
1: U noemt hen vrienden en voorsprekers. Misschien moeten we dat even uit elkaar halen. Wat dat eigenlijk betekent. Waarom noemt u hen vrienden?
2: Ja, het zijn natuurlijk, ze zijn op twee manieren vrienden. Ze zijn in de eerste plaats natuurlijk vrienden van God. Want ze zijn daarboven in de hemel gekomen. En ze hebben dus een hele goede relatie met God, met hun schepper. Dus zij zijn vrienden van God. En daardoor zijn ze ook een beetje een voorbeeld voor ons. Want wij willen natuurlijk ook in de hemel komen. En wij willen dus ook heilig worden. Dus wij proberen hun een beetje als voorbeeld te nemen. Mm-hmm. Wij hopen daar ook te komen. En in hun positie te komen. En later dus ook heiligen te zijn. Al betekent dat dan natuurlijk niet dat we heilig verklaard zijn. Maar er zijn veel meer heiligen in de hemel dan heilig verklaard zijn. Dat zijn er maar een paar.
1: Beschouwt u hen zelf ook als vrienden? En in welke hoedanigheid heeft u die vriendschap al mogen ervaren in uw leven?
2: Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je hebt contact met een heilige als je in de kerk gaat knielen en dan roep je die ene heilige aan. Maar het is eigenlijk veel simpeler. Ik werd dus gevraagd door mijn pastoor om iets over een heilige te schrijven. Nou, dan ga je dus eerst even verdiepen in die heilige. Je probeert wat over hem te weten te komen. Je gaat over hem lezen. Je zoekt een portret van hem. En al die aandacht die je besteedt aan die heilige is ook voor een soort gebed. Je bent op die manier dan ook in contact met die heilige. En het feit dat het bij al die heiligen gelukt is om daar iets leuks over te schrijven, wat mensen leuk vinden om te lezen, dat zie ik toch ook als een soort beïnvloeding van hun. Die heiligen zelf vinden het ook leuk om beschreven en besproken te worden. En daardoor trek je mensen ook naar God toe. Ook mensen die niet geloven, die vinden het wel weer leuk om, ze hebben vaak wel een katholieke naam of een christelijke naam, die vinden het toch wel weer leuk om iets te horen over de heiligen naar wie ze genoemd zijn. Mm-hmm. Nou, dan stellen ze precies die vraag die u ook stelt. Wat is dan een heilige? Nou, dat ga je dan uitleggen. En zonder dat je het eigenlijk zo bedoeld had, en ook zonder dat de geïnteresseerde het zo bedoeld had, ben je met elkaar in een geloofsgesprek. Je spreekt over vrienden van God, over heilig worden. Wat betekent dat? Zo heb je een geloofsgesprek. En op deze manier zet je mensen toch aan het denken. En het laat ze ook niet los. Dus je hebt iets gezaaid en dat begint te groeien. Dus een heilige is een hele leuke manier om een geloofsgesprek te beginnen.
1: Het woord voorspreker, wat betekent dat dan eigenlijk?
2: Ja, nou, dat betekent... ik noemde u net al het voorbeeld dat ik op de Universiteit van Utrecht een verhaal moest houden over strafrechtelijke handhaving. En daar was ook een ambtenaar bij van het ministerie van Landbouw. En toen mijn baan aan de universiteit ophield, las ik een advertentie dat ze op het ministerie van Landbouw een medewerker zochten. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En die ambtenaar die bij mijn lezing aanwezig was, die heeft ook tegen de directeur verteld, nou, ik heb een lezing van René bijgewoond en ik kan je zeggen, hij weet er zelfs meer vanaf dan ik. Nou, dat is een voorspreker. Dus dankzij hem heb ik die baan bij het ministerie van Landbouw gekregen. Maar het is toch iemand die een goed woordje voor mij gedaan heeft om daar te komen. Nou, zo zijn onze heiligen in de hemel eigenlijk ook. Als je contact met ze zoekt, je bent met hun in gesprek, al is het maar door iets over ze te lezen of naar een portret van ze te kijken, daarmee laat je al zien dat je geïnteresseerd bent en heb je al contact. Met al die 50 heiligen ben ik dus in contact door iets over ze te lezen.
1: Zeker.
2: Foto's van ze te verzamelen, ja.
1: Ja, zijn er dan in de loop van die opdracht die u heeft opgenomen om daar iets over te schrijven, bepaalde heiligen geweest die u verrast hebben, die u misschien meer vastgegrepen hebben dan anderen?
2: Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in deze tijd te maken met klimaatverandering. Dus ik heb ook een aantal heiligen, heb ik klimaatheiligen genoemd. Nou, bijvoorbeeld overstromingen. Er bestaat een heilige, die heet de heilige Fredianus. En die wordt eigenlijk beschreven als een soort waterbouwkundige. Uh-huh. En als je last hebt van overstromingen, kun je hem aanroepen om daar iets tegen te doen. En we hebben nu ook hier in Nederland te maken met natuurbranden. Er is ook een heilige die daarvoor kan worden aangeroepen. Dat is de heilige Florianus. Eigenlijk had ik daar nog nooit van gehoord, maar in het Duits heet hij Sankt Florian. En die naam bleef wel bij mij hangen. Want ik had vroeger, ik was heel geïnteresseerd in klassieke muziek. Ik heb ooit gelezen dat Anton Bruckner, die Oostenrijkse componist, in zijn jonge jaren was die organist in een kerk in Linz en die heette Sankt Florian. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar die naam is wel blijven hangen. En nou weet ik, dat is eigenlijk een militair bestuurder en brandweercommandant. Die heeft een heel dorp beschermd tegen een natuurbrand. Nou, dat was in de derde eeuw. Toch is het een actuele heilige, want er zijn nog steeds bos- en natuurbranden. Mm-hmm. Dus het is heel goed om deze heilige dan ook aan te roepen en te vragen wat we kunnen doen en wat hij voor ons kan doen.
1: Zijn er bepaalde heiligen in uw eigen leven die een grotere rol innemen, waar u een devotie voor hebt mogen ervaren, groeien?
2: Ja. Ik heb eigenlijk al de heilige Chrysostomos genoemd, mm-hmm. mijn naamgenoot, maar die komt in boeken niet voor. Maar die, ik heb inmiddels al meer dan 20 nieuwe heiligen besproken die niet in het boek voorkomen. Dus er komt over een jaar of twee komt er ook een deel 2 van dit heilige boekje. Mm-hmm. En daar komen dan nog een aantal heiligen in voor die in dit eerste deel niet voorkomen. En de heilige Chrysostomos kan ik daarbij niet veronachtzamen natuurlijk.
1: Natuurlijk niet.
2: Ja, en als luisteraars van uw programma zouden willen, nou, ik wou dat ik ook mijn heilige daar ook in voorkom, laten ze dat vooral aangeven. En vooral ook een foto meesturen van een heilige, van een portret of een beeld of een glas in noodraam. Dan kunnen we dat ook bespreken. Hartstikke leuk.
1: Ik denk de heilige bij uitstek voor deze maand is wel de heilige maagd Maria. En natuurlijk omwille van het feit dat wij ook zelf Radio Maria zijn. Durf ik het u toch vragen? Heeft de heilige maagd Maria een rol in uw geloofsleven?
2: Nou ja, als u het boekje bekijkt, de eerste heilige die ik bespreek, want ze staan in volgorde van de feestdagen. Mm-hmm. 1 januari is het feest van de Moeder van God. Dus het boekje begint eigenlijk al met Maria. Mm-hmm. Dat is de eerste heilige die ik in het boekje bespreek. En zeker, dat is van alle heiligen de allerbelangrijkste. Ik herinner me dat mijn moeder ook een bijzondere relatie had tot Maria. Die bad daar heel veel mee. En dat is bij mij natuurlijk ook blijven hangen. Maar Maria is de eerste heilige die in het boekje voorkomt, dat klopt.
1: Met recht en reden natuurlijk, hè. En zeker in deze meimaand kan het een aanzet zijn om deze 50 heiligen, deze 50 vrienden en voorsprekers die u naar voren brengt, om die beter te leren kennen. Zijn er in uw leven momenten geweest waarop dat u bijvoorbeeld een bedevaart hebt ondernomen naar een plaats die te maken had met een heilige?
2: Nee, ik ben niet echt een bedevaartganger, maar ik heb wel parochianen die dat weer wel doen. Heel bekend is natuurlijk de heilige Jacobus, Santiago. Mm-hmm. Daar is een beroemde pelgrimstocht die daarheen gaat. Dat was eigenlijk het einde van de wereld, zo zagen we dat toen. En de heilige Jacobus, want dat is het, is ook de heilige van mijn parochiekerk. Dat is in Den Haag. Is dat Jacobus de Meerdere in de Parkstraat. Dat was vroeger de hoofdkerk van Den Haag. En daar gingen we vroeger al heel vaak heen. En ik ga daar zelf 4 keer per week ga ik naar de Jacobuskerk. Dus die heilige betekent sowieso heel veel voor mij.
1: En die is trouwens ook opgenomen in het boek, de heilige Jacobus de Meerdere.
2: En die komt ook in het boekje voor, ja zeker.
1: Zag ik hier net, terwijl ik er doorheen bladerde. Meneer Guldemond, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken, om deze 50 vrienden beter te leren kennen. En ja, wij horen het natuurlijk zeer graag van u. Als er een vervolg op komt, dan zullen we het zeker ook laten weten aan ons luisterpubliek.
2: En dat zal ik u ook doorgeven, met veel plezier. Ik weet u te vinden.
1: Dank u wel hoor, en een fijne dag nog, hè.
2: Heel veel dank voor dit interview. Heel leuk om te doen. Dank u wel, en tot ziens.
1: Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering, waar we dus het genoegen hadden om 2 boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. Pauze offline TikTok-theologie van diaken Pieter Buschaert is verkrijgbaar bij Brave New Books. En het boek dat u zo net kon horen, voorstellen, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld van de heer René Guldemund, is verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog. Zo heeft u alle informatie om de boeken zelf in huis te halen als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is. Een volgende keer zullen wij opnieuw de gelegenheid nemen om 2 boeken aan u voor te stellen aan de hand van de gesprekken met de auteurs. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en veel leesplezier. Graag tot volgende keer.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. Hij zei, ga met Isaak uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van Moria. En draag hem daar op de berg, die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daar ginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham, Vader, hij antwoordde, hier ben ik mijn zoon. Isaak zei, we hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde, God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder.

De passage die we vandaag hebben gelezen is een bekend verhaal uit het Oude Testament, waarbij Abraham, de vader in het geloof, zijn zoon Isaac zal offeren. Maar dit moeten we even kaderen. Isaac was de zoon die Abraham zo lief had. Het zal de zoon zijn van de belofte, van waaruit een heel volk zal ontstaan. God heeft het aan Abraham zo beloofd. En die belofte werd gemaakt omdat Abraham, als eerste bijna, heeft geluisterd naar wat God werkelijk van hem vroeg. De vraag van God voor Abraham was om zijn land, zijn thuis, te verlaten, omwille van God. En Abraham hecht geloof aan wat God hem opdraagt. Abraham is werkelijk een voorbeeld van iemand die gelooft. En hij zal luisteren, hij zal gehoorzamen, hij zal doen wat God van hem vraagt, ondanks alles, misschien zelfs twijfels. Ondanks alles zal Abraham geloven, luisteren en gehoorzamen. En God had hem vele generaties beloofd en nu vraagt hij in het boek Genesis hoofdstuk 22 om zijn enige zoon te offeren, Isaac. Het enige dat Abraham zal doen is luisteren, gehoorzamen of beter nog geloven. Abraham is het voorbeeld voor een ieder van ons van een gelovig iemand. En dat zullen we zien in het verder verloop van het verhaal dat we hebben gelezen. Hij gaat met Isaac op stap. Met Isaac, twee knechten en een ezel. Abraham weet wat hij moet doen, maar hij vertelt het nog niet. Hij wil geen angst geven aan Isaac. Soms is het goed om niet altijd alles te weten. Ook niet wat er op ons afkomt. Velen zijn vandaag bezig met het zoeken naar wat zal er met ons gebeuren. Velen maken zich ook zorgen in deze tijd. Wat gaat er met ons, met de wereld gebeuren? Abraham, als gelovige, zegt niet aan Isaac wat hij moet doen. Hij vertrouwt op God. Hij gelooft in God. En het is doorheen dat vertrouwen dat hij zich geen zorgen maakt. Want God roept en hij gaat direct vooruit. Hij gaat met Isaac, omdat God het vraagt, twee knechten en een ezel, naar de plaats die God had aangewezen. 3 dagen lang zal hij onderweg zijn. 3 dagen. En dat moeten we ook letterlijk voorstellen. 3 dagen is hij samen met zijn zoon. En Abraham weet al in zijn achterhoofd, ik zal die zoon moeten offeren. Ik zal die moeten weggeven. En toch gaat hij met vertrouwen vooruit. Wie van ons zou dit doen? En daarin ligt het voorbeeld van het geloof van Abraham. Maar tegelijkertijd is het geen naïef geloof. Want zoals hij het op het einde van de passage die we hebben gelezen zegt aan Isaac, God zal er wel in voorzien. Misschien is er nog een oplossing, want voor God is niets onmogelijk. Abraham gelooft dat reeds. En op de 3e dag zag Abraham, zo staat er, in de verte de plaats liggen. Hij vraagt aan zijn 2 knechten om bij de ezel te blijven, want Abraham en Isaac gaan alleen naar boven. Abraham weet dat dit iets is tussen God en hem, tussen God en Isaac. Hij geeft het brandhout aan Isaac, een groot gewicht van hout dat Isaac zal moeten dragen. Abraham heeft het vuur en een mes voor het offer. We moeten ook even kijken naar hoe Isaac reageert.
Isaac zal vragen: Vader, we hebben alles voorzien voor het offer, maar waar is het offerdier? Maar Isaac klaagt eigenlijk niet. Ook hij vertrouwt op de goedheid van zijn vader. Een gelovig iemand zoals Abraham is eigenlijk van nature goed. Abraham vertelt niet alles aan Isaac om zich geen zorgen te maken of te laten maken door Isaac. En Isaac vertrouwt dan weer op die goedheid van zijn vader. Er bestaat een traditie, een Joodse traditie, die wanneer ze dit verhaal lezen, proberen voor te stellen hoe oud Isaac is. En er is een commentator die zei: maar Isaac moet het brandhout dragen voor zo'n groot offer. En dat brandhout, dat weegt zoveel dat het niet mogelijk is dat Isaac nog maar een klein kind is. Wij denken misschien, als we dit verhaal horen, dat Isaac een klein kind is, misschien 10 jaar, die dan met wat hout op zijn rug naar boven loopt met zijn vader. Maar de commentator zegt: zo was het zeker niet, want het brandhout is te zwaar. En dan voegt die commentator, een Joodse commentator, eraan toe: Isaac moest zeker 33 jaar geweest zijn. Hij wist waarschijnlijk niet wat hij zei. Maar zo zien we nu reeds dat dit een voorafspiegeling is van wat Jezus zelf zal doen. Want het is Jezus die het brandhout zal dragen om het ware offer te brengen. We zullen het daar later bij het verdere verloop van dit verhaal zeker nog over hebben. Maar dus Isaac is waarschijnlijk zelfs een volwassen man. En hij draagt het brandhout uit gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar hij stelt toch wel de vraag: waar is het offer? En dan komt het mooiste antwoord dat Abraham geeft: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Er staat ook eigenlijk: God zelf zal erin voorzien. Het geloof van Abraham is een geloof in de voorzienigheid van God. God zal erin voorzien. Ook al weet Abraham reeds wat hij moet doen, God zal erin voorzien. Hij vertrouwt, hij gelooft. En dan staat er: samen gingen zij verder. Isaac krijgt iets van dat geloof van Abraham, dat vertrouwen. En als man gaat hij met het brandhout naar boven, vertrouwend op de voorzienigheid van God. Nog niet wetende dat hij het slachtoffer zal zijn, het offer, gevraagd door God. Maar hoe het verder afloopt, wel, dat lezen we een volgende keer. In de verdere passage van het boek Genesis, hoofdstuk 22. En we lezen nogmaals de passage die we vandaag lazen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham, en hij antwoordde: hier ben ik. Hij zei: ga met Isaac, uw zoon, uw enige die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam 2 knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen en nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: vader. Hij antwoordde: hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei: wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?
Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. 1, 2, 1.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag in de vijfde week na Pasen. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen, dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Gelukkig degene wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan. Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt. Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let. Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald. Aan uw beschikkingen zal ik mij houden. Laat Gij mij dan niet alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe lang nog, Heer, vergeet Gij mij geheel? Hoe lang nog blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen? Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren, mijn hart verdrietig zijn, dag in, dag uit? Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God. Verdrijf de doodslaap, maak mijn ogen weer helder. Gun mijn bestrijder niet dat hij het wint. Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade. Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart. Dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood? Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst, want God is met het geslacht van de vrome. Zij kanten zich tegen de armen,
maar die vindt zijn toevlucht bij God. Uit Sion komen voor Israëls redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Door het doopwater wordt gij nu gered. Het beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die zetelt aan Gods rechterhand. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia. Bij het zien van de Heer. Alleluia. En laat ons bidden. God, in de verrijzenis van Christus hebt Gij ons bestemd voor het eeuwig leven. Sterk het geloof van uw volk. Maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst, waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weer gevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars. En wij mogen welkom zijn vandaag als Radio Maria bij Sylvia Brunet. We zijn weer in de keuken om te koken met Hildegard vandaag.
2: En we zijn de meimaand, dus ik zal beginnen met een gebed voor Maria. Wanneer wij ongelukzalige mensen, beschaamd van geslacht tot geslacht, ten val komen op de pelgrimstocht, roept u naar ons met profetische stem en richt ons op van de erge val. Lof zij u, o Maria. Vandaag staan er een paar andere dingen op het programma. Dus we gaan de intelligentiekoekjes maken, of kruidenkoekjes. Dan ook een appelkrumbel. En dan zal ik ook nog uitleg geven over kikkererwten en aquafaba. We zullen nu eerst beginnen met de koekjes. Ik heb de oven al aangemaakt op 200 graden, dus voorgewarmd. En dan gaan we dat hier allemaal afwegen. Ik begin met 100 gram speldbloem. Dus ik zet dat hier op mijn weegschaal, mijn schaal op de weegschaal op 0. En dan beginnen we met 100 gram speldbloem. Je weet dat Hildegard zegt, speld is het beste graan. Dus dat gaan we nemen, dat gaan geen grote hoeveelheid koekjes zijn. Hè? Dus we bakken in kleinere hoeveelheden. Dat is eigenlijk mijn principe van al die grote hoeveelheden. Dat is heel veel werk. Tenzij dat je echt voor heel veel mensen aan het bakken bent. Maar het is niet nodig van grote reserves aan te leggen. Hè? Je kunt regelmatig bakken. Dus ik heb de 100 gram speldbloem ingedaan. Daar zal ik 60 gram boter bij doen. Dus gewoon goede boter. Hè? Dus geen margarine. Je weet dat margarine chemisch gemaakt wordt. Dat er daar ook andere dingen dan bij zitten. En om een goed resultaat te hebben, ben je beter met de goede boter. Dus we zullen daar 60 gram, ik ben dat hier aan het afwegen. Ja, dat is prima. Dat zit er goed in. En dan werken we ook nog met rietsuiker en een beetje amandelen.
1: Daar komt men in het algemeen wat meer van terug, hè, van die margarine. Vroeger was dat zo het gezonde, maar dat is eigenlijk...
2: Vroeger was dat gezonde, maar ja, het gezonde, wat dat ook altijd is, is meestal iets commercieel. Hè. Dat wordt gemaakt, dat wordt dan gepromoot. Er zijn altijd enkele wetenschappers en dokters die bereid zijn voor bepaalde dingen te zeggen, ook tegen betaling. Terwijl je dan nu zegt, denk ik ook terug aan... Het olijfolie. De olijfolie, dat is natuurlijk een pure olie en veel gebruikt in Spanje en Italië en ook nu bij ons. Maar Hildegard zegt daar ook altijd van, een olijfolie kan voor mensen die gevoelig zijn aan darmen of maag een beetje misselijkheid veroorzaken. Maar als er vroeger een probleem was in Italië of in Spanje voor die olijfolie verkocht te krijgen, dan hebben zij gewoon enkele wetenschappers en dokters samengebracht. Ze hebben die daar ook voor betaald en die hebben daar dan een enorme reclame voor gemaakt. Hè. Dus het is altijd de kwestie, is het gezond of is het ook een klein beetje commercieel? Ik kijk hier nu en dan, ik zet mijn weegschaal weer aan. Ik zal nog een keer kijken hoeveel amandelpoeder en hoeveel rietsuiker daarbij moet. Een 30 gram rietsuiker gaan we erbij doen. Dus gesuikerd, maar ook niet te veel. Ja, een klein beetje bij. Zo. En dan gaan we daar ook 10 gram amandelpoeder bij doen. Dus amandel volgens de heilige Hildegard, dat is altijd zeer goed, zeer voedzaam. Dat beurt u op, ja.
1: Amandelpoeder, dat zijn vermalen amandelnoten.
2: Dat zijn gewoon de gemalen amandelen. Hè. En dan is het goed voor uw gebak dat je daar altijd een heel klein beetje zout bij doet. En eventjes aan het kijken waar ik mijn deksel al gelegd heb. Ja, hier, die ligt hier. En dan is het altijd, zelfs voor een zoet gebak, mag er altijd een klein snuifje zout bij. Dus we doen daar een snuifje zout bij. En die ingrediënten zijn hier nu. En ik heb al gehoord van de mensen ook, die dus de recepten gevolgd hebben, de vorige recepten, onder andere van een kastanje cake. Als je kastanje cake gaat maken met kastanjemeel, dat is altijd een beetje zwaarder dan de gewone cake met gewone speldbloem. En als je vindt dat dat te zwaar is, hè, of dat dat te stevig is, dan kun je altijd die eieren splitsen. In het recept staat er bijvoorbeeld zoveel eieren. En wel, als je die eieren splitst en je klopt het eiwit op, je doet dat daarin, dan gaat dat luchtiger zijn. Dan kun je ook eventueel, als je dat nodig vindt, je hoeveelheid kastanjemeel een klein beetje verminderen en een beetje meer speldbloem in doen. En dan vroegen ze ook aan mij, mag je daar ook bicarbonaat in doen? Hè? Dus zo'n beetje bakpoeder. Dat mag, maar dat hoeft niet. Hè? Dus als je bakpoeder doet, gaat alles ook veel luchtiger zijn. Dus dat hangt af van je eigen smaak, hoe dat je dat graag hebt. Alles zit hier nu in de kom. En ik zal dat nu met mijn hand een beetje kneden samen. En het is de bedoeling dat dat hier een deegrol wordt. Hè? Dus dat we die koekjes dan kunnen in een rol, eerst deeg in een rol doen en dan die deegrol snijden. Dus ik zal een keer kijken als dat hier allemaal goed is. Want ik denk dat ik een klein beetje meer bloem in gedaan heb en een klein beetje meer suiker. Dus van het moment dat je dat afweegt, is dat direct al veel. Hè? Ik zal kijken hoe dat hier werkt. Als ik vind dat dat niet genoeg in een deegrol kan, dan doe ik daar nog een heel klein beetje boter bij. Dus het is altijd goed als je dat maakt, dat je dus ook gewoon kijkt wat je aan het doen bent en dat je daarom niet altijd fixeert op een bepaald getal van meel. Dus we proberen wel altijd die verhouding te geven, hè, maar het is soms ook nodig van daar iets bij te voegen. Hè. Dus ik zie dat ik een beetje gul geweest ben met alle bloemen en alles. Dus dat wil zeggen dat ik uit mijn koelkast nog een klein beetje boter zal halen.
1: Zo die hoeveelheden waar u altijd de nadruk op legt, van je moet dat ook wat aanvoelen, dat is toch ook de manier waarop dat Hildegard het omschreef?
2: Dat is eigenlijk de manier waarop zij het omschrijft. Hè. Zij spreekt niet over grammen. Hè. Ze zegt altijd een beetje meer, een beetje minder. En ook een hoeveelheid. Dus de hoeveelheid zal ook afhangen van de grootte van uw handen waarschijnlijk, of van de hoeveelheid met de persoon waarmee dat je bent. Dus ik heb daar nog een beetje boter bij gedaan. Omdat ik vind dat hier anders te veel bloem nog in is en te veel suiker. Dus nu wordt dat al beter. Ik kneed dat hier. Het is niet echt kneden hoor, het is uiteindelijk mengen met mijn hand. Ik meng dat met mijn hand. Je mag ook altijd de machine gebruiken. Hè? Dus als je zo'n dure machine gekocht hebt, is het nu natuurlijk beter dat je die ook gebruikt. Hè? Dat die niet gewoon op je aanrecht blijft staan. Maar in feite hoeft dat niet echt hoor. Je kunt ook veel met de hand werken en met de hand kneden of iets samenbrengen. Dus hetgeen ik nu doe, ik zie dat al redelijk goed begint te worden. Zo. Dat pakt, ik kan met de boter neemt alles op eigenlijk. Neemt de bloem op, de suiker, de amandelpoeder. Dus dat wordt al een soort deegbol. Zo, ik zal dat misschien zelfs. Ik mag daar ook niet te veel boter in doen, want dan loopt dat gemakkelijk uit als je dat bakt. Dus, maar nu staat de oven al op 200 graden. En dat is eigenlijk wel nodig, want als je nu met de koude oven zou beginnen en je zet die oven aan, dan gaat dat niet direct bakken. Hè. En dan heb je wel dat door die warmte dat alles begint uit te lopen. Hè. Dan loopt die boter uit. Dus als je nu werkt, moet je echt met een warme oven werken. Want anders, het is een oven die direct moet beginnen bakken. Van het moment dat je dus die koekjes daar of die deeg daarin legt, moet dat bakken. In tegenstelling met wat ik soms zeg voor brood, doe het in de vorm, laat het in uw koude of gewoon in de koude oven staan en dan rijst dat nog. Hier hebben we een ander systeem. Hier moet dat in feite direct bakken. Kijk, ik zal dat nu toch een klein beetje in de koelkast leggen, zodanig dat er nog iets kan opstijven. Dat hoeft niet altijd, maar nu gaan we dat eventjes in de koelkast zetten, zodanig dat wat opstijft.
1: Want u heeft ook met koude boter gewerkt, hè, om alles te vermengen?
2: Ik heb met koude boter. Hè. De boter is koud. Want als je dan natuurlijk nu gesmolten boter gaat gebruiken, ga je dat niet stevig krijgen. Hè. Dat zou te zacht zijn. Ik zal dat nu eventjes in de koelkast leggen. Misschien toch een kommetje nemen, dat zal gemakkelijker zijn, hè? Intussen kunnen we verder werken met een ander dessert. Dus dat zal ik zal het eventjes daar in de koelkast laten. En dan zal ik een appelcrumbel maken. Ik zal eventjes de handen afwassen.
1: En u omschreef in het begin, we gaan een appelcrumbel maken en de intelligentiekoekjes. Is dat een begrip?
2: Wel, de intelligentiekoekjes, dat zijn geen echte intelligentiekoekjes, maar door hetgeen dat erin is. Hè. En ik heb hier eigenlijk nog een... iets cruciaal vergeten, zodat je dat nu zegt. Hè. Ik zal dat weer uithalen, mijn deegrol. En ik moet daar ook nog een klein beetje de intelligentiekruiden bij doen. En dat is de mengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus ik zal die eventjes terug uit de koelkast halen. En ik zal op mijn bord hier, op mijn plank, zal ik een klein beetje nemen van die koekjesmengeling. En wat is die koekjesmengeling? Is eigenlijk een 45% kaneel, een 45% nootmuskaat en een 10% kruidnagel. Maar hoe moet je dat nu doen in die procenten? Dan kun je ook werken met lepels. Hè. Je kunt werken bijvoorbeeld met een, als je de koekjesmengeling maakt, maar daarvoor heb je nu niet veel nodig. Laat zeggen, voor hetgeen dat ik hier nu maak, heb je een half koffielepeltje kaneel nodig, een half koffielepeltje nootmuskaat en een mespuntje kruidnagel. Dus ik zal dat nu strooien. Je kunt dat er natuurlijk ook van in het begin in doen eigenlijk. Hè. Dus dat gaat ook. Maar ik ga dat nu een keer daar gewoon in ronddraaien. Dus de deegbal ronddraaien op het blad met de kruiden. Dus de kruiden zijn nu aan de buitenkant, maar dat is niet erg. Dat mag. Dus ik ga een randje hebben van kruiden. En je mag het er ook van de eerste keer in doen. Zo, ik leg dat nu weer in mijn koelkast. En wat zijn dat die intelligentiekoekjes? Dat is hetgeen die eigenlijk een doorbloeding geeft. Hildegard zegt dat is goed voor je hart en dat is goed voor je hersenen. En daar word je zo... Ik ga niet zeggen dat je daar slimmer van wordt, maar je wordt alerter. Dat is eigenlijk misschien het woord. Hè? Je wordt alerter. Even wegdoen. Voilà. Zo, daar zijn we klaar met die koekjes, met deeg. En nu zal ik de appeltjes... schillen en alles klaarmaken voor de appelcrumbel intussen. Ja, ik neem een kom. Ja. En daar zal ik dus al wat kaneel in doen. Ik zal hier kijken hoeveel, hè. Ik neem hier een 50 gram boter en een klein beetje kaneel. Daarmee gaan we beginnen. Ik zal dat daarin doen. Ik ga eerst de boter uithalen. Ja, we zijn hier terug voor de boter. Dus ik zal hier een klein beetje boter in doen en dan ook al kaneel. Als we dan die appeltjes snijden, zullen die appeltjes ook zo niet verkleuren. Ja, we zijn hier terug voor de boter in te doen. Dus de boter komt uit de koelkast. Ik doe die boter daarin, in de schaal. Ik doe boter in de schaal. En dan zal ik daar ook een beetje kaneel bij doen. Hè. Dus dat is dan al goed dat dat allemaal niet echt verkleurt.

0: En dan gaan we de appels snijden. De appeltjes snijden. En dat daar al in mengen. Ja. De boter, die is hier nu in. En ik zal daar ook de appeltjes bij doen. En dan zullen we dat onmiddellijk stoven. We zullen dat stoven in een pan. We gaan daarmee beginnen. Dus ik heb 4 appels, geen te grote appels. Dus dat is hetgeen dat ik nu heb, is een Royal Gala. Dat is een van de soorten, appelsoorten. Dus ik ga die nu gewoon in 4 snijden. En dan maken dat we dat kunnen schillen en dat klokhuis wegdoen. Ja, hier heb ik nog een schaaltje, dan kan ik dat daarin doen. Ik schuif hier alles een beetje op mijn tafel weg. Zorg dat het niet afvalt. Dus wat doe ik nu gewoon? Die appeltjes schillen en het klokhuis mag daaruit. Hè? Dus volgens de heilige Hildegard is een appel gezond. Zij is niet voor rauwkost. Nochtans zegt ze, ze beschrijft dat de appel mag wel rauw gegeten worden. Ik maak ook schijfjes van die appels. Ik snijd die appel in schijfjes. Dus de appel mag zogezegd ook rauw gegeten worden. Alhoewel dat er heel veel mensen zijn die daar ook niet tegen kunnen, hoor. Die niet tegen een rauwe appel kunnen, die hun darmen en hun maag kan daar niet tegen. De dokters zijn daar soms verwonderd over. Kan je niet tegen een appel? Nee. Het is altijd beter in feite als je kan, dat je dat fruit eventjes kookt of bakt. Dat is veel beter verteerbaar. Dat is voor alles wat dat eigenlijk Hildegard zegt, ook in verband met groenten met fruit. Ofwel, als je rauwe groenten hebt, moet je ze bijten, dus met olie, azijn. Ofwel moet je koken, stoven, bakken en braden. Dat is een proces die voorverteert. Dus ik ben hier bezig met mijn appels in feite. Dus een appel, dat zou volgens haar nog rauw mogen. En dan vooral als dat een oud, gerimpeld appeltje is. Als dat zo is, is dat beter dan zo van die harde appels of appels die juist van de boom komen. Dus uw appels kun je bewaren. Die kunt bewaren als je zelf appelbomen hebt. Dan moet je dat fruit mooi bewaren op houten planken, luchtig. Regelmatig kijken en de slechte appels eruit halen. Want je weet dat één slechte appel heel de mand slecht maakt. Intussen ben ik hier nog altijd maar bezig met die appeltjes. Dus dat is volgens de heilige Hildegard zeer goed. Een beetje boter mag. Dan de kaneel is ook goed, want dat verwarmt. Dat verwarmt u. Dat verwarmt uw gestel. Dus dat is een goede combinatie. Zeker ook als je die combinatie altijd maakt met amandelen. Dus amandelen hebben ze nu ook al wetenschappelijk gezien dat dat eigenlijk zeer, zeer goed is. Dat is een noot, de amandelnoot. Maar dat is zeer, zeer voedzaam. Dat bevat ook vetten, maar gezonde vetten. Je weet van de vetten, alles wat dat bewerkt is, bijvoorbeeld de margarine, is ook een bewerkt. Dat is bewerkt. En in feite raadt Hildegard aan van die onbewerkte vetten. Dus als je bijvoorbeeld, zoals ik straks ga gebruiken, die hennepolie, dus van de hennepzaden. Dat is geen drug, dat wordt verkocht in de voedingswinkel. Dat is bijvoorbeeld ook een olie die heel veel omega-3 bevat. En die olie, omega-3, dat maakt dat is tegen de ontstekingen. En in onze voeding schijnt het, eten wij veel te veel omega-6. En dat is ontstekingsbevorderend. En de omega-3 is ontstekingremmend. Dus hetgeen dat we hier doen, is eigenlijk een gezondheidsprogramma volgens de heilige Hildegard. Maar nu, door alle wetenschappelijk onderzoek, ondervinden ze meer en meer dat dat eigenlijk wel klopt. Dus ik ben hier nog altijd bezig met mijn appelen. Ik zal daar dan mee stoppen. En dan voortdoen met die intelligentiekoekjes. Intelligentiekoekjes, dat is een naam dat ze eraan geven. Dat zijn eigenlijk gewoon kruidenkoekjes. Maar als ze spreken over die intelligentiekoekjes, is dat altijd met die kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus een ideale mengeling. We zijn hier ver rond met die appels. Die zal ik dan direct in de pan doen en stoven.
1: Ik herinner me van vorige keer. Dus de kastanje is iets heel goed, heel voedzaam. De amandel ook.
0: Ja.
1: En andere noten, zegt ze daar iets over?
0: Niet zoveel eigenlijk, nee. Niet speciaal hazelnoten of andere. Dat zijn eigenlijk meer de twee, die vernoemt ze altijd. Hè. Dus zowel kastanje als amandel, dat is eigenlijk, zijn zo'n beetje de topproducten. En wat ze, Hildegard zegt dan niet, maar wat de dokters ondervonden hebben, dat de amandel ook eigenlijk maakt dat er minder vet opgeslagen wordt in je lichaam. Dus zelfs voor mensen die willen vermageren, maar ze mogen dan natuurlijk geen grote hoeveelheden eten, is amandel goed. Hè? Maar het komt altijd ook erop aan, de hoeveelheid is belangrijk en de matigheid. In een van de cursussen nu, de vorige keer, bij mij vroeg er ook iemand, ja, water drinken. Wat zegt Hildegard daarvan? En de dokter was ook op dat moment, dokter Van Ecken was ook op dat moment in de cursus. En hij zei ook, Hildegard zegt, matig zijn in eten en in drinken. En dan vroegen ze ook, ja, maar wat is dat matig? Is dat 2 liter? Ik zeg, ik kan dat niet zeggen. Je moet dat zelf ook voelen, hè. De matigheid is ook een klein beetje persoonlijke matigheid, kun je niet zeggen, kijk, 2 liter, dat is voor iedereen matig. Hè? Dus je moet zelf persoonlijk zien, heb ik nu genoeg vocht of niet genoeg vocht? Ik zal nu mijn appel en mijn boter en mijn kaneel, dat zit hier allemaal in mijn kom. Ik zal nu naar mijn pan gaan en ik zal dat daar in doen en lichtjes laten stoven. Voilà. Dan ga nu de pan aanzetten op het vuur, zachtjes, hè. Dus een zacht vuur. Intussen kan dat stoven en ik zal nu verder werken met de intelligentiekoekjes. Dat wil zeggen, ik heb een schaal. Ik heb een bakplaat, dat is het. Ik heb een bakplaat eigenlijk al bedekt met bakpapier. En daarop zal ik dan nu uit mijn koelkast halen, de rol deeg. Voilà. En dat ziet er nu uit, zo lekker een, like of dat je soms marsepein hebt, die helemaal dan al zo met een beetje chocolade rond is, met cacaopoeder. En dat zal ik nu in schijfjes doen. Ik zal daar schijfjes van maken. En dat kan zijn dat ik die schijfjes, dat toch nog een klein beetje brokkelt. Ja, ik zie dat dat nog een beetje brokkelt. Dus ik zie ook dat die boter daar nog niet helemaal in verwerkt is. Dus ik zal dat moeten een klein beetje aanpassen. Dat wil zeggen, ik neem dat terug in mijn hand en ik maak daar een plat koekje van. Hè? Een plat koekje. Voilà, ik doe dat in verschillende schijfjes en ik zie dat dat nog een klein beetje mag door elkaar gaan, de boter en de bloem en de suiker en de amandels. Dus ik doe dat zo. Ik maak daar eigenlijk platte koekjes van. En telkens een schijfje. En ik neem dat nog een keer in de hand, omdat ik zie dat de boter daar nog niet helemaal doorgewerkt is. Dus ongeveer van dezelfde grootte, dat zal het best zijn om te laten bakken. Hè? Dus hier ook. Ja, we doen dat. Intussen is de kaneel en al de kruiden erin goed vermengd. Zo, we gaan een keer kijken hoeveel koekjes we daar kunnen van maken. Zo. Dus dat is er niet te veel. Hè. Dus je hoeft niet een grote voorraad koeken te maken, denk ik. Ik denk dat dat een gemakkelijk recept is. Dus dat je regelmatig kan eigenlijk een klein voorraadje maken. Het is dus niet de bedoeling dat je een grote voorraad koeken in je huis hebt, tenzij dat je natuurlijk met heel veel mensen bent of dat je heel graag koekjes eet. Zo'n koekje is ook altijd voedend. Hè. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, we gaan nu weer snoepen. Nee, dat koekje, heb daar niet zoveel van nodig. Dat pept u direct op, omdat er daar heel goede voedingsstoffen in zitten. En in de namiddag of zo, of als je een dipje krijgt, dan mag je echt zo'n koekje eten, maar ook niet te veel. Hè? Dus niet te veel, maar dan mag je gerust eten. Ik ben hier al bezig en dan gaan we nog eentje snijden. Gaan we even kijken hoeveel dat we er gaan hebben. Waarschijnlijk een stuk of 10, denk ik, ja. Zo. En dat gaan we hier nog een keer in twee doen. Dus dan heb ik hier van het recept dat ik u nu geef, met die hoeveelheden, daar kun je toch een koekje of 10 uit bakken. En wil jij nog toch veel meer doen, wel, dan verdubbel je gewoon die hoeveelheden. Hè. Voilà, we gaan dat in de oven. Ik ga eerst mijn handen wassen, ik zal dat in de oven steken. Een beetje hoger zetten, dat de appeltjes bakken. En nu zal ik de schaal in de oven steken. En we gaan dan, ik denk, 10 minuutjes, gaan dat zien. Hè. Niet te lang, 10 minuutjes mag dat wel bakken. Dus die gaan de oven in. En dan zal ik eens verder kijken wat we moeten doen voor de krumbel. Dus nu staan de appelschijfjes op met de boter en met kaneel. En even kijken. En daar moet er nu een krumbel op. Hè. Dus de krumbel, dat wil zeggen dat dat zo een beetje verpulverd is in uw vingers. Ik zal een keer kijken, het recept bij me leggen. En kijken, ik zal dat eerst in een kom mengen. Dus wat hebben we dan nog nodig voor het bovenste van die appelkrumpen? We gaan 50 gram amandelpoeder nemen. Dus ik zal dat hier afwegen. 50 gram amandelpoeder. Ik zal dat dus weer mijn weegschaal moeten hebben. Ja, het is daar achter. Dat is goed. Intussen zal ik hier ook mijn vuur een klein beetje verminderen van de appeltjes, dat ze niet aanbranden. Ik ga hier gewoon het vuur een heel klein beetje minder zetten. Ja, dat is goed. Dat komt goed. En nu zal ik voort die krumbel maken. Hè. Dus wat had ik hier? Ik moest 50 gram amandelpoeder. Dus we gaan dat afwegen. Ja. Goed, de weegschaal op 0. En dan 50 gram amandelpoeder. Dus echte amandelpoeder, hè. Geen amandelpoeder vermengd met kokos. Mag wel een beetje kokos, dat kan geen kwaad hoor, maar ga voor de pure smaken. Ik weet wel dat ze soms zeggen van het is toegelaten van de wet voor amandelpoeder en dan wat kokos in te doen. Waarom doen ze dat? Om dat goedkoper te maken. Hè. Maar ze zijn beter met de kleine hoeveelheden die goed zijn, dan dat er altijd iets moet bij doen om het goedkoper te maken. Dan ga ik er ook nog 50 gram rietsuiker bij doen. Dus dat staat hier op de schaal. We gaan naar 50 gram rietsuiker. Dat is niet zoveel hoor, dat zijn zo'n paar goede lepels, want het ene is ook altijd zwaarder dan het andere. En dan hebben we nog een keer 50 gram boter erbij. Ja, dat ga ik weer uit mijn koelkast halen, 50 gram boter. Mensen denken dan, ja, met veel boter, ja, maar de bedoeling is wel altijd dat dat gedeeld wordt. De dessert, de bedoeling is niet als ik zeg 50 gram boter, dat jij dan die dag 50 gram boter gaat eten. Hè. Dat is dus wel een dessert die ook voor verschillende personen is. Hè. Maar ga ik er kijken. Ja, een klein beetje bij nog. Op de duur ken je wel het gewicht. Hè. Als je veel bakt, ken je ongeveer hoeveel dat je daarvan moet nemen. Hè. Dus ik heb nu inderdaad juist 50 gram boter erbij. En dan gaan we nog speldvlokken ook erbij doen. En nu doe ik nog een 50 gram speldvlokken erbij.
1: Speldvlokken?
0: Dus ook de spelten. Dus zoals je zo een havervlokken kan hebben, heb je ook speldvlokken. Dus dan gaan we ook maken dat we 50 gram hebben.
1: Is dat dan eigenlijk zoals... Ja, geplette speldkorrels.
0: Dat is geplet. Hè. Dat is zoals je zo like in een muesli en allemaal kan doen. Of dat je havervlokken hebt, kun je dat hebben met speld. Zo. Dan heb ik die 50 gram speldvlokken. En dat gaan we nu met de vinger allemaal een beetje verkruimelen. Dus dat zit hier allemaal in die kom. En daar ga ik gewoon met mijn hand in. En ik meng alles zo door elkaar. Hè. Dus de speldvlokken, suiker, amandelpoeder, dat zit er allemaal in. Die ingrediënten, dat zullen we dan... Dat zal het bovenste zijn van de appelkrumbel. Dus dat moet ik nu met de hand zo wat door elkaar mengen. Zodanig dat dat ook wat fijner wordt. Hè. Dus dat dat goed gemengd is, die speldvlokken. Dat is wel nodig, hè, want anders, als dat niet goed gemengd is, zullen dat meer geroosterde. Dat dus moet echt goed in elkaar zitten. Want anders, als je dat in de oven, of nee, dat komt nog in de oven ook, dan zou dat precies lekker geroosterde vlokken zijn. Dus er is een klein beetje werk aan voor dat te mengen, maar dat komt goed door de warmte van je handen. Dus als je dat mengt, dat komt door elkaar. Ik zal intussen eventjes kijken in die oven hoe dat, dat hier zit. Ze loopt toch nog een klein beetje uit. Ja. Dus ik meng hier voort de krumbel. Ja, dat is hier bijna klaar. Goed. En dan zal ik die koekjes al mogen, denk ik, uit de oven halen.
1: Ja, het begint hier al lekker te ruiken, ja, naar de koekjes
0: ruikt,
1: en de appeltjes.
0: Ja, ruikt dat lekker, hij ruikt dat al, hè. In de keuken ruik je dat, aan dat ik hier kijk. Moet hem natuurlijk ook die oven goed in de gaten houden, dat dat niet aanbrandt, hè. Dat dat niet aanbrandt. Dus hier ben ik bijna klaar met, de krumbel te maken. Ik zal nu weer eventjes mijn handen afwassen voor ik verder kan doen.

zal nog eventjes checken nu in mijn oven hoe dat daar zit met die koekjes. Nog een klein beetje mogen bakken. En dan gaan we hier intussen ook onze appeltjes in de gaten houden. Even kijken hoe dat hier is met die appeltjes. Daar zal ik dan een keer in roeren. Hè. Dat moet een beetje opengeroerd worden, zodanig dat hier kan stoven. Dus dat mag nog iets hoger vuur. Dus die appeltjes zijn nu helemaal los in die pan. Dus ik doe al die appeltjes open in de pan. En dan zal ik dat vuur iets hoger nog zetten, zodanig dat al wat voorgegaard is. Zo, het is helemaal open. Dus die kunnen nu gewoon voortgaren. Ja, die gaan we gerust laten. Nog eventjes in de oven kijken hoe dat hier zit. We gaan het oven uit doen. En die kunnen dan nog een klein beetje verder met de warmte voortdoen. Zo, dus hebben we hier al die appels. Ja, die appeltjes beginnen gaar te worden. En nog een klein beetje vuur. Intussen zal ik ook een ovenschaal nemen. Ja, ik neem een ovenschaal en ik zet die hier op mijn werkblad. Zet ik op mijn werkblad. En dan gaan we die appeltjes, want ze beginnen al goed te bakken. Gaan we een keer kijken. Ja, die beginnen al... Ja, die zijn al bijna nog niet helemaal gaar. Hè. Ze mogen nog niet helemaal gaar zijn ook. Dus, want dat moet nog... in de oven ook verder gebakken worden. Maar ze mogen eigenlijk ook niet meer helemaal hard zijn. Want anders krijg je dan niet genoeg in je oven. Dus ik blijf er toch nog eventjes bij. En ik geef nog een klein beetje meer warmte. In feite is dat zo, als je kookt, je moet daar eigenlijk ook altijd bij blijven. Hè. Van het moment dat je daarvan wegloopt, is dat de ramp. Hè. Dus altijd bij je eten blijven en ook... geconcentreerd werken. Hè. Want dat is niet altijd gemakkelijk als je in een gezin bent. Hè. Want er zijn er meestal ook kinderen of er zijn er andere personen. En die verstrooien nu soms. Hè. Dus ik zie dat wel bij de koks op tv. Die doen dat prachtig. Maar die doen alleen maar dat. Hè. Dus er is niemand die komt roepen naar hen. Of die zegt, mama, geef een keer dit of dat. Nee, die werken schoon. Alles is goed voorbereid voor hen.

0: gesmolten boter. Ik giet die in de ovenschaal. Ja, met al de boter erbij. Dat mag daarbij. De boter mag erbij. Zo. Ik zet die pan weg. En ik verdeel die appeltjes over de ovenschaal. Dus die zijn al helemaal mooi in de boter en ook een beetje in de kaneel. En dan heb ik hier mijn crumble. En dat is zo één pak, maar ik ga dat nu moeten losweg daarover strooien. Dus niet heel die pak crumble in één keer. Hè. Dus je moet dat nu met je vingers nemen. En je moet dat voorzichtjes daar los, zo ook een klein beetje losmaken. En dat daarover doen. Dus dat komt goed, maar je kunt dat niet in één stuk doen. Anders heb je één pak crumble en dat is niet goed. Dat moet echt eigenlijk alles een beetje bedekken. Dus de crumble, dat is normaal hoor. De crumble, dat is eigenlijk het woord dat het ook een beetje kruimelt. Hè? Dat is het Engelse woord. Maar tegenwoordig is alles in het Engels. Hè? Moeten we zoeken naar onze Nederlandse woorden. Als je dat ziet in de recepten ook. Hoe gaat dat daarop staan? Dat gaat op staan apple crumble.
1: Dus maar hoe zouden we het in Nederland zeggen? Crumble?
0: Een kruimel, hè? Ja, een kruimel, dat is appeltjes met gekruimelde, een soort gekruimelde deeg over eigenlijk, als je het zo wilt hebben. Hè. Dus ik verdeel dat hier allemaal heel mooi. Daarover. Je ziet, dat is de juiste hoeveelheid voor die appeltjes te bedekken. Dat gaan we dan straks ook in de oven steken. Ik zal dan die koekjes daar een keer uithalen. Zo, en als je dat thuis doet, doe je dat allemaal rustig op je gemak. Hè. Dus dat is in je eigen keuken, dat is ideaal. Voilà. Weer de handen wassen, want dat heb je natuurlijk. Als je altijd met die handen daarin werkt, dan mag je altijd die handen weer wassen. Goed, we zullen een keer kijken hoe dat zit met onze koekjes. Als die intussen gaar zijn. Ik zal nog een keer een vork nemen om een keer echt te checken. Ze ruiken al wel goed hoor.
1: Ja. En ze zijn klaar als ze vlot zijn, van het papier
0: ja, komen. Ja, ze zijn klaar als je vlot hebt. Maar natuurlijk, door de boter kun je altijd hebben dat er toch altijd een beetje, dat loopt een beetje uit. Dat is eigenlijk een tamelijk gemakkelijk koekje. Maar aan de andere kant, als je dat bakt, is dat niet zo heel gemakkelijk. Want die boter heeft altijd die neiging om uit te lopen. Dus je moet dat goed in de gaten houden. Zodanig dat dat ook niet helemaal uitloopt. Dat dat juist genoeg bakt en dat je dat daar kan uithalen. Ik bak natuurlijk altijd heel licht, hè. Als je natuurlijk heel zwaar gaat bakken, je neemt heel veel bloem, hè. Je maakt een zware koek, dan ga je dat niet meemaken. Dan gaat die koek echt zwaar blijven. Maar vermits ik altijd licht wil werken, moet ik ook goed opletten, is dat niet uitgelopen? En wanneer kunnen we dat uithalen? Ik zal nu mijn handschoenen nemen voor die bakplaat uit te halen. De oven open, de handschoenen aan. En nu kom ik met de bakplaat. Ik ga hier eventjes opzetten op het fornuis. Ja, goed. En nu neem ik mijn schaal met appeltjes. Die is nog koud. Je kan ze vastnemen. En ik steek dat ook in de oven. Zo. En ik zal eens kijken. Wacht hoor. Voor het recept de appeltjes, hoe lang mag ik dat erop zetten? Een kwartiertje in de voorverwarmde oven.
1: Ook 200 graden?
0: Op 200 graden. Zat hij op 200? Hij mag op 200 graden. En je houdt dat wel een beetje in de gaten ook. Als je voelt dat dat te warm is, dan verminder je dat wat. Hè. Nu zal ik mijn koekjes van de bakplaat nemen op een rooster leggen. Ik zal even kijken waar dat mijn rooster is. Ja, mijn rooster is daar. Goed. En dan neem ik een spatel. En dan gaan we voorzichtjes proberen die koekjes daarop te leggen. En die zijn licht. Zeer licht. Zeer licht gebakken. We gaan die nemen. Ja, dan is nog altijd de kunst van dat voorzichtjes van de bakplaat te nemen. Ik doe dat met zo'n lange spatel. Hè. Zo'n spatel waarmee dat je ook de pannenkoeken kan omdraaien. Hè. Als je zo'n gespatel hebt, je hebt wel iets in huis, al is het een vork of zodat je dat kan opnemen. Hè. En heel voorzichtig leg ik dat daarop. En ik zie wel, ik heb een beetje moeten werken met mijn oven, een beetje warmer, een beetje minder warm, zodanig dat ze niet helemaal uitlopen. Hè. Want ze hebben direct de neiging van zo van die boter van uit te lopen. Je hebt de neiging van zo'n koekjes, die boter loopt uit en zou die randjes zouden dan vlug verbranden. Dus het is een kwestie van dat goed in de gaten te houden en misschien een beetje bedreven zijn in het maken van koekjes. Want als je dat niet bent, ben je misschien beter dat je iets meer bloem gebruikt, dat alles steviger is. Hè? Als je niet gewoon bent om van te bakken. Hè? Maar het zijn wel heel goede koekjes, hoor. Even kijken als de laatste. Niet te veel kruimelt. Ik leg dat, dat moet op een rooster liggen, want dat moet afkoelen. Dus dat is het eerste. Dat is al gelukt. Dus we hebben, voilà, de koekjes met de kruiden. En dat is daar nog goed in gelukt. Dus ik had die kruiden wel een beetje aan de buitenkant gedaan. Maar vermits ik toch ieder koekje toch nog een keer apart gevormd heb, zitten die kruiden daar ook in vermengd. Ik zal dat nu ergens zetten waar dat kan afkoelen. Intussen gaan we hier ook kijken naar die krumbel, hoe dat in elkaar zit. Die zit er nog mooi in, die mag er nog wel een beetje in zitten. Eventjes kijken naar de krumbel, hoe dat in elkaar zit, want dat zit er nog niet lang in. Hè. Ja, die mag rust nog een klein beetje verder garen en ik zal zelfs de vuur een klein beetje verminderen. Ik zal hem zelfs op 175 zetten. Dus hetgeen ik zeg voor aan te duiden, voor heel de hart, hè, dat is niet altijd zo heel streng van zoveel, zoveel. Ik reken daar altijd op dat je ook met verstand, vermits dat we nu toch de intelligentiekoekjes hebben, dat je dat met verstand eigenlijk benadert, je koken. En ik denk dat de mensen die niet kunnen koken, dat zeer licht opnemen. Hè. Oh ja, het is koken, maar als je daar echt goed mee bezig bent, daar moet je toch ook wel altijd je aandacht bij houden. En altijd zelf kijken op die verhoudingen. Bijvoorbeeld op het blad staat er misschien op het receptenblad staat er misschien staan 200 graden. Wel, je moet ook zelf kijken naar je oven. Want de oven, professionele ovens, die zijn overal even warm. Maar als dat een oven is in uw huishouden, dan heb ik dat ook zelf al ondervonden, dat dat niet overal even warm is. Hè. Als ik zo taarten bak of brood bak, dan zie ik dat er bijvoorbeeld de neiging heeft van het ene stuk begint al te bakken als het ander nog aan het rijzen is. Hoe komt dat? Dus dat we zeggen, je krijgt dan een onevenwicht in uw taart. Hè. Het ene is wat gerezen, het ander is minder gerezen. En dat is omdat uw oven niet overal even warm is. Waar de oven het warmst is, dan gaat hij natuurlijk onmiddellijk beginnen bakken. De plaatsen waar dat de oven minder warm is, dan gaat hij nog niet direct beginnen bakken en dan laat hij nog wat rijzen. Dus als je uw oven kent, dan kun je ook altijd hetgeen dat je erin zet, je schaal of je bakvorm, je kunt dat ook een keer draaien tussenin. Hè. Dan is dat evenwichtiger. Want ook, het is ook de plaats waar dat je dat zet in de oven. Bijvoorbeeld je brood. Er waren leerlingen bij mij die dus al heel fier waren en hun brood gebakken hadden. Hè. Dus hier op aangeven van hetgeen dat ze gehoord hadden in Radio Maria. En ze zeiden, kijk, dat is zeer goed gelukt. En het was inderdaad ook zeer goed gelukt. Maar ik merk ook, als je je bakvorm heel dicht bij de deur zet van de oven, daar is dat natuurlijk niet zo warm als op het einde van uw oven. En dat zie ik soms ook als ik brood bak, moet dat schoon in het midden zetten. Want anders is nog altijd die kant van de waar dat de deur is, dat gaat nog een beetje rijzen. En de kant die verder is, dat begint te bakken. Dus daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En het is eigenlijk aldoende leert men, hè. Dus nu zal ik stoppen hier met die desserts. Straks gaan we verder met de kikkererwten, de hummus, de aquafaba. Dat ga ik dan ook uitleggen. Dus ik zal nu gewoon de oven uitdoen. En nog met de rest warmte zal die appelkrumbel klaar en gaar worden. Dan moet je ook een klein beetje opletten als je wilt zuiniger zijn met je elektriciteitsverbruik, of ik weet niet waarop dat je oven gaat, dat je altijd, als je met elektriciteit werkt, dan mag je voordien uitdoen en dan gaat dan met die restwarmte nog garen. Als je dan nu bijvoorbeeld een kwartier op die volle 200 graden zet en dan haal je die appelkrumbel daaruit, dan heb je nog een heleboel restwarmte in je oven, die eigenlijk een beetje een verloren warmte zijn. Dat is eigenlijk een klein beetje verspilling van je elektriciteit. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die oven uitdoen en die appelkrumbel daar nog een beetje laten inzitten, maar je mag dat ook lauw eten. En dat komt dan, dat gaart dan nog verder. Je mag dat wel niet doen met je brood. Hè. Met je brood moet je echt bakken zoals het moet. Hè. Dus, want anders ga je daar misschien eigenaardige baksels uit krijgen. Dus je brood mag je wel bakken. Hè. Als ik zeg zo 45 minuten of 40 minuten, dan moet je dat wel bakken. Maar als dat desserts zijn bijvoorbeeld, zoals ik nu bezig ben, hè, dan mag je dat gewoon uitdoen. En dat gaan we nu ook doen.

0: En dat was muziek van Hildegard. Beste luisteraars, we zijn vandaag voor Koken met Hildegard weer te gast in Sint-Laurens bij Sylvia, die ons zo net heeft geleerd hoe we een appelcrumble kunnen maken en intelligentiekoekjes die hier intussen naast ons staan. Het ruikt hier al heel lekker. Maar voor vandaag heeft u ook nog iets anders voorzien.
1: Ik heb nog iets anders voorzien. Omdat de heilige Hildegard ook peulvruchten aanraadt en bijzonder kikkererwten. Ze zegt kikkererwten zijn licht en warm. Ze spreekt altijd over warm of koud. Licht en warm en ze zijn goed verteerbaar. En de kikkererwten is eigenlijk een gezonde peulvrucht. En die kan ingeschakeld worden in een gewoon dieet, in een gewone voedingspatroon. Maar ook voor mensen die graag vegetarisch eten, dat is ook zeer goed. Er zijn verschillende mogelijkheden in verband met kikkererwten. Wat heb ik hier nu voor mij staan? Dat is een bokaal met droge kikkererwten, gedroogd. Je kunt dat ook al kopen in de winkel, dat dat helemaal gekookt is. Maar ik heb nu de droge kikkererwten en ik heb die gisteravond al helemaal in water gelegd, dus laten opwellen. Dus dat wil zeggen, je neemt een handvol kikkererwten of enkele lepels en je zet die helemaal goed onder water. En dan ga je zien de volgende morgen of na enkele uren hebben die kikkererwten dat water opgenomen. En wat ga je dan doen? Dat inweekwater, dat mag weggegoten worden. Dan doe je ze opnieuw in een kookpot met heel veel water. Waarom? Dat neemt heel veel water op. En in feite hebben we nog water nodig, een beetje water dat overblijft, want daar gaan we dan de aquafaba van maken. En wat is aquafaba? Aquafaba is het gekookte, dus water met die, waar de kikkererwten ingezeten hebben, dat hebben we laten afkoelen. En dan gaan we gewoon opkloppen zoals eiwit. Dus dat is eigenlijk een vegetarisch alternatief voor eiwit. Als je eiwit bijvoorbeeld opklopt en je wilt daar een meringue van maken, als je de verhouding wil weten, dan heb je voor bijvoorbeeld één eiwit, van één ei, daarvoor moet je dan voorzien 2 lepels aquafaba. Dat gaan we dan straks maken. Dus ik heb hier nu ook intussen de gekookte kikkererwten bij mij. Het water is daarvan afgegoten. Het water heb ik in de, gisteravond al in de koelkast gezet. En nu zal ik die kikkererwten mixen. Ze zijn zacht gekookt en nu zal ik die eerst mixen, want we gaan daar een hummus van maken.
0: En hoe lang moeten ze koken ongeveer?
1: Een kikkererwten mag wel lang koken hoor. Als je dat helemaal goed onder water zet, je mag daar bijna 60 minuten voor rekenen dat dat echt gaar is. Dus nu zal ik eventjes met die mixer in die kikkererwten gaan en kijken voor dat een beetje te mixen. Een beetje voorzichtig, want dat spat op. Dus dat wil zeggen, ik heb het water afgegoten, maar ook niet helemaal. Want als dat heel droog is, dan kun je dat bijna niet mixen. Dat spat hier wel een beetje rond. Maar dat lukt toch redelijk goed. Dus ik maak dat de kikkererwten goed gekookt zijn en dat er nog een heel klein beetje vocht in is, zodanig dat we dat heel gemakkelijk kunnen mixen. Kijk, dat is bijna gedaan. Het zal er wel nog een keer goed in rondgaan, dus dat er geen stukjes meer in zitten. Niet dat dat erg is, maar als u nu wel een puree hebben, zal ik dat zo doen.

0: Dan een beetje peper en bertram en halgant. En dan kun je dat eventueel bakken. Hè. Dan heb je zo een vegetarische burger. Wat ik nu eerst ga doen is de kikkererwtenvocht uit de koelkast halen. Ik zal dat er eerst uithalen.
1: Het kikkererwtenvocht is dan het vocht waar ze in gekookt hebben? Hè?
0: Dat is het vocht waar dat in gekookt is. Dat is niet het vocht waar dat in geweekt is. Hè. En nu heb ik hier ook een soort toestel die eigenlijk met de hand kan gebruikt worden. Je kan dat dus ook doen met je klopper, met machine. En ik zal dat kikkererwtenvocht daarin gieten. Gedeeltelijk toch. En dan gaan we dat proberen dus door te draaien, ofwel door te kloppen, het op te kloppen zoals eiwit. Dat zou moeten lukken. We gaan dat proberen. Hè. Klein, dat zet nu dus weer weg. Ik doe dat hier dicht. En we gaan de test doen. Als dat niet gaat met de hand, kunnen we dat altijd nog met de mixer doen. Dus ik draai daarmee. En dat zou moeten komen tot een opgeklopt, zo precies like opgeklopt eiwit. Dus ik ga daar wel een beetje moeten bij draaien. En nu en dan een keer kijken hoe dat resultaat is. Dat is, maar dat gaat heel ver hoor. Dan een keer kijken. Ja, dat lukt dus. Hè. Dus als je dat opklopt, dus je klopt het op ofwel met je klopper met de hand, ofwel met zo'n apparaatje zoals ik heb, zoals ik kan draaien, ofwel met je elektrisch apparaat, met je mixer, met je kloppers. En dan kan je dat helemaal opkloppen, precies zoals eiwit. Dus dat ben ik aan het doen. Eventjes kijken hoe dat de toestand is. Ja, dat komt helemaal goed. Dus je mag nog een klein beetje verder doen.

Dus nu is dat nog niet helemaal, maar als ik nog verder klop, komt dat helemaal stijf zoals je eiwit opklopt. Dus daar ga ik nu mee stoppen. En als je mag dat thuis ook proberen. Dus je kunt het gewoon opkloppen als eiwit. En je kan het ook gebruiken als eiwit. Dus waar je eiwit gebruikt, kan je het opgeklopte water gebruiken van de kikkererwten. En dat kan zowel voor warm of koud. Wil je dat bijvoorbeeld in een koude in appelmoes doen en je doet daar wat bij, dan gaat dat luchtiger worden. Maar je kunt er dus ook alles mee doen zoals je met eiwit werkt. Hè. Dat is om het luchtiger te maken. Je kunt dat ook bakken als een soort merengue. Als je dat waar een beetje suiker en vanille bij doet, kun je dat ook in de oven bakken. Dus dat kun je gebruiken en dat is dan eigenlijk een volledig vegetarisch alternatief van eiwit. Als je geen, anders zeggen ze soms, je moet zoveel eiwitten gebruiken, maar de eierdooier dan niet. Maar als je dat niet graag hebt, dan kun je dat doen met de aquafaba, noemen ze dat. Eigenlijk het water van bonen. En nu zal ik verder afwerken. Ik heb dus de puree van de kikkererwten. En wat gaan we daarmee doen? We gaan daar een humus van maken. En een humus is dus dat we daar een klein beetje olie en zout bij doen. Bij die puree van de kikkererwten zal ik een klein beetje koud geperste hennepolie bij doen. Dus dat is een zeer goede olie, heb ik in het begin gezegd. Een klein beetje, zodanig dat we dat smeu kunnen maken. En dat kun je dan gebruiken, bijvoorbeeld voor je aperitief. Ofwel ook als boterhambeleg, als je dat wil, kan dat. Dus je maakt dat op naar smaak, hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Dus die puree was al gemaakt. Ik doe daar een klein beetje van die olie bij. Dus een koud geperste olie. Die koud geperste olies zijn dus nooit bedoeld om te bakken of te braden. Hè. Dus die moeten koud gebruikt worden in salades. Dus dat heb ik. Dan kan ik daar ook nog een klein beetje zout bij doen. En voor degenen die dat graag hebben, die hebben dan bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief voor op de boterham. Dus ofwel doe je dat op een toastje als aperitief hapje. Ofwel kan je, maar je moet dan geen olie bij doen als je dat in je puree voor je lasagne zou doen. Of zo moet er daar geen koud geperste olie bij. Maar zoals we dat nu gedaan hebben, is dat perfect. En kan dat direct gesmeerd worden. Dus dat is het gebruik van de kikkererwten. Die is dus veelzijdig is in feite.

0: Het koken kan het gekookt gebruiken in vegetarische schotels. Je kan het pureren als een soort basis, bijvoorbeeld voor burgers te bakken of voor een laagje tussen je lasagne. En dan kun je ook dat kookvocht gebruiken als een soort alternatief voor eiwit. Dus ik denk dat dat voor nu eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, dank u. Wat ik nog bijzonder vind is dat Hildegard iets schreef over de kikkererwten. Zij leefde in Duitsland, maar ik associeer dat toch meer met de Mediterranee.
0: Ja, maar
1: of
0: dat is juist. Dat is eigenlijk het speciale aan de heilige Hildegard, dat zij ook dingen beschreven heeft, bomen en planten, die daar op dat moment niet direct groeiden of bloeiden. Maar zij kreeg dat door. Ze heeft dan bijvoorbeeld ook over citroenen geschreven, over de citroenboom, alhoewel dat daar in haar gebied ook niet groeide. Dus ze kreeg dat wel door. Daaraan zien ze ook wel dat eigenlijk visionair doorgegeven is, zodanig dat zij eigenlijk bepaalde bomen en dingen beschrijft die zeker in haar tijd daar niet gebruikt werden en die daar ook rond haar niet groeiden. Hè. Dat is wel een teken eigenlijk van haar visionaire gave. En zij beschrijft dat altijd zeer goed. Ze heeft altijd de nuances aan. Hè. Het mag voor gezonden, of het mag voor zieken, of het mag voor alle twee. En altijd zegt ze daarbij, zeer matig zij daarin. Daar ook als je dat gebruikt. Kikkererwten, dat is bijzonder vezelrijk. Hè. Dus je moet, als je gevoelige darmen hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Hè. Dus het is niet altijd dat je heel donker brood of heel vezelrijke voeding moet gebruiken. Sommige mensen kunnen daar goed tegen, andere mensen moeten wat minder vezelrijk eten. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voor vandaag. Hè. En dan is het tot een volgende keer.
2: Dank u.
0: Dank u.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti. A tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald de generale audiëntie van vorige week woensdag. Want die hebben we nog niet kunnen laten horen. En daar willen we toch nog even blijven bij stilstaan. Vooral ook omdat de Heilige Vader ervoor gekozen heeft om voor de eerste keer heeft de twee apostolische reizen naar het buitenland al gemaakt. U herinnert zich nog de reis naar Turkije en naar Libanon. Maar toen heeft hij in de generale audiëntie die daarop volgde niet echt teruggeblikt op die reis. Deze keer heeft hij dat wel gedaan en dus willen we samen met hem toch nog even stilstaan en zijn eigen indrukken horen van de apostolische reis die hij gemaakt heeft op het Afrikaanse continent. We gaan ook luisteren naar de audio van de gebedsvideo van de paus. En zullen natuurlijk ons programma ook beginnen met het overlopen van de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Dat gezegd zijnde, laten wij dan ook binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar die audiënties. Op zaterdag 2 mei dan heeft de Heilige Vader Monsignor Filippo Iannone ontvangen, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Vaste afspraak dus met de prefect van dit dicasterie, waar de vacante zetels, bisschopszetels in de hele wereld worden bekeken, besproken, mogelijke kandidaten worden voorgesteld aan de Heilige Vader. Dus dat gaat eigenlijk over een, ja, toch wel belangrijke audiëntie die doorgaat en verleend wordt. Kardinaal Mario Grech werd eveneens in audiëntie ontvangen, secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode. De paus ontving de apostolische nuncius in Liberia, Sierra Leone en Gambia, aartsbisschop Walter Erbi. Ook de metropoliet aartsbisschop van Panama, uit Panama, monsieur José Domingo Ulloa Mendieta, werd door de Heilige Vader op diezelfde dag ontvangen. Een audiëntie voor aartsbisschop Relwende Kisito Ouadraogo, de apostolische nuncius voor de Republiek Congo en Gabon. De paus ontving ook de leden van de Papal Foundation en de medewerkers van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Samen met hun gezinsleden werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op maandag dan, 4 mei, ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Ignacio Cefalia, de apostolische nuncius in Wit-Rusland. De leden van het presidium van de Confederación Latinoamericana de Religiosos werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook mevrouw Halla Tomasdottir, de president van de Republiek van IJsland, samen met haar gevolg. De gouverneur van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa werd door de paus ontvangen, samen met zijn gevolg. Dat gaat over de heer Carlo Monticelli. En ook de leden van de voorzitterraad van de bisschoppenconferentie van Venezuela mochten bij de Heilige Vader. Tot slot ontving de paus ook nog een delegatie van het Catholic Charities Network. Zoals beloofd gaan wij stilstaan bij de generale audiëntie van paus Leo XIV. Op woensdag 29 april werd die gehouden. En daarbij gaf hij dus een terugblik op de apostolische reis, waarbij hij een bezoek bracht op het Afrikaanse continent aan Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal Guinea. We luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens deze generale audiëntie.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen en van harte welkom. Vandaag wil ik het graag hebben over de apostolische reis die ik van 13 tot 23 april heb gemaakt, waarbij ik 4 Afrikaanse landen heb bezocht: Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal Guinea. Reeds vanaf het begin van mijn pontificaat dacht ik aan een reis naar Afrika. Ik dank de Heer dat Hij mij de kans heeft gegeven om deze reis als herder te maken, om het volk van God te ontmoeten en te bemoedigen. En ook om deze reis te beleven als een boodschap van vrede in een historisch moment dat gekenmerkt wordt door oorlog en ernstige, veelvuldige schendingen van het internationaal recht. En ik spreek mijn oprechte dank uit aan de bisschoppen en de burgerlijke autoriteiten die mij hebben ontvangen en aan allen die hebben meegewerkt aan de organisatie. De voorzienigheid heeft gewild dat de eerste etappe juist het land zou zijn waar de plaatsen van de heilige Augustinus zich bevinden, namelijk Algerije. Zo bevond ik mij enerzijds in de gelegenheid om terug te keren naar de wortels van mijn spirituele identiteit en anderzijds om zeer belangrijke bruggen voor de wereld en de kerk van vandaag te slaan en te versterken. De brug met het vruchtbare tijdperk van de kerkvaders. De brug met de islamitische wereld. De brug met het Afrikaanse continent. In Algerije werd ik niet alleen respectvol, maar ook hartelijk ontvangen. En we hebben met eigen ogen kunnen zien en de wereld kunnen laten zien dat het mogelijk is om als broeders en zusters samen te leven. Ook als we verschillende religies hebben, wanneer we ons erkennen als kinderen van dezelfde barmhartige vader.
3: Quando ci si riconosce figli dello stesso padre misericordioso.
2: Bovendien was het een geschikte gelegenheid om in de leer te gaan bij de heilige Augustinus met zijn levenservaring, zijn geschriften en zijn spiritualiteit. Is hij een meester in de zoektocht naar God en de waarheid. Een getuigenis dat vandaag de dag belangrijker is dan ooit voor christenen en voor iedere mens.
3: Nei successivi tre paesi che ho visitato, la popolazione è invece
2: in de 3 landen die ik daarna heb bezocht, is de bevolking daarentegen overwegend christelijk. En daarom werd ik ondergedompeld in een sfeer van geloofsfeest en hartelijke gastvrijheid, mede dankzij de typische eigenschappen van de Afrikaanse bevolking. Ook ik heb, net als mijn voorgangers, iets ervaren van wat er met Jezus gebeurde bij de menigten in Galilea. Hij zag dat zij dorsten en hongerden naar gerechtigheid en verkondigde hun: zalig de armen, zalig de zachtmoedigen, zalig de vredestichters. En hun geloof erkennend zei hij, jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld.
3: La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme.
2: Tijdens mijn bezoek aan Cameroen heb ik de oproep kunnen versterken om ons gezamenlijk in te zetten voor verzoening en vrede, want ook dat land wordt helaas geteisterd door spanningen en geweld. Ik ben blij dat ik naar Bamenda ben geweest, in het Engelstalige gebied, waar ik heb aangemoedigd om samen te werken aan vrede. Cameroen wordt wel Afrika in miniatuur genoemd, verwijzend naar de verscheidenheid en de rijkdom van zijn natuur en hulpbronnen. Maar we kunnen deze uitdrukking ook opvatten in de zin dat de grote behoeften van het hele continent in Cameroen terug te vinden zijn. Die van een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen, de noodzaak om ruimte te geven aan jongeren en de endemische corruptie te overwinnen, de noodzaak om integrale en duurzame ontwikkeling te bevorderen, en de verschillende vormen van neocolonialisme te bestrijden met een vooruitziende internationale samenwerking. Ik bedank de kerk in Cameroen en het hele Cameroense volk dat mij met zoveel liefde heeft ontvangen. En ik bid dat de geest van eenheid die tijdens mijn bezoek tot uiting kwam, levend blijft en de toekomstige keuzes en daden mag leiden. De derde etappe van deze reis voerde naar Angola, een groot land ten zuiden van de evenaar, met een eeuwenoude christelijke traditie die teruggaat op de Portugese kolonisatie. Net als veel andere Afrikaanse landen heeft Angola na het bereiken van de onafhankelijkheid een roerige periode doorgemaakt die in dit geval gekenmerkt werd door een langdurige burgeroorlog. In de smeltkroes van deze geschiedenis heeft God de kerk geleid en gezuiverd en haar steeds meer bekeerd tot dienst aan het evangelie, aan menselijke ontplooiing, aan verzoening en vrede.
3: Al Santuario Mariano di Mama Mushima, che significa Madre del Cuore.
2: Een vrije kerk voor een vrij volk. In het Maria-heiligdom van Mama Mujima, wat moeder van het hart betekent, voelde ik het hart van het Angolese volk kloppen. En tijdens de verschillende ontmoetingen zag ik met vreugde vele religieuzen van alle leeftijden. Een profetie van het Koninkrijk der Hemelen te midden van hun volk. Ik zag catechisten die zich volledig inzetten voor het welzijn van de gemeenschappen. Ik zag gezichten van ouderen getekend door inspanningen en lijden, maar doordrongen van de vreugde van het evangelie. Ik zag vrouwen en mannen dansen op het ritme van lofzangen voor de verrezen Heer, het fundament van een hoop die weerstand biedt aan de teleurstellingen veroorzaakt door ideologieën en de ijdele beloften van de machtigen. Deze hoop vraagt om concrete inzet en de kerk heeft de verantwoordelijkheid om door middel van haar getuigenis en de moedige verkondiging van het woord van God de rechten van iedereen te erkennen en ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk worden gerespecteerd. Samen met de Angolese burgerlijke autoriteiten, maar ook met die van andere landen, heb ik de bereidheid van de katholieke kerk kunnen bevestigen om deze bijdrage te blijven leveren, met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Het laatste land dat ik heb bezocht is Equatoriaal Guinea, 170 jaar na de eerste evangelisatie. Met de wijsheid van de traditie en het licht van Christus heeft het Guineese volk de beproevingen van zijn geschiedenis doorstaan en de afgelopen dagen in aanwezigheid van de paus met groot enthousiasme zijn vastberadenheid hernieuwd om verenigd naar een toekomst van hoop te gaan. Ik kan niet vergeten wat er gebeurde in de gevangenis van Bata in Equatoriaal Guinea. De gevangenen zongen uit volle borst een loflied voor God en de paus en vroegen om te bidden voor hun zonden en hun vrijheid. Zoiets had ik nog nooit gezien. En daarna hebben ze samen met mij het Onze Vader gebeden in de stromende regen. Een oprecht teken van het Rijk Gods. En eveneens in de regen begon de grote bijeenkomst met de jongeren in het stadion van Bata. Een feest van christelijke vreugde. Met ontroerende getuigenissen van jongeren die in het evangelie de weg hebben gevonden naar een vrije en verantwoordelijke groei. Dit feest culmineerde in de eucharistieviering van de volgende dag, die het bezoek aan Equatoriaal Guinea en ook de hele apostolische reis waardig bekroonde.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dierbare broeders en zusters, het bezoek van de paus is voor de Afrikaanse volkeren een gelegenheid om hun stem te laten horen, om uiting te geven aan de vreugde dat zij Gods volk zijn en aan de hoop op een betere toekomst. Een toekomst van waardigheid voor iedereen. Ik ben blij dat ik hen deze kans heb kunnen bieden en tegelijkertijd dank ik de Heer voor wat zij mij hebben geschonken. Een onschatbare rijkdom voor mijn hart en mijn ambt. Op deze wijze mochten we van de Heilige Vader zelf horen wat zijn indrukken zijn geweest van de apostolische reis naar het Afrikaanse continent. Een plan dat dus al in zijn hart was van bij het begin van zijn pontificaat en dat hij nu heeft kunnen uitvoeren. Van 13 tot 23 april was dat. U heeft ook alles kunnen meevolgen via Radio Vaticaan, Radio Vaticaan Live, via de website. En dat zullen wij ook in de toekomst doen voor de komende apostolische bezoeken, apostolische reizen van Paus Leo de 14e. Daarvoor kan u terecht natuurlijk bij Radio Vaticaan. Bijzonder dus voor de Afrikaanse landen die de Heilige Vader heeft bezocht om de opvolger van de Heilige Petrus te kunnen en mogen ontvangen. Zoals steeds maakte de Heilige Vader ook bekend, waarbij hij een bepaalde intentie wil toevertrouwen aan de gehele kerk. Waarbij hij een aandacht wil vragen voor een bepaalde problematiek of iets dat hem ter harte gaat. En dat hij op deze wijze met ons allen wil delen. Met de vraag om er zeker voor te bidden. We gaan luisteren naar de audio van de gebedsvideo van Paus Leo de 14e voor de maand mei.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of creation,
1: Heer van de schepping,
0: you gave us the fertile earth,
1: U hebt ons de vruchtbare aarde geschonken en daarmee ons dagelijks brood als teken van uw liefde en zorg. Vandaag erkennen wij met verdriet dat miljoenen broeders en zusters nog steeds honger lijden, terwijl er zoveel goederen op onze tafels worden verspild.

0: awaken in us a new awareness.
1: We wekken ons een nieuw bewustzijn, dat wij leren dankbaar te zijn voor elk voedsel. Eenvoudig te consumeren, met vreugde te delen en zorg te dragen voor de vruchten van de aarde als een geschenk van u, bestemd voor iedereen, niet slechts voor enkelen.
0: Good Father,
1: Goede Vader, maak ons in staat om de logica van egoïstische consumptie om te zetten in een cultuur van solidariteit. Mogen onze gemeenschappen concrete daden bevorderen, bewustmakingscampagnes, voedselbanken en een sobere en verantwoordelijke levensstijl.

0: You who sent us your beloved son Jesus,
1: u die ons uw geliefde zoon Jezus hebt gezonden, gebroken brood voor het leven van de wereld, geef ons een nieuw hart, hongerig naar gerechtigheid en dorstig naar broederschap.

0: Mogen niemand worden uitgesloten van de gemeenschappelijke tafel. En mogen uw geest ons leren brood te zien, niet als een consumptiegoed, maar als een teken van gemeenschap en zorg. Amen.
1: Amen.
0: Bijzondere aandacht dus van Paus Leo XIV voor de vele, vele, vele mensen in de wereld die honger lijden. Die nog altijd vandaag de dag geconfronteerd worden met de gevolgen van hongersnood, van een gebrek aan voedsel. Terwijl, zo zegt de Heilige Vader, op onze tafels heel veel verspild wordt, nog altijd. Een consumptiemaatschappij die steeds maar meer en meer wil consumeren, zonder daarbij eigenlijk aandacht te hebben voor diegenen die in nood zijn. De paus heeft er ook al over gesproken, een beetje ook in navolging kunnen we zeggen van paus Franciscus, die het ook had over de onverschilligheid. Het feit dat mensen steeds minder aandacht hebben, minder geraakt zijn voor de ware zorgen van mensen die niet eens voedsel hebben. De paus roept ons allen op om daar op een of andere manier antwoord op te geven. En hij erkent ook trouwens, recent is er een audiëntie geweest, zoals u daarnet kon horen, met dat netwerk van pauselijke caritatieve werken, ja, dat het geen gemakkelijke opdracht is. Hij erkent dat ook. Voor de ene zal het makkelijker zijn omdat deze persoon nu eenmaal veel heeft ontvangen van de Heer en daardoor over veel middelen beschikt, dan voor de ander. Maar we kunnen allen op een of andere manier zeker ons steentje bijdragen. Al is het maar een klein beetje, het is soms dat kleine beetje dat soms een groot verschil kan maken. Verder werd ook bekendgemaakt dat de paus een telefoongesprek heeft gehad met de heer Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Het Vaticaan meldde dat tijdens het hartelijke gesprek zij hebben gesproken over de situatie in het Midden-Oosten, met bijzondere aandacht voor de westelijke Jordaan-oever in de staat Palestina en de situatie van christenen in Zuid-Libanon. Later in het gesprek deelde de Heilige Vader enkele overwegingen over zijn recente apostolische reis naar Afrika, waarbij hij het belang benadrukte van interreligieuze dialoog, het bevorderen van de vrede en steun voor de meest achtergestelde gemeenschappen op het continent, aldus het Vaticaan. In de namiddag van zaterdag 2 mei was er een bijzonder heugelijke gebeurtenis. De eerwaarde heren Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale en Marco Valenti werden namelijk tot bisschop gewijd. En dat als hulpbisschoppen van Rome in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal van de bisschop van Rome, de paus dus. We gaan luisteren naar het eerste deel van de homilie van paus Leo XIV, alvorens we samen met hem het Regina Caeli zullen bidden. Dat is voor zo dadelijk. We luisteren eerst naar het eerste deel van deze homilie.
2: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida.
0: Dierbare broeders en zusters, door ons aan Christus te hechten, worden wij een stevig en gastvrij huis. Dat is de vreugde die we vooral tijdens de paastijd ervaren. En in het bijzonder vandaag, nu wij de wijding van 4 nieuwe hulpbisschoppen voor het bisdom Rome vieren. Deze kerk heeft een unieke roeping tot universaliteit en naastenliefde dankzij haar bijzondere band met de verrezen en levende Christus. Het fundament van het geestelijke bouwwerk van levende stenen dat het heilige volk van God is. Dichter bij Christus komen betekent dus dichter bij elkaar komen en samen groeien in eenheid. Dat is het mysterie dat ons omvat. en ook de stad van binnenuit verandert. Ten dienste van haar dynamiek, die door de apostelen Petrus en Paulus naar Rome is gebracht, worden onze broeders Andreas, Stefanus, Marcus en Alexander tot het bisschopsambt gewijd. Een feest van het volk, want zij komen uit dit volk en uit het presbyterium dat met liefde voor hen zorgt. Laten wij heel in het bijzonder voor deze vier nieuwe hulpbisschoppen voor het bisdom Rome bidden tijdens het Regina Caeli. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar het tweede deel van de homilie van Paus Leo XIV tijdens deze Eucharistie, waarbij deze vier mannen tot bisschop werd gewijd. Bidden wij samen.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder luisteren naar de homilie van paus Leo XIV tijdens de Eucharistie, waarbij hij 4 mannen tot bisschop wijde voor het bisdom Rome.
1: La nostra comunità diocesana si raccoglie oggi nell'invocazione dello Spirito Santo.
0: Onze diocesane gemeenschap komt vandaag bijeen in de aanroeping van de Heilige Geest, die de nieuwe bisschoppen zal zalven, opdat zij volledig gewijd mogen zijn aan de dienst van het Evangelie van Christus. Hij is de verworpen steen, die door God uitverkoren tot hoeksteen is geworden. Voor de eerste christenen moet deze metafoor, die ze zo vertrouwd was omdat ze in een psalm voorkwam, bijzonder veelzeggend hebben geleken. De Messias, Jezus, was niet alleen verstoten omdat hij niet als zoon van God werd erkend, maar nog eerder omdat hij de gedaante van een schepsel had aangenomen, die als onwaardig voor God werd beschouwd. Trouw aan deze weg van barmhartige liefde ging hij op zoek naar de verstoten schapen. Ging hij met hen aan tafel zitten en ontwapende hij de handen en harten die hen wilden stenigen. Op deze wijze, zoals het evangelie dat in deze liturgie wordt voorgelezen zegt, heeft de Zoon het gelaat van de Vader getoond. In hem worden zijn werken volbracht. Ik ben al zo lang bij jullie en je hebt mij nog niet leren kennen, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kan je dan zeggen, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? Kerk die in Rome leeft. De verworpen steen is het hart van de Messiaanse verkondiging tegenover hen die de samenleving verwierp en blijft verwerpen. Het is het hart van onze verkondiging, van onze missie. We hebben gezien hoe de heilige de onreinen aanraakte, de rechtvaardige de zondaars vergaf, het leven de zieken genas, de meester de vuile en vermoeide voeten van zijn leerlingen waste. In deze stad, de hoofdstad van het Grote Rijk, werd de verworpen steen het symbool van een nieuwe hoop, die van het Rijk van God, zoals de zaligsprekingen voorhouden en het Magnificat bezingt. Door de logica van de heerschappij om te keren, die van wie de zinloze ambitie nastreeft om de architectuur van de aarde te bepalen, gebeurt het in Christus dat de afgedankten hun waardigheid terugvinden en zich uitverkoren weten voor het Koninkrijk van God. Zo niet, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zou ik jullie dan ooit hebben gezegd, ik ga een plaats voor jullie bereiden? Wanneer ik heen gegaan ben en een plaats voor jullie bereid heb, kom ik terug en neem ik jullie bij mij, opdat jullie zijn waar ik ben. Dierbare zusters en broeders, daarom worden wij tot op de dag van vandaag stenen die door mensen worden verworpen en door God worden uitgekozen. Wanneer wij ons met ons leven en ons woord verzetten tegen plannen die de zwakken onderdrukken, de waardigheid van elke persoon niet respecteert, conflicten gebruikt om de sterksten te selecteren, terwijl ze degene die achterblijven, degene die het niet redden, verwaarlozen en degene die bezwijken beschouwen als afval van de geschiedenis. Jezus wandelde onder ons als een ongewapende en ontwapenende profeet. En toen hij werd verworpen, veranderde hij zijn stijl niet. En nu richt ik mij tot u, zeer geliefde broeders, die vanaf vandaag hulpbisschoppen zijn van deze kerk, waarvan de zorg mij als een geschenk is toevertrouwd. Tot u, die samen met de kardinaal vicaris, mij kunt helpen een afspiegeling te zijn van de goede herder, van het volk, voor het volk van Rome, en leiding te geven aan de naastenliefde van het hele heilige volk van God, verspreid over de aarde. Ik moedig jullie aan om de verstoten stenen van deze stad op te zoeken en hen te verkondigen dat in Christus, onze hoeksteen, niemand wordt uitgesloten om een actief onderdeel te worden van het heilige bouwwerk dat de kerk is en van de broederschap onder de mensen. In dit beeld weerklinkt de oproep van de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus. Een kerk zijn die een veldhospitaal is. Straatpastores zijn, de materiële en existentiële periferieën in het hart dragen. Als priesters hebben jullie deze uitnodiging aangenomen, samen met de parochiegemeenschappen die jullie hebben begeleid. En nu komt er een nieuwe oproep, een verdere roeping, die altijd dezelfde kern heeft. Niemand, werkelijk niemand, mag denken dat hij door God is afgedankt, verworpen. En jullie zullen de herauten zijn van deze blijde boodschap die centraal staat in het evangelie. Laat de geest van profetie in jullie werken. Nestel je niet in de privileges die je positie je zou kunnen bieden. Volg niet de wereldse logica van de eerste plaats. Wees getuigen van Christus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Jullie zullen profeten zijn in jullie ambt, als jullie mannen van vrede en eenheid zijn, die met draden van genade en barmhartigheid de uitgestrekte en dichtbevolkte gebieden van dit bisdom samenvoegen, samenbinden, verschillen in harmonie brengen, verwelkomen, luisteren en vergeven. Laat u niet zoeken, maar laat u vinden. En zorg ervoor dat de priesters, diakens, religieuzen en leken die zich inzetten voor het apostolaat zich nooit alleen voelen. Help hen om de hoop in hun verschillende taken nieuw leven in te blazen en zich deel te voelen van één en dezelfde missie. Weet altijd onvermoeibaar mensen en gemeenschappen te motiveren door op eenvoudige wijze te verwijzen naar de schoonheid van het evangelie. Mogen de armen van Rome, de pelgrims, de bezoekers, die hier vanuit alle delen van de wereld naartoe

Hele mooie homilie van Paus Leo XIV, in het bijzonder dus gericht aan deze vier nieuwe hulpbisschoppen voor Rome, die tijdens deze eucharistie in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen tot bisschop werden gewijd door de Heilige Vader zelf. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook graag nog de verschillende benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de paus Eduard de heer Rubén de la Cruz Martínez benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van León in Mexico. Hij benoemde eerwaarde heer Nick Argel Vaquilar tot bisschop van het bisdom van Urdaneta in de Filipijnen. Hij heeft ook monsignor Nicolai Dubinin benoemd tot hulpbisschop en apostolisch administrator voor de vacante zetel van het metropoliet aartsbisdom van de moedergods in Moskou in de Russische Federatie. Verder heeft hij monsignor Dagoberto Campos Salas benoemd tot apostolische nuncius in Ecuador. Hij benoemde eerwaarde heer Gary Studniewski en eerwaarde heer Robert P. Boxey tot hulpbisschoppen van het aartsbisdom van Washington in de Verenigde Staten. En eerwaarde heer John Gomez werd benoemd tot bisschop van het bisdom van Laredo in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren. En hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe uitzending van Elke Dag Telt. En vandaag in deze meimaand, maand toegewijd aan onze lieve vrouw en voor de wereldfamilie van Radio Maria, voor elke Radio Maria wereldwijd, ook Mariathonmaand. En tijdens deze Mariathonmaand vragen we de luisteraars van Radio Maria wereldwijd om hun steun, hun financiële steun voor de verschillende projecten van Radio Maria. En daar gaan we het over hebben vandaag, over verschillende Radio Maria's die uw steun nodig hebben. Ook gaan we het hebben uiteraard over enkele programma's die u vandaag en de komende dagen hier op Radio Maria kan beluisteren. Maar laten we zoals gewoonlijk starten met muziek. En in deze meimaand is het mooi om te starten met een lied tot onze lieve vrouw. Breng me bij Jezus, leid mij naar de hemel. Ik ben niet bang als u, Maria, naast mij staat. Vol van genade. O Maagd Maria, ik wil u geven al wat ik ben. Dit is de katholieke zangeres Athena's met het prachtig lied Mother Mary, Moeder Maria.

0: En we gaan het natuurlijk hebben over de programmatie op Radio Maria, uiteraard, beste luisteraars. En graag geef ik u mee dat u vanavond op deze dinsdag 5 mei kan luisteren naar een aflevering van het programma Menslievend. Luisteren we even naar een fragment.
1: Wat heel goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht van mee te doen. Hè?
2: Nee.
1: Voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik in dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
2: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur
1: hangen. Dat is van Servaas. Ja, gekend.
2: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
2: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
2: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
2: Oké. Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Oh, ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Nee, maar dat is niet zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen. In Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
2: Oké. Okay. Ja. En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag. S'morgens, s'avonds. Schietgebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
2: Dat is de lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
2: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
2: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdagnamiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
2: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
2: Oké.
1: Okay. Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
2: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
2: Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Het is omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
2: Oké, okay, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
2: U heeft een goede band met uw kinderen? Ja. Oké, okay, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
2: 12. Dat is mooi. Oké, okay, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken.
1: Ja.
2: Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
2: Oké, okay. Dus dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Maar ik weet niet op welke posten, ik weet het al, maar ik ken er niks van. Die technische gegevens. Ik ben geen technieker.
2: Al u heeft gewoon een DAB-radio nodig. En dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder.
0: En u kan het programma Menslievend dus volgen, beste luisteraars. Vanavond om 20:00 hier op Radio Maria. En achteraf zeker ook te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Menslievend.

0: Morgen is het woensdag, beste luisteraars. En woensdag is filmdag bij Radio Maria, of toch filmavond. Want 's avonds om 20:15 kan u luisteren naar het programma Katowice. En in de uitzending van morgenavond, dat is om 20:15, gaan we een klassieke film voorstellen. Een film die jullie wellicht allemaal al hebben gezien. La vita è bella. Het leven is mooi. Deze film vertelt het verhaal van Guido Orifice en zijn echtgenoot Dora en hun 5-jarig zoontje Josué bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. En ik stel voor dat we luisteren naar 2 fragmenten uit de film. Het tweede fragment wordt gevolgd door prachtige muziek uit de film die u wellicht zal herkennen. Maar laten we eerst luisteren naar een eerste fragment. Een paar dagen later, terwijl ze naar hun werkplaats gaan, ziet Guido hoe een soldaat een mededeling doet via een luidspreker. Wanneer deze vertrokken is, gaat hij het lokaaltje binnen. Hij ziet dat er niemand is en roept aan zijn zoontje, Josué, die verstopt is in de kruiwagen. Josué, kom! En dan zet hij de micro aan en hij zegt:
1: Buongiorno, principessa! Stanotte, t'ho sognata tutta la notte! Santa al cinema! Deci avere quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te!
0: Goeiedag, prinses! Ik heb de hele nacht van je gedroomd. We gingen naar de film en je droeg die roze jurk die ik zo mooi vind. Ik denk alleen aan jou, prinses. Ik denk altijd aan jou. En nu? Mama, papa rijdt me rond in de kruiwagen, maar ik kan niet rijden. Ik lach me rot. We staan aan kop. Hoeveel punten hebben we vandaag? Vraagt hij aan zijn vader. Maar Guido antwoordt snel: Lopen, lopen, de brullende kerels zitten ons achterna. Waar? Vraagt de jongen. Daar, daar, kom rap, kom rap.
1: Hey, hey, ora.
0: Dora, die heeft alles gehoord. Ze glinstert helemaal. Ze was bang dat Josué gestorven was in de douches, maar hij leeft nog. En Guido ook.
2: En het tweede fragment dat we graag met jullie meedelen, beste luisteraars, is te horen aan het einde van de film.
0: Dit is mijn verhaal, zegt Josué. Dit is het offer dat mijn vader heeft gebracht. Dit was zijn geschenk aan mij, zegt Josué jaren later.
3: Questa è la mia storia.
4: Mamma!
3: Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto.
4: Josué!
3: Questo è stato il suo regalo per me.
0: We hebben gewonnen, zegt de kleine jongen. Ja, we hebben gewonnen, zegt Dora, die zo blij is om haar kind terug te zien. 1000 punten, om je rot te lachen. We zijn de eerste. We nemen de tank mee naar huis, juicht Josué.
4: Abbiamo vinto!
5: Sì, abbiamo vinto! Josué,

nu woensdagavond. Morgen dus, beste luisteraars, 20:15. Elke woensdagavond het programma Katovisie, filmprogramma op uw Radio Maria.

0: En ja hoor, beste luisteraars, we gaan het nog even hebben over de marathon. En zo dadelijk luisteren we ook naar het voorwoord van pater Livio van Zaga. En daarna staan we stil bij de groeidoelstellingen voor de marathon van 2026.
1: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de marathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
0: Radio Maria, een geschenk van de Maagd Maria aan de kerk en aan de wereld. Dierbare vrienden, wanneer ik terugkijk op de bijna 40 jaar die Radio Maria heeft afgelegd, wordt mijn hart vervuld met verwondering en dankbaarheid. In 1987 werd de vereniging Radio Maria opgericht. We waren een kleine groep, zonder middelen, maar met groot vertrouwen in de Maagd Maria. Als we vandaag aanwezig zijn in 85 landen met 132 uitzendstudio's en programma's in 83 talen, honderden miljoenen mensen en meer dan 1000 bisdommen bereiken, kan ik slechts één ding zeggen. Dit is een echt wonder. Een wonder van Maria. Radio Maria is niet geboren uit een ambitieus menselijk project, maar uit een precieze geestelijke opdracht. Op 1 januari 1987 in Medjugorje vertrouwde de koningin van de vrede ons een missie toe. Boodschappers van bekering te zijn en haar boodschappen in liefde te verspreiden. Op deze woorden heb ik het programma van de radio gebouwd. Sindsdien, overal waar we zijn aangekomen, zag ik hetzelfde wonder zich herhalen. Mensen verwelkomen Radio Maria met vreugde, ervaren het als een vertrouwde aanwezigheid, als een stem die tot het hart spreekt. Onze kracht is altijd de liefde voor de Maagd Maria geweest. Het zijn de gelovigen, de eenvoudige mensen, de priesters en leken die op 5 continenten, met gulheid en dienstbaarheid, hebben geantwoord. Ik heb Radio Maria zien geboren worden in arme landen, geteisterd door oorlogen of vervolging. Ik heb vrijwilligers zonder ervaring zien uitgroeien tot pijlers van lokale radio's. Ik heb de voorzienigheid zien ingrijpen wanneer voortzetting onmogelijk leek. Maar deze groei brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik voel zeer diep in mijn hart dat we het oorspronkelijke charisma moeten beschermen. Radio Maria is in de eerste plaats een gebedsradio. De mis, de rozenkrans, de getijdengebeden, aanbidding. Het gebed voedt het geloof, beschermt het, doet het groeien. Vervolgens is het een radio van evangelisering. We kondigen duidelijk het heil aan dat van Jezus Christus komt, in trouw aan de leer van de kerk, zonder toe te geven aan de ideologieën van deze wereld. We zijn een kerkelijke radio, in dienst van de kerk, in gemeenschap met de bisschoppen. En we zijn, naar de wil van de Maagd Maria, een mariale radio, de radio van de koningin van de vrede. We leven in moeilijke tijden. De oorlogen, de internationale spanningen, de geloofscrisis in veel delen van de wereld zeggen ons dat de strijd voor alles geestelijk is. In deze context moet Radio Maria licht zijn in de duisternis, stille, maar doeltreffende zuurdesem. stem die naar de hemel wijst en de harten voorbereidt door gebed en christelijke vorming. En toch is de missie nog niet voltooid. In vele landen, vooral in Afrika, Amerika en Azië, moeten we nog de dekking uitbreiden, nieuwe frequenties activeren, technische structuren versterken. Een radio die iedereen wil bereiken, moet technisch sterk zijn, maar altijd eenvoudig van stijl, arm en bescheiden van geest. Daarom is de Mariathon o zo belangrijk. Het is niet alleen een initiatief van materiële steun. Het is een daad van liefde voor de Maagd Maria en voor de kerk. Elk gebaar van gulheid laat het woord van God verder gaan, nieuwe huizen binnendringen, het geloof steunen van hen die alleen zijn, hoop brengen waar angst heerst. Ik ben ervan overtuigd dat Radio Maria zal blijven leven en groeien zolang er liefde is voor de Maagd Maria. Het is deze liefde die haar heeft doen geboren worden, die haar over de wereld heeft verspreid en die haar vandaag ondersteunt. Vooruitkijkend naar het 40-jarig jubileum van Radio Maria, nodig ik u om met moed verder te gaan. Als we dociel zijn voor de inspiratie van de Maagd Maria, zal zij nog grote dingen bewerkstelligen voor het geloof en de redding van de zielen. Ik draag u dagelijks in mijn gebed en samen met vertrouwen zetten we dit groot avontuur voort. Getekend Padre Livio van Zaga. En indien u, beste luisteraars, de volledige toespraak rond dit thema, Radio Maria, een geschenk van de Maagd Maria aan de kerk en aan de wereld, wil beluisteren, neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma De Wereld van Radio Maria. Daar kan u de volledige toespraak beluisteren van Padre Livio van Zaga, Radio Maria, een geschenk van de Maagd Maria aan de kerk en aan de wereld. En voordat we luisteren naar wat muziek ter ere van onze lieve vrouw, eindig ik graag met een zin van Padre Livio. Onze kracht is altijd de liefde voor de Maagd Maria geweest. Het zijn de gelovigen, de eenvoudige mensen, de priesters en leken die op 5 continenten met gulheid en dienstbaarheid hebben geantwoord op de roep van de Maagd Maria.

En graag, beste luisteraars van Radio Maria, staan we nog even stil bij de groeidoelstellingen voor de Marathon 2026. U heeft misschien zelf gezien hoe grote dingen geboren worden. Uit een klein zaadje. Zo was het ook met Radio Maria. Een zaadje van geloof en luisterbereidheid, toevertrouwd aan de voorzienigheid, dat in de loop van de tijd is gegroeid tot een levende aanwezigheid op 5 continenten. Haar geschiedenis vertelt ons dat wanneer een werk gegrondvest is op liefde, het grenzen, culturen en talen kan overstijgen en tot het hart van miljoenen mensen kan spreken. Vandaag leven we in een wereld getekend door verdeeldheid, eenzaamheid en conflicten. Juist daarom is er een nood aan een andere stem. Een stem die niet schreeuwt, maar begeleidt. Die niet oplegt, maar voorstelt. Die niet verdeelt, maar verenigt. Elke dag wordt Radio Maria door gebed, catechese, informatie en getuigenis een ontmoetingsruimte waar het geloof het concrete leven binnentreedt en verlicht. Maar de groei van Radio Maria is niet alleen een kwestie van cijfers of technologie. Het is bovenal een menselijke en geestelijke groei. In Afrika, Latijns-Amerika, Azië, Europa en Oceanië wordt elke Radio Maria geboren binnen een concrete realiteit. Luistert ze naar de noden van de mensen, waardeert ze de lokale culturen en brengt ze hoop waar vaak middelen en mogelijkheden ontbreken. Elke nieuwe zender is een gemeenschap die vorm krijgt. Het is een band die ontstaat. Het is een deur die opengaat voor wie troost en zin zoekt. Dit alles gebeurt echter niet vanzelf. Het gebeurt omdat vele mannen en vrouwen ervoor kiezen zich deel te voelen van deze missie. Met hun tijd, met hun gebed, met hun concrete steun. In de liefde is de overwinning. Het is niet alleen het slogan voor de Marathon 2026. Het is een keuze. Het is een belofte. Het is de zekerheid dat liefde, wanneer ze dienst en gave wordt, sterker is dan angst, onverschilligheid en berusting. Radio Maria zet haar weg voort met deze geest. En ze nodigt u uit om samen te gaan, zodat haar stem elke uithoek van de aarde kan bereiken en iedereen eraan herinnert dat de echte overwinning altijd geboren wordt uit liefde.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is de tijd geworden om deze aflevering af te sluiten. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Als de Zoon u vrij maakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Het komt uit het Evangelie volgens heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 36. Als de Zoon u vrij maakt, zult gij werkelijk vrij zijn. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. Tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag in de vijfde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 748. De psalmen vanaf pagina 817. En de korte schriftlezing op pagina 476. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij Koning Christus aan. Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God. De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij, de tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan. Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood. O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht in het eeuwig licht heeft thuisgebracht. Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd open doet. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U Jezus zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Nu is gekomen het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. De Heer verhore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God bescherme u. Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun. Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem. Hij geven u wat gij verlangt. Hij laten al uw plannen slagen, dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervulle al uw wensen. Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde, dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand, de een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand. Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Alleluia. Ge hebt uw macht ontvangen en uw koningschap aanvaard. Alleluia. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Ge hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar. Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Ge hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Reis op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt uw macht ontvangen en uw koningschap aanvaard. Alleluia. Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen, want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen, want gij spreekt uw woord en het bestaat. Alleluia. Uit de eerste brief van Petrus. Treed toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God, door Jezus Christus. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Bij het zien van de Heer. Alleluia, alleluia. Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ga heen, maar ik keer tot u terug. Alleluia. Roepen wij vol vreugde Christus aan, die na zijn verblijf in het hart van de aarde het licht van de eeuwige heerlijkheid heeft aanschouwd. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Wij bidden u voor de bisschoppen, priesters en diakens, dat zij hun ambt met ijver vervullen en u een volk aanbieden dat bereid is tot elk goed werk. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Wij bidden u voor hen die door hun onderricht zich inzetten voor uw kerk, dat zij met een zuiver hart de waarheid zoeken. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Wij bidden u voor alle gelovigen, dat zij de goede strijd van het geloof strijden en na de vervulling van hun loopbaan de beloning van uw rijk ontvangen. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Gij hebt de oorkonde van onze veroordeling aan het kruis genageld en vernietigd. Maak onze boeien los en bevrijd ons uit de duisternis. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Gij zijt nedergedaald ter helle en hebt de poorten van het dodenrijk geopend. Verleen al onze overledenen toegang tot uw rijk. Koning in heerlijkheid, aanhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, in de verrijzenis van Christus hebt gij ons bestemd voor het eeuwig leven. Sterk het geloof van uw volk. Maak onze hoop standvastig, zodat wij niet twijfelen aan de toekomst waarvan wij weten dat zij in uw handen ligt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending overlopen we de conferentie van Padre Livio Fanzaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur voor alle directeurs van Radio Maria wereldwijd, een conferentie gehouden bij de continentale bijeenkomsten van alle Radio Maria's. Vandaag dus het laatste deel van de conferentie dat de titel draagt Radio Maria, een gave van Maria voor de kerk.
1: E poi certamente anche tutto il campo della promozione umana, che è importante questo, perché viviamo in questo mondo e quindi molte volte Radio Maria si trova in situazioni di grande povertà, di grande bisogno di cultura, c'è bisogno quindi dell'insegnamento, c'è bisogno quindi anche della medicina, c'è bisogno di tante cose per cui si vive in questo mondo, anche questa parte deve avere il suo posto.
0: En dan is er uiteraard ook het hele domein van de menselijke bevordering belangrijk, de humane vorming. Omdat we in deze wereld leven en Radio Maria dus heel vaak geconfronteerd wordt met situaties van grote armoede, van grote culturele nood. Er is dus behoefte aan onderwijs, ook aan geneeskunde. Er is behoefte aan veel dingen om in deze wereld te leven. Dit deel moet ook zijn plaats hebben, maar een ondergeschikte plaats, met de visie op de mens die beeld is van God, bestemd voor de eeuwigheid, die kind is van God, en dan uiteraard ook alles wat nodig is, het juiste evenwicht hierin vinden.
1: Ma un posto subordinato con la visione dell'uomo che è immagine di Dio, che è destinato all'eternità, che è figlio di Dio e poi chiaramente anche tutto quello che è necessario, trovare un giusto equilibrio in tutto questo, dobbiamo proporre un nuovo umanesimo, che è l'umanesimo cristiano, cari amici, cioè dell'uomo che è figlio di Dio e che nel medesimo tempo è figlio dell'uomo e quindi è bello vedere anche Radio Maria, diciamo, che fa come Gesù, che non solo annuncia il Vangelo e non solo caccia i demoni ma cura anche i malati, per dire, e cura tante infermità di questo mondo.
0: We moeten een nieuw humanisme voorstellen, het christelijke humanisme, beste vrienden. Dat van de mens die kind is van God en tegelijk kind is van de mens. Het is ook mooi te zien hoe Radio Maria doet wat Jezus deed, niet alleen het evangelie verkondigen en demonen uitdrijven, maar ook de zieken genezen. En ze geneest vele kwalen van deze wereld.
1: Quindi la preghiera, l'evangelizzazione, la vita cristiana, la promozione umana, cari amici, sono i capisaldi dei nostri programmi. E non abbiamo paura a chiamare anche la gente semplice a parlare a Radio Maria. Perché molte volte non è che abbiamo bisogno di fare chissà quali grandi discorsi a Radio Maria, abbiamo bisogno anche delle testimonianze della gente semplice, delle mamme di famiglia che sanno insegnare il catechismo, facciamo come fa la Chiesa, insomma, che nelle parrocchie chiama a, diciamo così, in proprio aiuto la gente che si presenta, la gente che ha delle disponibilità a fare questo.
0: Dus het gebed, de evangelisatie, het christelijk leven, de menselijke bevordering. Beste vrienden, zijn de pijlers van onze programma's. En we zijn niet bang om zelfs eenvoudige mensen uit te nodigen om te spreken bij Radio Maria. Want we hebben vaak geen grote betogen nodig. Bij Radio Maria hebben we ook de getuigenissen nodig van eenvoudige mensen, van huismoeders die de catechismus kunnen onderwijzen. Laten we doen wat de kerk doet, die in de parochies een beroep doet op mensen die zich aanbieden. Mensen die de bereidheid hebben om het te doen.
1: D'altra parte il fatto che Radio Maria sia una radio di volontariato e quindi anche tutte le trasmissioni siano volontarie sta a indicare anche la qualità di queste trasmissioni perché comunque sono mosse dall'amore, dall'amore per il prossimo e dalla gratuità, il che dà anche a questa presenza in Radio Maria un valore particolare.
0: Anderzijds geeft het feit dat Radio Maria een vrijwilligersradio is, en dus dat alle uitzendingen ook vrijwilligerswerk zijn, ook de kwaliteit aan van die uitzendingen. Want ze zijn gemotiveerd door liefde. Door liefde voor de anderen en door belangeloosheid. Dit geeft ook aan deze aanwezigheid bij Radio Maria een bijzondere waarde.
1: En poi, cari amici, volevo mettere in luce anche alcuni dottrini particolari, alcuni aspetti particolari di Radio Maria. Prima di tutto l'amore per la Chiesa. Cioè, noi dobbiamo essere una radio ecclesiale, ma non nel senso clericale della parola, come se fosse una radio per vescovi e per preti, una radio ecclesiale che ha servizio della Chiesa in tutta la sua complessità, in tutta la sua ricchezza, e quindi dobbiamo essere una radio che edifica la Chiesa, una radio che ama la Chiesa, una radio che insegna ai fedeli ad amare la Chiesa.
0: En dan, beste vrienden, wou ik ook enkele bijzondere aspecten van Radio Maria belichten. Allereerst de liefde voor de kerk. We moeten een kerkelijke radio zijn, maar niet in de clericale zin van het woord. Als was het een radio voor bisschoppen en priesters. Een kerkelijke radio die in dienst staat van de kerk in heel haar complexiteit en rijkdom. We moeten dus, hoe zal ik het zeggen, een radio zijn die de kerk opbouwt. Een radio die de kerk bemint. Een radio die de gelovigen leert de kerk te beminnen.
1: E quindi guardarci bene, di ospitare a Radio Maria le voci dei dissidenti nei confronti della Chiesa, dei dissidenti nei confronti del Magistero, di quelli che criticano il Papa. Io personalmente, tutte le volte che ho sentito una persona a Radio Maria che faceva anche delle critiche al Papa o al Magistero della Chiesa, dopo 5 minuti l'avevo già licenziate. Perché Radio Maria è una radio a servizio della Chiesa. E quindi la Chiesa è nostra madre.
0: En dus goed oppassen dat we op Radio Maria geen stem geven aan dissidenten tegenover de kerk. Aan dissidenten tegenover het leergezag. Aan hen die de paus bekritiseren. Persoonlijk, telkens als ik iemand hoorde op Radio Maria die ook de paus of het leergezag van de kerk bekritiseerde, had ik hem binnen 5 minuten al bedankt voor zijn bijdrage. Want Radio Maria is een radio in dienst van de kerk. En dus is de kerk onze moeder.
1: Se c'è qualcosa che bisogna dire, lo diciamo nei posti giusti, nel momento giusto, con le parole giuste, ma non tocca a noi essere portavoci di chi critica la Chiesa o di chi si mette in contrasto con la Chiesa o di chi vuole insegnare alla Chiesa. No.
0: Als er iets te zeggen valt, zeggen we het op de juiste plaatsen, op het juiste moment, met de juiste woorden. Maar het is niet aan ons om een spreekbuis te zijn van hen die de kerk bekritiseren, van hen die het niet eens zijn met de kerk, of van hen die de kerk willen onderwijzen. Nee.
1: Ogni volta che si è verificato questo, abbiamo cambiato il direttore. Perché noi vogliamo essere la voce della Chiesa. Noi vogliamo essere quella voce che, ascoltando la quale, la gente dice, la Chiesa dice così. Quando dice, la gente dice Radio Maria, la ascoltiamo perché, cioè, dobbiamo arrivare al punto che la gente dica, noi ascoltiamo Radio Maria perché Radio Maria ci insegna quello che insegna la Chiesa.
0: Telkens dit zich voordeed, hebben we de directeur vervangen. Want we willen de stem van de kerk zijn. We willen die stem zijn waardoor de mensen luisterend zeggen, de kerk zegt dit. We moeten tot het punt komen dat de mensen zeggen, we luisteren naar Radio Maria omdat Radio Maria ons leert wat de kerk leert.
1: Questo è un obiettivo a cui noi dobbiamo arrivare ed è un obiettivo largamente raggiunto perché comunque, grazie a Dio, nella nostra storia abbiamo avuto non abbiamo mai avuto problemi gravi da questo punto di vista, che mentre altre realtà hanno avuto nei confronti della Chiesa.
0: Dat is het doel dat we moeten bereiken. En het is een doel dat grotendeels bereikt is. Want ondanks alles hebben we in onze geschiedenis, godzijdank, nooit ernstige problemen gehad vanuit dit oogpunt. Terwijl andere realiteiten dat wel hebben gehad, tegenover de kerk.
1: Poi, cari amici, volevo sottolineare un fatto che è evidente, che diciamo così, è nel nome stesso della radio, di Radio Maria, una radio mariana. Quindi vorrei dire che la devozione mariana deve avere una presenza particolare in Radio Maria, proprio, ma deve essere proprio uno spirito generale che la informa, insomma, deve essere la radio di Maria, insomma, come la Madonna è madre della Chiesa, così la Madonna deve essere la madre di Radio Maria.
0: Dan, beste vrienden, wou ik een feit benadrukken dat evident is, dat in de naam van de radio zelf zit. Radio Maria is een mariale radio. Ik wou zeggen dat de mariale devotie een bijzondere aanwezigheid moet hebben in Radio Maria. Het moet een algemene geest zijn die haar vormt in wezen. Het moet de radio van Maria zijn. Zoals onze lieve vrouw moeder van de kerk is, zo moet Maria de moeder van Radio Maria zijn.
1: Het deve essere una presenza viva in Radio Maria. Deve essere il nostro punto di riferimento per le difficoltà, per essere, quando abbiamo le difficoltà ci rivolgiamo alla Madonna, per essere guidati ci rivolgiamo alla Madonna, per affrontare situazioni difficili ci rivolgiamo alla Madonna, cioè avere questa consapevolezza, diciamo, che la radio è sua, che noi siamo a suo servizio, ma che lei ci protegge in tutte le situazioni. Quindi dobbiamo amare la Madonna e far conoscere la Madonna. Il mistero di Maria è un mistero immenso. È un mistero immenso che la gente conosce bene.
0: Ze moet een levende aanwezigheid zijn bij Radio Maria. Ze moet ons referentiepunt zijn bij alle moeilijkheden. Als we moeilijkheden hebben, wenden we ons tot de Maagd Maria. Om geleid te worden, wenden we ons tot de Maagd Maria. Om moeilijke situaties het hoofd te bieden, wenden we ons tot de Maagd Maria. Dat wil zeggen, dit bewustzijn hebben dat de radio haar toebehoort, dat we in haar dienst staan, maar dat ze ons beschermt in alle situaties. We moeten dus de Maagd Maria beminnen en de Maagd Maria doen kennen. Het mysterie van onze lieve vrouw is een onmetelijke mysterie. Een onmetelijke mysterie dat de mensen goed kennen.
1: Molte volte siamo noi preti che non abbiamo ancora capito la grande lezione che ci ha dato San Giovanni Paolo II, forse il più grande papa della storia, o comunque uno dei più grandi, ma nel medesimo tempo un papa mariano al 100%, e non abbiamo capito cosa fa la Madonna dei suoi figli che si affidano totalmente a lei.
0: Vaak zijn wij, priesters, het die de grote les die de heilige Johannes Paulus II ons gegeven heeft, nog niet begrepen hebben. Misschien de grootste paus uit de geschiedenis, of toch een van de grootste, maar tegelijk een 100% mariale paus. We hebben niet begrepen wat onze lieve vrouw doet voor haar kinderen, die zich volledig aan haar toevertrouwen.
1: De Vesula Radio Mariana, perché l'ha voluta la Madonna, perché l'ha fondata la Madonna, perché la Madonna ha dato un programma, perché la Madonna ha cura di Radio Maria, perché la porta avanti, noi dobbiamo fidarci alla Madonna, dobbiamo far conoscere la Madonna.
0: De radio moet een mariale radio zijn, omdat onze lieve vrouw haar heeft gewild, omdat de Maagd Maria haar heeft gesticht, omdat de Maagd Maria een programma heeft gegeven, omdat de Maagd Maria zorgt voor Radio Maria, omdat zij haar doet vooruitgaan. We moeten ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. We moeten de Maagd Maria doen kennen.
1: Poi permettetemi, cari amici, non dobbiamo dimenticare che questa radio è nata a Međugorje, è nata per un messaggio della regina della pace, si è diffusa questa radio nel mondo grazie, diciamo così, in gran parte, quasi, non dico totalmente, ma in gran parte con le offerte dei nostri ascoltatori, che sono tutti pellegrini della regina della pace. Dico questo perché un minimo di gratitudine dobbiamo averlo verso la Madonna, verso la regina della pace, che ci ha arricchito dalla sua luce, dalla sua protezione, ci ha donato i suoi messaggi.
0: En laat me dit zeggen, beste vrienden. We mogen niet vergeten dat deze radio is geboren in Međugorje. Dat ze is ontstaan uit een boodschap van de koningin van de vrede. Deze radio heeft zich grotendeels over de wereld verspreid. Ik zeg niet volledig, maar grotendeels. Dankzij de giften van onze luisteraars, die allemaal pelgrims zijn van de koningin van de vrede. Ik zeg dit omdat we een minimum aan dankbaarheid moeten hebben tegenover onze lieve vrouw. Tegenover de koningin van de vrede, die ons verrijkt heeft met haar licht, haar bescherming, die ons haar boodschappen heeft gegeven.
1: E quindi quello che io volevo dire, alla fine lo dico adesso, dobbiamo avere un minimo di riconoscenza verso la Madonna. Insomma, il minimo di riconoscenza che dobbiamo avere verso la Madonna è che tutte le radiomarie del mondo facciano conoscere agli ascoltatori i messaggi della regina della pace. Questo lo dobbiamo alla Madonna. Non dobbiamo dare questo dispiacere alla Madonna che le sue radio non diffondono i messaggi della Madonna.
0: En wat ik tenslotte wou zeggen is dit. We moeten een minimum aan erkentelijkheid hebben tegenover de Maagd Maria. Het minste dat we de Maagd Maria verschuldigd zijn, is dat alle Radio Maria's in de wereld aan de luisteraars de boodschappen van de Koningin van de Vrede doen kennen. Dit zijn we de Maagd Maria verschuldigd. We mogen onze lieve vrouw dit verdriet niet aandoen om haar radio's de boodschappen van onze lieve vrouw niet uit te zenden.
1: Ci sono in certe nazioni dove ci sono i movimenti di Međugorje molto, molto vasti, molto presenti, ma che comunque in radio non si dice una sola parola sui messaggi della regina della pace. Non so, a me sembra una cosa che non va bene. La cosa per me è un dispiacere che diamo alla Madonna. Non voglio costringere nessuno a fare cose che non si sente, però non lo so, se vogliamo le grazie della Madonna dobbiamo anche meritarcele.
0: Er zijn bepaalde landen waar de Međugorje bewegingen zeer aanwezig zijn, maar toch wordt er bij de radio geen woord gezegd over de boodschappen van de koningin van de vrede. Ik weet het niet. Voor mij lijkt dat geen goede zaak. Voor mij is dat de Maagd Maria pijn doen. Ik wil niemand dwingen dingen te doen die hij niet voelt. Maar als we de genade van de Maagd Maria willen, moeten we ze ook verdienen.
1: Permettetemi che dica così. Quindi, devozione alla Madonna, una caratteristica fondamentale di Radio Maria, ma nel medesimo tempo Radio Maria è, e nessuno la potrà cambiare, è la radio della regina della pace. Io lo dico urbi e torbi tutti i giorni. Questa radio è la radio della regina della pace, e lo dico per tanti direttori che magari hanno un po' paura a esporsi parlando della Madonna.
0: Laat me het zo zeggen. Devotie tot de Maagd Maria, een fundamenteel kenmerk van Radio Maria, maar tegelijk is Radio Maria, en niemand zal dat kunnen veranderen, de radio van de Koningin van de Vrede. Ik zeg dit elke dag. De radio is de radio van de Koningin van de Vrede. Ik zeg het voor de vele directeurs die misschien een beetje bang zijn zich bloot te stellen door over onze lieve vrouw te spreken.
1: Che io, fin dall'inizio, da quando ho cominciato Radio Maria, nel 1987, ma io ho cominciato 2 anni prima, ancora nella radio parrocchiale, a commentare, a diffondere i messaggi della Madonna, l'ho fatto tutti i giorni, in tutti questi decenni, l'ho fatto tutti i giorni, scrivendo libri, centinaia di libri perfino.
0: Ikzelf, van bij het begin, vanaf het moment dat ik Radio Maria begon in 1987, maar ik was 2 jaar eerder al begonnen, nog bij de parochiale radio, om de boodschappen van de Maagd Maria te commentariëren en uit te zenden, heb ik het elke dag gedaan, al die decennia lang. Ik heb het elke dag gedaan, door boeken te schrijven, honderden boeken zelfs.
1: Diffondendo la conoscenza della Madonna, della Regina della Pace, ho prodotto una mole di lavoro enorme, e lo faccio tuttora. Io mai ho avuto un richiamo da parte dell'autorità della Chiesa, mai. Mai. Perché? Perché la Chiesa, perché ho fatto un lavoro, diciamo così, senza esagerare, giusto, dicendo le cose come sono. Cioè la Madonna c'è e ci sta aiutando.
0: Door de kennis van de Maagd Maria, van de Koningin van de Vrede, te verspreiden. Ik heb een enorme hoeveelheid werk geproduceerd. Ik doe het nog steeds vandaag. Ik heb nooit een waarschuwing ontvangen van de kerkelijke autoriteiten. Nooit. En waarom? Omdat ik werk heb verricht zonder te overdrijven, rechtvaardig, de dingen zeggende zoals ze zijn. De Maagd Maria is er en ze helpt ons.
1: Sta aiutando la Chiesa, sta riedificando la Chiesa in un momento di crisi e ho potuto fare questo lavoro tranquillamente, lo posso fare tranquillamente e credo, cari amici, che credo, lo dico con umiltà, che sicuramente sono proprio i frutti di Radio Maria una delle ragioni per cui la Madonna, per cui poi Papa Francesco ha dato il nulla osta. E Papa Francesco era uno che conosceva bene Radio Maria, la conosceva bene perché l'ha avuto nella sua diocesi e sapendo bene cos'è Radio Maria si è reso conto di questo grande dono che ha fatto la Regina della Pace.
0: Ze helpt de kerk. Ze herbouwt de kerk in tijden van crisis. En ik heb dit werk rustig kunnen doen. Ik kan het rustig doen en ik geloof, beste vrienden, ik zeg het met nederigheid, dat dit zeker de vruchten zijn van Radio Maria. Een van de redenen waarom Paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven. Paus Franciscus was iemand die Radio Maria zeer goed kende. Hij kende haar goed omdat ze actief was in zijn bisdom. En goed wetende wat Radio Maria is, besefte hij dit grote geschenk van de Koningin van de Vrede.
1: Quindi sicuramente una delle ragioni per cui la Chiesa ha fatto nulla osta era per le conversioni che ci sono a Međugorje, per i messaggi conformi alla dottrina cattolica, ma anche per questa presenza meravigliosa di una radio capillare che arriva in tutte le parti del mondo, che è al servizio della Chiesa, dove i vescovi sono presenti in ogni radio. Come presenze vive, non perché le invitiamo, presenze vive perché i direttori sono nominati da loro. Cioè il fatto che ogni direttore sia nominato dal vescovo, oltre che ovviamente dall'associazione della Radio Maria, da anch'essa il beneplacito, però il direttore è indicato dal vescovo, è un sacerdote che dà il vescovo.
0: Zeker was een van de redenen waarom de kerk haar goedkeuring heeft gegeven. De bekeringen die plaatsvinden in Međugorje, de boodschappen conform aan de katholieke leer, maar ook

0: De directeur wordt benoemd door de bisschop, naast de goedkeuring van de vereniging Radio Maria uiteraard. Maar de directeur wordt aangeduid door de bisschop. Het is een priester die de bisschop stuurt. Dit geeft aan Radio Maria een buitengewone kerkelijke diepgang.
1: Quindi questo qui crea da Radio Maria uno spessore ecclesiale straordinario, per cui i vescovi la sentono propria la radio, perché il direttore è uno che è stato indicato da loro. E quindi vedete che alla fine il fatto di questa Radio Maria diffusa in tutto il mondo ha molto contribuito sicuramente anche al nulla osta del che ha abbattuto la Chiesa, la Regina della Pace, quindi non so qui elemosinare niente, per carità, sia ben chiaro, non costringo i direttori a fare niente, dico loro, coltiviamo la devozione mariana che è fondamentale, dico che dobbiamo alla Madonna.
0: Daarom voelen de bisschoppen dat het hun radio is, want de directeur is iemand die door hen is gekozen. En zo ziet u dat uiteindelijk het feit dat Radio Maria over de hele wereld wordt uitgezonden, zeker ook veel heeft bijgedragen aan de erkenning die de kerk aan de Koningin van de Vrede heeft gegeven. Ik ben hier niet om iets te bedelen. Laat dat duidelijk zijn. Ik dwing de directeurs tot niets. Ik zeg hen dat we de mariale devotie koesteren, die fundamenteel is. Ik zeg dat we dit de Maagd Maria verschuldigd zijn.
1: La diffusione dei messaggi della Regina della Pace attraverso ogni Radio Maria nel mondo è qualcosa di cui la Madonna ha il diritto, perché la radio è sua. È lei che l'ha diffusa, è lei che ci manda le offerte, è lei che la protegge, è lei che la userà per questa grande battaglia per la fede che c'è nel mondo e che finirà, come dice il messaggio di Fatima, col trionfo del suo cuore immacolato.
0: De verspreiding van de boodschappen van de Koningin van de Vrede via elke Radio Maria in de wereld is iets waar onze lieve vrouw recht op heeft, want de radio behoort daartoe. Zij heeft haar verspreid. Zij stuurt ons de giften. Zij beschermt haar. Zij zal haar gebruiken voor deze grote geloofsstrijd die in de wereld bestaat. En die zal eindigen zoals de boodschap van Fatima zegt, met de triomf van haar onbevlekt hart.
1: Ecco, cari amici, quello che volevo dirvi come caratteristiche fondamentali di Radio Maria: la preghiera, l'evangelizzazione, la vita cristiana, la promozione umana, l'amore per la Chiesa, la sana dottrina e poi il fervore missionario. Cioè cercate, ogni Radio Maria deve diventare una Radio Maria nazionale. Deve trovare i mezzi, le risorse per diffondere in tutta la nazione della quale si trova.
0: Beste vrienden, dit is wat ik u wou zeggen over de fundamentele kenmerken van Radio Maria. Het gebed, de evangelisatie, het christelijk leven, de menselijke bevordering, de liefde voor de kerk, de gezonde leer en de missionaire ijver. Elke Radio Maria moet een nationale Radio Maria worden, moet de middelen, de hulpbronnen vinden om uit te zenden in heel het land waar ze zich bevindt.
1: E da questo punto di vista abbiamo ancora molto da fare, molto lavoro da fare, un lavoro enorme da fare. Perché? Perché la terra è grande, i continenti sono grandi, specialmente in Africa le nazioni sono grandi. Voi pensate all'immenso lavoro che si è fatto per la Tanzania, per il Congo, per la Nigeria che ci sta facendo, cioè per far sì che arrivi dappertutto il messaggio, insomma. E così dobbiamo fare in quelle nazioni dove la radio è incominciata, ma sono immense. Pensavo per esempio al Brasile.
0: En vanuit dit oogpunt hebben we nog veel te doen, een enorm werk te verrichten. Waarom? Omdat de aarde groot is, de continenten groot zijn, vooral in Afrika zijn de landen groot. Denk aan het immense werk dat gedaan is.

0: voor Tanzania, voor Congo, voor Nigeria dat bezig is. Het is om de boodschap overal te laten doordringen. En dus moeten we hetzelfde doen in die landen waar de radio is begonnen, maar die enorm zijn.
1: Che grazie a Dio adesso abbiamo una Radio Maria che funziona, ma dobbiamo ovviamente moltiplicare le frequenze per un paese immenso che ha una popolazione di oltre 220 milioni di persone. Quindi non, pensiamo poi agli Stati Uniti, cosa c'è da fare, cioè portare a le varie Radio Maria a coprire tutta una nazione è un'impresa che ancora ci attende in molte parti del mondo, specialmente in Africa, in America e in Asia. E qui dobbiamo darci da fare e quindi dobbiamo animare lo spirito missionario dei nostri ascoltatori e chiedere ai nostri ascoltatori l'aiuto per diffondere la radio in tutte le nazioni nelle quali ci troviamo.
0: Denk bijvoorbeeld aan Brazilië. Gelukkig hebben we nu een functionerende Radio Maria, maar we moeten uiteraard de frequenties vermenigvuldigen. Want het is een enorm land met een bevolking van meer dan 220 miljoen mensen. Denk aan de Verenigde Staten, wat er nog te doen is. De verschillende Radio Maria's heel een land te laten bedekken is een taak die ons nog wacht in vele regio's van de wereld, met name in Afrika, Amerika en Azië. En hier moeten we actief worden. We moeten de missionaire geest van ons publiek aanwakkeren en aan onze luisteraars vragen om te helpen de radio te verspreiden in alle landen waar we aanwezig zijn.
1: E questo è un impegno che va portato avanti se vogliamo far sì che Radio Maria sia significativa in una nazione, cioè arrivi veramente dappertutto.
0: En dat is een verbintenis die voortgezet moet worden als we willen dat Radio Maria een significante impact heeft in een land, dat ze werkelijk overal geraakt. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van een deel van de conferentie van Padre Livio van Zaga aan alle Radio Maria's wereldwijd. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden voor wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Regina Caeli.

0: Radio Maria.
1: Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: En het is ondertussen hoog tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. We gaan nog bidden voor een van de Radio Maria's wereldwijd. We trekken een kaartje. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje van Radio Maria Spanje. Dat wil zeggen, beste luisteraars van Radio Maria, dat we deze week zeer speciaal gaan bidden voor onze collega's, voor de luisteraars, voor de weldoeners van Radio Maria Spanje. De hoofdstad is Madrid, dat zal iedereen wel weten, men spreekt er Spaans. De verjaardag van Radio Maria valt daar op 24 januari. Er zijn ongeveer 50 miljoen inwoners, waarvan 58,6% Rooms-Katholiek zijn. Vergeet dus niet in jullie gebeden deze week, beste luisteraars, in het bijzonder Radio Maria in Spanje. Tot volgende week.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 22, versen 1

het 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. Hij zei, ga met Isaak uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van Moria. En draag hem daar op de berg, die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daar ginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham, Vader, hij antwoordde, hier ben ik mijn zoon. Isaak zei, we hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde, God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder.

0: De passage die we vandaag hebben gelezen is een bekend verhaal uit het Oude Testament, waarbij Abraham, de vader in het geloof, zijn zoon Isaac zal offeren. Maar dit moeten we even kaderen. Isaac was de zoon die Abraham zo lief had. Het zal de zoon zijn van de belofte, van waaruit een heel volk zal ontstaan. God heeft het aan Abraham zo beloofd. En die belofte werd gemaakt omdat Abraham, als eerste bijna, heeft geluisterd naar wat God werkelijk van hem vroeg. De vraag van God voor Abraham was om zijn land, zijn thuis, te verlaten, omwille van God. En Abraham hecht geloof aan wat God hem opdraagt. Abraham is werkelijk een voorbeeld van iemand die gelooft. En hij zal luisteren, hij zal gehoorzamen, hij zal doen wat God van hem vraagt, ondanks alles, misschien zelfs twijfels. Ondanks alles zal Abraham geloven, luisteren en gehoorzamen. En God had hem vele generaties beloofd en nu vraagt hij in het boek Genesis hoofdstuk 22 om zijn enige zoon te offeren, Isaac. Het enige dat Abraham zal doen is luisteren, gehoorzamen of beter nog geloven. Abraham is het voorbeeld voor een ieder van ons van een gelovig iemand. En dat zullen we zien in het verdere verloop van het verhaal dat we hebben gelezen. Hij gaat met Isaac op stap. Met Isaac, twee knechten en een ezel. Abraham weet wat hij moet doen, maar hij vertelt het nog niet. Hij wil geen angst geven aan Isaac. Soms is het goed om niet altijd alles te weten. Ook niet wat er op ons afkomt. Velen zijn vandaag bezig met het zoeken naar wat zal er met ons gebeuren. Velen maken zich ook zorgen in deze tijd. Wat gaat er met ons, met de wereld gebeuren? Abraham, als gelovige, zegt niet aan Isaac wat hij moet doen. Hij vertrouwt op God. Hij gelooft in God. En het is doorheen dat vertrouwen dat hij zich geen zorgen maakt. Want God roept en hij gaat direct vooruit. Hij gaat met Isaac, omdat God het vraagt, twee knechten en een ezel, naar de plaats die God had aangewezen. 3 dagen lang zal hij onderweg zijn. 3 dagen. En dat moeten we ook letterlijk voorstellen. 3 dagen is hij samen met zijn zoon. En Abraham weet al in zijn achterhoofd, ik zal die zoon moeten offeren. Ik zal die moeten weggeven. En toch gaat hij met vertrouwen vooruit. Wie van ons zou dit doen? En daarin ligt het voorbeeld van het geloof van Abraham. Maar tegelijkertijd is het geen naïef geloof. Want zoals hij het op het einde van de passage die we hebben gelezen zegt aan Isaac, God zal er wel in voorzien. Misschien is er nog een oplossing, want voor God is niets onmogelijk. Abraham gelooft dat reeds. En op de 3e dag zag Abraham, zo staat er, in de verte de plaats liggen. Hij vraagt aan zijn 2 knechten... om bij de ezel te blijven, want Abraham en Isaac gaan alleen naar boven. Abraham weet dat dit iets is tussen God en hem, tussen God en Isaac. Hij geeft het brandhout aan Isaac, een groot gewicht van hout dat Isaac zal moeten dragen. Abraham heeft het vuur en een mes voor het offer. We moeten ook even kijken naar hoe Isaac reageert. Isaac zal vragen: Vader, we hebben alles voorzien voor het offer, maar waar is het offerdier? Maar Isaac klaagt eigenlijk niet. Ook hij vertrouwt op de goedheid van zijn vader. Een gelovig iemand zoals Abraham is eigenlijk van nature goed. Abraham vertelt niet alles aan Isaac om zich geen zorgen te maken of te laten maken door Isaac. En Isaac vertrouwt dan weer op die goedheid van zijn vader. Er bestaat een traditie, een Joodse traditie, die wanneer ze dit verhaal lezen, proberen voor te stellen hoe oud Isaac is. En er is een commentator die zei: maar Isaac moet het brandhout dragen voor zo'n groot offer. En dat brandhout, dat weegt zoveel dat het niet mogelijk is dat Isaac nog maar een klein kind is. Wij denken misschien, als we dit verhaal horen, dat Isaac een klein kind is, misschien 10 jaar, die dan met wat hout op zijn rug naar boven loopt met zijn vader. Maar de commentator zegt: zo was het zeker niet, want het brandhout is te zwaar. En dan voegt die commentator, een Joodse commentator, eraan toe: Isaac moest zeker 33 jaar geweest zijn. Hij wist waarschijnlijk niet wat hij zei. Maar zo zien we nu reeds dat dit een voorafspiegeling is van wat Jezus zelf zal doen. Want het is Jezus die het brandhout zal dragen om het ware offer te brengen. We zullen het daar later bij het verdere verloop van dit verhaal zeker nog over hebben. Maar dus Isaac is waarschijnlijk zelfs een volwassen man. En hij draagt het brandhout uit gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar hij stelt toch wel de vraag: waar is het offer? En dan komt het mooiste antwoord dat Abraham geeft: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Er staat ook eigenlijk: God zelf zal erin voorzien. Het geloof van Abraham is een geloof in de voorzienigheid van God. God zal erin voorzien. Ook al weet Abraham reeds wat hij moet doen, God zal erin voorzien. Hij vertrouwt, hij gelooft. En dan staat er: samen gingen zij verder. Isaac krijgt iets van dat geloof van Abraham, dat vertrouwen. En als man gaat hij met het brandhout naar boven, vertrouwend op de voorzienigheid van God. Nog niet wetende dat hij het slachtoffer zal zijn, het offer gevraagd door God. Maar hoe het verder afloopt, wel, dat lezen we een volgende keer. In de verdere passage van het boek Genesis, hoofdstuk 22. En we lezen nogmaals de passage die we vandaag lazen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham, en hij antwoordde: hier ben ik. Hij zei: ga met Isaac, uw zoon, uw enige die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam 2 knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen en nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: vader. Hij antwoordde: hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei: wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsen. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg. Om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg. Wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
1: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
2: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Ouderenzorg sprak me in C

0: geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier, louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
1: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
0: Nee, dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg. Altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit organisatie ook het beleid mee gestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
1: Oké, dankjewel om iets over jezelf te vertellen. Zou je ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
0: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsen. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts ingemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsen gebouwd. En de kliniek van Neerijsen, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynaecoheelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, hè? Ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel. De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan had je nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan onder de 11 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
1: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
0: Er komt heel veel volk over de vloer. En we mochten wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie, ja.
1: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
0: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 's morgens tot 10:30 's avonds.
1: Oké, maar het is dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
0: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wit-Geel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wit-Geel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
1: Oké. En kan u iets vertellen over de waarde die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
0: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben drie grote waarden, dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de drie grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept, waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10 uur wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. We vinden het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere pijler, een derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog een vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
1: Oké, u zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja, de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
0: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die hun rek kraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Maar wij vinden het nog wel belangrijk wat dat jullie thuis deden. Laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
1: Oké. Dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
0: Ik ga voor mezelf spreken. Ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu. Dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
1: Oké, enorm bedankt, Eddy.
0: Heel graag gedaan.
1: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
0: Succes en van harte welkom.
1: Dank u wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: Oh, we zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssen. Ik ben van Overijssen.
0: Oké. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè?
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel. Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Oké, dus
1: toch
0: al een eindje.
1: Toch wel al eventjes.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. De keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. Er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. De planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedachte.
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en die is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè?
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
1: Ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kunt je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja...
0: Oké, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen. En ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà maar ja. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt. Maria, met ons te willen spreken, dat gaan wij...
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Ja, je kent het wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja. Oké, okay. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelfs niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector, dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is, en het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject, hè, dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. Dus ik doe continu beroep op hun als het iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over
1: vertellen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk... Nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing. En dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van... iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan, hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook, hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Nou, het sociale. Het

0: mensen. De vriendschap, het heeft maar één groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
1: Daar heeft u het moeilijk mee?
0: Je bouwt toch een band op.
1: Ja.
0: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
1: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
0: Ja, dat zijn vrienden geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
1: Ja.
0: Je kunt er niet aan doen, je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee, en ja... Als je dan binnenkomt en hoort, ja... Die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn, hè. Dat is toch, ja... Die band, hè, is weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
1: Ja.
0: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus... Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
1: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre om met ons te willen spreken.
0: Zeer graag gedaan.
1: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 85 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35 graad. En dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing.
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat heel goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik kom in de dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in de houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Dat is zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké. Ja. En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schiet gebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is een lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. En deed u dat graag?
1: Ik deed het heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdagnamiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké. Het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Oké.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Omdat hier plaats was. Ik heb een die hier in het centrum woont en hij woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt, Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria, maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke posten, ik weet het al, maar ik ken er niets van. Die technische gegevens, ik ben geen technieker.
0: U heeft gewoon een DAB-radio nodig en dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan wij verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germijn, zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germijn, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpenheuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus zeker.
0: Oké. Okay. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft nu mij Ter Mere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germijn, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator Wonen en Leven. Wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie. Ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets dat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen, op deze dinsdagavond in de paastijd. De opbouw van de complete kan u vinden vanaf bladzijde 681. Daar vindt u het openingsgebed, gevolgd door de schuldbelijdenis. Daarna bidden we samen de hymne, die u vindt op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1206. Op bladzijde 1207 dan vindt u de korte schriftlezing. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de complete. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen wij de Heer een dankgebed aanbieden, dankbaar voor alles wat Hij ons heeft gegeven. En evenzeer willen we even aan Hem toevertrouwen die momenten waar we ons verwijderd hebben van Hem, momenten waarop we hebben gezondigd. En belijden wij dan ook op het einde van deze dag onze zonden. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, hij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn bede, Heer, Gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat Gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat Gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar U uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, wees gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Cheli, letare alleluia, quia que meruisti portare alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 19, Ervaringen en ontmoetingen, en met dit hoofdstuk gaan wij nog verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. De liefde voor God verleent kracht om de gehele nacht in gebed door te brengen. Maar ik, zwakkeling, kon dit vanwege de hoofdpijn niet meer volhouden en ik moest rust nemen. De hoofdpijn was mij gegeven omdat ik op mijn eigen wil had aangedrongen en omdat ik de gehoorzaamheid als econoom had opgegeven om naar de woestijn te gaan, om meer vrijheid te hebben voor gebed. Maar de Heer wilde dat ik mijn leven lang econoom zou zijn in het klooster. Tweemaal werd ik benoemd tot bouwmeester, de eerste keer als hoofdeconoom, maar ik weigerde en daarvoor heeft de Heer mij gestraft. Pas veel later heb ik begrepen dat iedereen nodig is op zijn eigen plaats en dat allen onafhankelijk van hun rang gered worden. Toen de vergadering van de oudsten van het klooster mij tot econoom had benoemd in plaats van vader Severianus, begon ik bij terugkomst in mijn cel te bidden. Heer, Gij vertrouwt aan mij de zorg voor ons grote klooster toe. Help mij om deze taak te vervullen. En in mijn ziel ontving ik het antwoord: Wees de genade van de Heilige Geest indachtig en span je in haar te verwerven. Mijn ziel treurt. Vanwege mijn ziekte kan ik God niet dienen. De hoofdpijn put me uit en de genade die de pijn overwint is niet met mij. Wanneer men een grote genade heeft, dan verlangt de ziel ernaar te lijden. Op deze wijze hadden de martelaren een grote genade en verheugde hun lichaam zich samen met hun ziel wanneer zij gemarteld werden omwille van hun geliefde Heer. Wie deze genade heeft ervaren, die weet dat. Maar wij moeten ziekte dulden. Ziekte en armoede maken een mens tot het einde nederig. Ik bezocht de zieke vader S. en zei tegen hem: Hoe gaat het met u? Maar door zijn ziekte was hij van streek geraakt en in plaats van een antwoord gooide hij zijn muts op de grond. Ik zei tegen hem: Dank God voor je ziekte, want anders zul je een moeilijke dood hebben. Zie, jij zult het grote schima ontvangen. De genade zal komen en jou troosten in je leed. Toen hij het grote schima had ontvangen, ging ik hem de volgende dag geluk wensen en ik vroeg: Hoe gaat het met je? En hij antwoordde mij vol vreugde: Als in de heilige doop heeft de Heer mij om niet de Heilige Geest geschonken. En verder verdroeg hij zijn ziekte gemakkelijk en is in grote vrede ontslapen, want de zoetheid van de Heilige Geest gaat alle zoetheid van de wereld te boven. De Heer geeft aan zondaars de genade van de Heilige Geest en daarom is ons geloof vast. En hoe zullen wij aan de Heer onze dankbaarheid tonen voor zijn liefde, die wij iedere dag en op elk uur voelen? Een jonge monnik, die gewijd was met het grote schima, heb ik gevraagd of hij niet de genade had verloren die hij bij deze wijding ontvangen had. Er waren al 12 dagen verstreken sinds hij zijn wijding had ontvangen. Hij zei tegen mij: Ofschoon ik ziek ben, hoor ik toch de genade van God in mijn ziel. Er verstreken nog eens 10 dagen en weer vroeg ik hem hetzelfde. God zij dank, ik voel de barmhartigheid van de Heer, antwoordde hij met een stralend gezicht. Als mijn ziel de nederigheid verloor, dan merkte ik dat ik prikkelbaar werd. Maar mijn ziel was de nederigheid van Christus indachtig en dorste hiernaar.
Ik smeekte God om mij te vergeven en te reinigen van de geest van trots en mij vrede te schenken. En toen mijn ziel de zonden ging haten, heeft de Heilige Geest mij het onophoudelijk gebed en de liefde geleerd. En terwijl ik wist hoezeer de Heer zijn volk lief had, in het bijzonder de overledenen, vergoot ik voor hen iedere avond tranen. Ik vind het ellendig dat de mensen zichzelf beroven van een Heer die zo barmhartig is. En op een keer heb ik tegen mijn biechtvader gezegd: ik heb medelijden met de mensen die lijden in de hel en iedere nacht ween ik voor hen. En mijn ziel heeft zulke pijn dat ik zelfs de demonen beklaag. En mijn biechtvader antwoordde mij dat dit gebed afkomstig was van Gods genade. En Aseet vroeg mij: ween jij over jouw zonde? Ik antwoordde hem: vrij weinig, maar ik ween veel voor de gestorvenen. Toen zei hij tegen mij: ween jij maar over jezelf. De Heer zal zich wel erbarmen over de anderen. Zo heeft Hegumen Makarius gesproken. Ik gehoorzaamde en deed zoals hij mij gezegd had. Ik weende niet langer over de gestorvenen, maar toen droogden ook de tranen voor mijzelf op. Hierover sprak ik met een ander asceet die de gave van tranen had. Hij hield ervan het lijden van Christus te overdenken, hoe de Heer, de Koning der Heerlijkheid, zozeer voor ons geleden had. En iedere dag vergoot hij talloze tranen. Ik vroeg deze asceet: moet ik voor de gestorvenen bidden? Hij zuchtte en zei: als het mogelijk was, zou ik hen allen uit de hel halen en slechts dan zou mijn ziel de vrede vinden en zich verheugen. Tegelijkertijd maakte hij met zijn armen een gebaar alsof hij schoven op een veld vergaarde en de tranen stroomden uit zijn ogen. Daarna hield ik de gebeden voor de ontslapenen niet langer tegen en de tranen keerden terug en ik weende veel terwijl ik voor hen bad. Ik heb mijn leven in het goede en in zonde doorgebracht en in de loop van 60 jaar heb ik ontdekt welke kracht de gewoonte heeft. De ziel en het verstand kunnen ook gewoonte krijgen. En de mens handelt zoals hij gewend is. Als hij aan de zonde gewend is geraakt, zal hij voortdurend tot de zonde worden aangetrokken en de demonen helpen hem daarbij. Maar als hij gewend is aan het goede, zal God hem door zijn genade bijstaan. Als je jezelf eraan wendt voortdurend te bidden, je naaste lief te hebben en in je gebed voor de gehele wereld te wenen, dan zal je ziel zich uitstrekken tot het gebed, de tranen en de liefde. En als je je eraan wendt aalmoezen te geven, gehoorzaam te zijn en tegenover je geestelijke vader open te zijn in je biecht, en je altijd op deze wijze zult handelen, dan zul je hierin de vrede in God vinden. De ziel die ervan houdt mensen te oordelen, of die ongehoorzaam is of onmatig, of die de rouwmoedigheid in de steek laat, zal niet kunnen ontkomen aan demonische intriges, noch zich weten te bevrijden van slechte gedachten. Maar als zij haar zonde beweent en haar broeder lief heeft, dan zal de Heer haar tranen geven voor de gehele wereld. O Heer, geef mij tranen, opdat mijn ziel dag en nacht mogen wenen uit liefde voor mijn broeder. En zie, God verhoort het gebed en geeft tranen in overvloed aan de ziel. Onze Heer houdt ervan wanneer wij in ons gebed voor de mensen uit liefde tranen vergieten en in zijn barmhartigheid luistert Hij naar ons. We onderbreken voor muziek.

Op een keer liep ik door de velden vanuit het kamp Oestishorsk, waar ons bataljon van geniesoldaten zomers gelegerd was, naast het dorp

de richting van Colpino. Daar heeft hij veel mensen gebeten en grote schade berokkend aan mens en aan dier. Vanaf dat ogenblik heb ik begrepen hoezeer de Heer de zondige mens nabij is en hoe snel hij zijn gebeden verhoort. Eens sloeg ik zonder noodzaak een vlieg dood en gewond kroop het arme insect nog over de grond met een kapot lijfje. 3 dagen achtereen heb ik geweend over mijn wreedheid jegens een schepsel en tot op heden herinner ik me deze gebeurtenis steeds. Op een keer verschenen er vleermuizen op de balustrade in mijn magazijn. Ik goot kokend water over hen heen. Opnieuw heb ik hierom vele tranen vergoten. Vanaf die tijd heb ik geen enkel levend wezen ooit nog kwaad gedaan. Op een keer, toen ik vanuit het klooster naar het oude Rossikon liep, zag ik op het pad een dode slang liggen die in stukjes was gesneden. Elk deeltje kronkelde nog krampachtig. Ik werd gegrepen door medelijden met alle schepsels, voor elk wezen dat lijdt en ik weende langdurig voor God. De geest van God leert de ziel om al wat leeft lief te hebben, zodat ze zelfs geen groen blaadje aan een boom zou willen beschadigen en geen veldbloem vertrappen. Zo leert de geest van God ons de liefde voor alles wat bestaat en de ziel heeft medelijden met elk schepsel. Zij heeft ook haar vijanden lief en zij beklaagt zelfs de demonen, want door hun val zijn zij van het goede afgevallen. Daarom heeft de Heer ons ook opgedragen onze vijanden lief te hebben en de geest van God geeft ons de kracht hen lief te hebben. En als wij hiertoe niet in staat zijn en als er geen liefde in ons is, laten wij de Heer, zijn alheilige moeder en alle heilige vurig smeken en de Heer zal ons bij alles helpen. Hij, wiens liefde voor ons zo grenzeloos is. Wanneer Hij onze ziel en ons lichaam aanraakt, verandert alles in ons en is er een grote vreugde in de ziel, want zij kent haar Schepper en zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. Er zijn mensen die zich hechten aan dieren, die hen aanhalen, liefkozen en met hen praten. Ze hebben de liefde van God verlaten, en hierdoor gaat ook de onderlinge liefde tussen broeders verloren. Die liefde waarvoor Christus in groot lijden gestorven is. Het is onverstandig om zo te handelen. Geef de dieren en het vee hun voedsel en sla hen niet. Daaruit bestaat de goedheid van de mens tegenover hen. Maar zich aan hen hechten, hen liefhebben, hen aaien en met hen praten, dat is dwaasheid voor de ziel. De ziel die de Heer heeft leren kennen, staat steeds in liefde en vrezen voor hem. Hoe is het dan mogelijk om daarbij nog van dieren, katten en honden te houden, hen te aaien en met hen te spreken? Dat betekent dat de mens Christus gebod vergeten is om God lief te hebben met geheel zijn hart, geheel zijn ziel en geheel zijn verstand. Wilde dieren, vee en elk ander dier, dat is de aarde. Wij moeten onze geest niet hechten aan de aarde, maar wij moeten met alle kracht van onze geest de Heer, zijn alreine moeder, onze beschutting en de heilige liefhebben en hen vereren. Zij bidden voor ons en zij zijn bedroefd wanneer wij Gods gebod verwaarlozen. Op een keer kreeg ik de gedachte verse vis te kopen. Ik had geen eigen geld, maar wel geld van het klooster bij mij. En ik had hem kunnen kopen, maar ik wilde de regel van het kloosterleven niet overtreden. Deze gedachte achtervolgde mij echter en dit ging zo ver dat ik zelfs in de kerk tijdens de liturgie die vis in mijn gedachten had. Toen begreep ik dat deze gedachte van de vijand kwam en heb ik leren inzien dat de genade ons helpt om weinig te eten,

maar dat de duivel ons aanzet tot veel eten en tot het genieten van voedsel. Gedurende 3 dagen werd ik door deze gedachte gekweld en kon haar slechts met grote moeite door gebed en tranen afweren. Zo moeilijk is het om te strijden, zelfs met zulke kleine verzoekingen. Maar in een metochion van het klooster gebeurde het volgende met mij. Ik at tot ik verzadigd was, maar 2 uur later kon ik alweer net zoveel eten. En ik woog me op de weegschaal en wat zag ik? In 3 dagen tijd was ik 4 kilo aangekomen. En ik begreep dat dit een verzoeking was. Want wij, monniken, moeten ons lichaam mager houden, zodat daarin geen enkele beweging is die het gebed zou kunnen hinderen. Een verzadigd lichaam verhindert een rein gebed. En de goddelijke geest komt niet als de buik verzadigd is. Overigens moeten wij met mate weten te vasten, zodat wij niet vroegtijdig verzwakken en dan geen gehoorzaamheid meer kunnen uitvoeren. Ik heb een novice gekend die zichzelf door vasten had uitgeput, maar hij verzwakte zozeer dat hij voortijdig gestorven is. Ik herinner me dat ik in de vesper stond in de kerk gewijd aan de bescherming van de Moeder Gods. Vader N., de biechtvader, las de akathist. Onderwijl keek ik naar hem en dacht, deze hiero monnik is dik, hij kan geen grote buigingen maken. Op dat ogenblik maakte ik zelf een buiging en plotseling gaf iemand mij op onzichtbare wijze een slag in mijn middel. Ik wilde schreeuwen, houd mij vast! Maar vanwege de felle pijn kon ik dit niet. Zo heeft de Heer mij in zijn goedheid gestraft, en hierdoor kreeg ik het inzicht dat men zijn naaste niet moet oordelen. Op een keer na het gebed ging ik zitten en dacht, ik heb geen zin om te sterven. En ik zei, Heer, Gij ziet mijn hart, Gij ziet dat ik niet wil sterven. Wanneer iemand lange tijd zijn ouders niet heeft gezien, gaat hij verheugd naar hen toe, maar mijn ziel kent U, barmhartige Heer, en ondanks alles heb ik geen zin om te sterven. En ik kreeg dit antwoord in mijn ziel. Dat komt omdat je niet voldoende van mij houdt. En inderdaad heb ik de Heer te weinig lief.

Vader Lazarus, die kapitein in het leger was geweest, vertelde het volgende. Een man reed naar het bos om hout te halen. Uitgeput van het werk ging hij liggen uitrusten onder een grote eik. Hij keek omhoog naar de takken van de eikenboom en zag daaraan massa's grote eikels hangen en hij dacht, het zou beter zijn geweest als er aan die boom pompoenen groeiden. Met die gedachte sloot hij zijn ogen en plotseling viel er een eikel omlaag die hard terecht kwam op zijn lippen. Toen zei de man, ik heb mij vergist. God is verstandiger dan ik en hij heeft het goed ingericht dat er aan een eik eikels groeien en geen pompoenen. Als dat een pompoen was geweest, dan had hij mij gedood door zijn gewicht. Zo oordelen wij vaak over Gods schepping in plaats van ons aan de wil van God over te geven. De mens die zich heeft overgegeven aan zijn heilige wil, heeft vrede. Maar wie met zijn verstand probeert alles te begrijpen, die is ongeoefend in het geestelijk leven. Om Gods wil te leren kennen, moet men zich hieraan onderwerpen. En dan zal de Heer door zijn genade verstand schenken en wordt het gemakkelijk om te leven. En ook al was die mens nu ziek of arm, in zijn ziel zal hij verheugd zijn, omdat hij zowel van ziel als van verstand gezond is. En hij schouwt de Heer met zijn geest, en in nederigheid van geest bemint hij hem, en vergeet de wereld omwille van die liefde. Maar als hij zich de wereld herinnert, dan dwingt de goddelijke liefde hem voor de wereld te bidden, zelfs tot tranen toe. Zo aangenaam is de weg van de Heer voor onze geest. Onlangs is er brand geweest in de Kelion. Dat is een kleine monastieke communiteit die zich op het terrein van een van de grote kloosters bevindt. Van de heilige Stephanus. Een monnik van deze Kelion was buiten toen er brand uitbrak in het gebouw. Hij wilde een aantal zaken redden, stormde er naar binnen en werd toen zelf verbrand. Maar als hij tot de Heer gebeden had en gezegd had, Heer, ik wil dit en dat voorwerp redden, geef mij in of ik dit mag doen. Dan zou de Heer hem absoluut duidelijkheid hebben gegeven en hij zou hem gezegd hebben, ga, indien dat mogelijk was geweest, en ga niet als dat niet had gekund. Zo is de Heer ons nabij en zozeer heeft Hij ons lief. In mijn leven heb ik dikwijls op het moment van een ongeluk aan de Heer vragen gesteld en ik heb altijd een antwoord gekregen. Deze liefde hebben wij niet gekend door ons verstand, maar door de genade van de Heilige Geest, dankzij Gods barmhartigheid. Misschien zal men zeggen, dit gebeurt slechts met heiligen. Maar ik zeg dat de Heer ook de allergrootste zondaar lief heeft en hem zijn genade geeft, mits zijn ziel zich maar afkeert van de zonde. De Heer zal haar met grote vreugde in zijn armen opnemen en zal haar naar de Vader dragen en dan verheugen alle hemelen zich over haar. Op 14 september 1932 vond er een hevige aardbeving plaats. Dat gebeurde 's nachts op het vierde uur, tijdens de vigilie voor het feest van de kruisverheffing. Ik stond in het koor, naast de biechtplaats van de overste, terwijl hij zelf vlak bij mij stond, net naast die biechtplaats. Juist op die plaats viel uit het plafond een baksteen naar beneden en regende het stukwerk omlaag. Eerst schrok ik een beetje, maar al gauw werd ik kalm en zei tegen de overste, zie, de barmhartige Heer wil dat wij berouw krijgen. En wij keken naar de monniken. Beneden in de kerk en in het koor was bijna niemand geschrokken. Ongeveer 6 mensen verlieten de kerk, de anderen bleven op hun plaats en de vigilie ging gewoon verder, zo rustig alsof er niets was gebeurd. En ik dacht, hoe overvloedig is de genade van de Heilige Geest in de monniken, dat zij kalm blijven
tijdens zo'n grote aardbeving, waarvan heel het reusachtige kloostergebouw trilt, de kalk naar beneden valt, de kroonluchters, de olielampen, de kandelaars zwaaien en de klokken in de klokkentoren luiden, en zelfs de grote klok luidt vanwege de enorme schokken. En ik dacht, de ziel die de Heer heeft leren kennen, is voor niets bevreesd, behalve voor de zonde, en vooral voor de zonde van hoogmoed. Zij weet dat de Heer ons lief heeft, en als Zij ons lief heeft, waarvoor zouden wij dan angst hebben? De barmhartige Heer stuurt ons de vermaning: Mijn kinderen, bekeert u en leeft in de liefde. Weest gehoorzaam en sober en leert van mij zachtmoedigheid en nederigheid. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Op een keer was ik op weg naar het Servische klooster Gilandari. Vader Nicolai, de gastenmonnik van onze skieten van de Thebaïde, voegde zich bij mij. Het was nacht. Wij liepen door een groen bos. De weg was aangenaam, evenals het gesprek. Wij spraken over de liefde tot de naaste en vader Nicolai vertelde me een opmerkelijke gebeurtenis. In Zuid-Rusland, in de buurt van Rostov, werkte een ploeg van 20 arbeiders. Een van hen, Andrei genaamd, had een onmogelijk karakter en een slecht gedrag, zodat het moeilijk was om met hem samen te leven. Een ander, de jongste van hen, was een buitengewoon goede mens, die God lief had en de geboden van de Heer bewaarde. Hij heette Nicolai. Toen Andrei zijn kameraden allerlei kwaad deed en narigheid had bezorgd, bedachten zij een plan om hem te doden. Maar de jonge Nicolai was het niet eens met dit misdadige voornemen en probeerde hen te overreden om hem in geen geval te doden. De ploegmaten luisterden niet naar Nicolai en vermoorden Andrei. De moord kwam aan het licht. De zaak kwam bij de politie. Nicolai, die hun ongeluk zag, zei toen tegen hen: Jullie hebben allen een vrouw en kinderen, maar ik ben vrijgezel. Ik ben alleen. Jullie moeten zeggen dat ik de moord heb gepleegd en ik zal datzelfde ook zeggen. Voor mij is het niet erg dwangarbeid te verrichten en ik zal alleen gaan. Maar als men jullie veroordeelt, hoeveel mensen zullen er dan wel niet lijden? Eerst antwoordden zijn maten niet, omdat zij zich schaamden tegenover Nicolai, die nog geprobeerd had hen af te houden van de moord. Maar ondanks alles overreden hij hen tenslotte toch en stemden zij er allen mee in om te zeggen dat Nicolai de moord had gepleegd. De autoriteiten, de officier van justitie, de onderzoeksrechter en de politie arriveerden ter plaatse en het onderzoek begon. Wie heeft de moord gepleegd? Nicolai antwoordde: Ik heb hem gedood. De anderen werden ondervraagd en ze zeiden eveneens dat Nicolai de dader was. Nicolai had een lief gezicht en een nederig karakter en hij sprak rustig en zacht. De rechters van instructie ondervroegen hem langdurig, want zij konden niet geloven dat een dergelijk zachtmoedig en rustig persoon een moordenaar was. Maar de zaak kreeg zijn verloop en werd overgegeven aan de rechtbank. Ook bij de rechtbank was iedereen verbaasd dat een dergelijk beminnelijk en nederig mens een moord zou hebben gepleegd en geen enkele rechter wilde hem geloven, ofschoon Nicolai bevestigde dat hij degene was die gedood had. En het duurde lang alvorens men het vonnis wees. Niemand in de rechtbank wilde zijn vonnis onderschrijven. En weer verhoorde men Nicolai en alle anderen langdurig om het mysterie op te helderen, en zij bezworen hem de waarheid te zeggen. Ten slotte verklaarde de onschuldig beklaagde Nicolai dat hij de waarheid zou zeggen als men de echte moordenaar niet zou vervolgen. Tijdens de rechtszaak was gebleken dat de vermoorde Andrei een slecht mens was geweest en de officier van justitie en de rechters kwamen overeen de zaak te sluiten
als zij de waarheid zouden horen. En toen vertelde niet Nikolai zelf, maar de anderen wat er gebeurd was en hoe Nikolai besloten had de schuld op zich te nemen om hen te redden van de straf. De rechters schorsten de zaak en zeiden dat de misdaad van Nikolai niet was bewezen. En een van de rechtslieden zei zelf: Andrei was een slecht mens, hij heeft slechts gekregen wat hij verdiende. Maar dit zijn goede mensen, laat hen in vrede leven. Uit deze gebeurtenis ziet men welke kracht de liefde voor de naaste bezit. De goddelijke genade was in het hart van de jonge Nikolai en weerspiegelde zich op zijn gezicht en werkte in op alle andere mensen. We onderbreken voor muziek.

Vader Johannes van Kroonstad. Vader Johannes heb ik gezien in Kroonstad. Hij celebreerde de liturgie. Ik was getroffen door de kracht van zijn gebed en tot op heden, sinds toen zijn bijna 40 jaar verstreken, heb ik nooit meer iemand zo zien dienen als hij. Het volk hield van hem en alle mensen stonden onbeweeglijk in vrezen voor God. En dat is niet verwonderlijk. De Heilige Geest trekt de harten van mensen tot zich aan. Wij zien in het evangelie hoe een menigte mensen de Heer volgde. Het woord van de Heer trok het volk aan, want het werd gesproken door de Heilige Geest en daarom is het zoet en aangenaam voor de ziel. Toen Lucas en Kleopas naar Emmaus liepen en de Heer onderweg tot hen naderde en met hen sprak, ontvlamde hun harten in liefde voor God. Vader Johannes had ook in overvloed de Heilige Geest in zich, die zijn ziel deed ontvlammen in liefde voor God. En diezelfde geest was door hem werkzaam in de mensen. Ik heb gezien hoe het volk achter hem aanrende alsof verbrand was, om zijn zegen te krijgen. En wanneer zij de zegen hadden ontvangen, waren zij gelukkig, omdat de Heilige Geest aangenaam is en vrede en zoetheid geeft aan de ziel. Sommige mensen dachten slecht van Vader Johannes en daardoor beledigden zij de Heilige Geest, die na zijn dood in hem woonde en nog steeds woont. Zij zeiden dat hij rijk was en goed gekleed ging. Maar zij weten niet dat rijkdom geen schade toebrengt aan de mens in wie de Heilige Geest woont, omdat zijn ziel volkomen in God is. Zij werd door God veranderd en zij had rijkdom en kleding vergeten. Gelukkig zijn degenen die Vader Johannes liefhebben, want hij zal voor hen bidden. Zijn liefde voor God is vurig. Hij is volkomen ontvlamd in liefde. Grote Vader Johannes, gij zijt onze voorbidder. Ik dank God dat ik u heb gezien. Ik dank u ook, goede heilige herder. Want dankzij uw gebeden heb ik de wereld verlaten en de heilige Athosberg bereikt, waar ik de grote barmhartigheid van God heb gezien. En nu schrijf ik, terwijl ik mij verheug dat de Heer mij verleend heeft, het leven en de ascese van deze goede herder te begrijpen. Het is een grote ascese om met een jonge vrouw samen te leven en haar niet aan te raken. Dat kunnen alleen zij die de Heilige Geest merkbaar in zich dragen. De Heilige Geest is zoet en overwint de aantrekkingskracht van een jonge echtgenote. Talloze heiligen hebben de nabijheid van vrouwen gevreesd, maar zelfs te midden van vrouwen bezat Vader Johannes de Heilige Geest, wiens zoetheid de vleeselijke liefde te boven gaat. Ik zal er nog bij zeggen dat hij zo nederig was dat hij de genade van de Heilige Geest niet verloren heeft. Daarom hield hij zoveel van het volk en leidde hij hun geest naar God. Zie je in hem de werkzame kracht van de Heilige Geest? Als je zijn boek Mijn leven in Christus leest, dan voelt je ziel de kracht van Gods genade in zijn woorden. Misschien zul je zeggen, maar ik lees dit zonder enig plezier. Dan vraag ik je, komt dat niet omdat je trots bent? De genade beroert een hoogmoedig hart niet. Vader Johannes, heden woont gij in de hemelen en schouwt gij de Heer, die door uw ziel al op aarde werd bemind. Wij smeken u, bid voor ons, opdat wij ook de Heer mogen liefhebben en het berouw tonen waarin de Heer zich verheugt. Goede en heilige herder, als een adelaar zijt gij opgestegen hoog boven het uitgestrekte Rusland. En vanuit de hoogte hebt gij de noden gezien van het volk. De Heilige Geest die in u woont, heeft u daarheen omhoog getrokken. Door de kracht van de Heilige Geest hebt gij het volk tot God aangetrokken en de mensen die luisterden naar Gods woord uit uw mond weenden en kregen vurig berouw.
grote en goede herder, ook al zijt gij naar het lichaam gestorven, toch zijt gij in de geest met ons, en terwijl gij voor God staat in de Heilige Geest, ziet gij ons vanuit de hemelen, en nederig vereren wij u. Vader Stratonik. Tweemaal heeft een kluizenaar uit de Caucasus, vader Stratonik genaamd, de Heilige Berg bezocht. Hij was afkomstig uit het gouvernement van Kharkov. In de wereld was hij koopman geweest met een eigen winkel. Hij had ook kinderen. Zijn ziel ontvlamde in een zeer vurig berouw en nadat hij zijn gezin en zijn goederen had achtergelaten, trok hij zich terug in de Caucasus. Hij was een buitengewone man. Als je hem zag, dan begon je ziel te beven. Er stonden voortdurend tranen in zijn ogen. En wanneer hij over God begon te spreken, sprak hij met groot gevoel en op nederige wijze en allen die naar hem luisterden, kregen vreugde en troost. Zijn woord was krachtig, doordrenkt van vrees voor God en van liefde. Hij was waarlijk als een adelaar onder de vaderen. De mensen die met hem omgingen, veranderden in hun ziel en bij het aanschouwen van zijn heilige leven werden zij nederig. Door zijn woord vormde hij zielen om en richtte hij velen op uit hun val. Als iemand naar hem luisterde, dan vergat zijn ziel het aardse en strekte zich verlangend uit tot God. Hij was iets langer dan gemiddeld. Hij had een vriendelijk gezicht en donkere haren. Alle mensen mochten hem. De asceten in de Caucasus hadden eerbied voor hem en dat was terecht. Hij voerde een zware strijd. Hij verdroeg koude en hitte. 'S Winters liep hij blootvoets en hij leed omwille van de liefde Gods. Nooit was er gemopper op zijn lippen tegen God. Zijn ziel had zich volledig aan Gods wil overgegeven en verdroeg vreugdevol alle beproevingen. Hij predikte een vurig berouw en hij leidde vele monniken uit een diepe moedeloosheid naar een vurige ascese. In zijn woorden was duidelijk Gods genade voelbaar en zij hernieuwde de geest van de mensen en maakte hem los van de aarde. Op een keer bracht de Caucasische ascete hem naar een bezetene en toen vader Stratonik hem zag, begon hij uit overvloedige liefde te wenen en zei: "Arm schepsel van God, wat wordt hij gekweld door de duivel?" En hij maakte het kruisteken over hem met de woorden: "Moge de Heer Jezus Christus jou genezen." En de zieke werd ogenblikkelijk gezond. Zo was de kracht van het geloof en van het gebed van deze man. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 19, ervaringen en ontmoetingen over vader Stratonik. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 247. En wij lezen Jeremia hoofdstukken 33 en 34, Judith hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 16 versen 29 tot en met 33. Hiervoor gebruiken wij de Wiedeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma nog altijd terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Vandaag blijven we in Jeremia bij de hoopvolle toon. Wij lezen de ondertitels Ik genees hun wonden en ik vervul de belofte in hoofdstuk 33. En dan gaat het in hoofdstuk 34 over Nebukadnessar en koning Zedekia en de vrijlating van de slaven. In het boek Judith gaan wij verder met de context waarin Judith leeft. Want Judith zelf wordt maar binnen enkele hoofdstukken geïntroduceerd. En dan lezen wij ook nog enkele versen uit het boek Spreuken. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Jeremia hoofdstuk 33. Ik genees hun wonden. Voor de tweede keer kwam het woord van de Heer tot Jeremia, toen hij nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten. Zo spreekt de Heer die de aarde schiep en vorm gaf. Heer is zijn naam. Roep mij aan en ik verhoor u. Grote ondoorgrondelijke dingen maak ik u bekend. Over de huizen van deze stad en over de koninklijke paleizen die zijn verwoest tijdens de belegering door de Chaldeeën en nu vol lijken liggen, dat ik mij in mijn felle toren vanwege hun slechtheid van deze stad heb afgekeerd. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik verzorg hen, ik genees hun wonden. Ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht duurzaam geluk. Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat. Ik zuiver hen van alle zonden die ze tegen mij hebben bedreven. Ik vergeef hun schuld en hun ontrouw. De stad wordt mijn trots en mijn vreugde, mijn roem en mijn glorie bij alle volken op aarde. Die zullen horen van de weldaden die ik haar bewijs. Zij zullen versteld staan, verbaasd om de welvaart en de voorspoed die ik haar geef. Zo spreekt de Heer. In dit land, waarvan u zegt, het ligt vernield, verlaten door mens en dier, in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die zijn verwoest, waar geen mens of dier meer woont, hoort men weer de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid. Weer klinkt het lied. Loof de Heer van de machten, want de Heer is goed, zijn genade duurt eeuwig. Weer brengt men dankoffers naar het huis van de Heer. Ik zal het lot van het land keren en het in zijn vroegere staat herstellen, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten. In het land dat vernield is, verlaten door mens en dier, zal bij alle steden weer weidegrond liggen, waar de herders met hun schapen kunnen rusten. Bij de steden van het bergland, van de Sefela, de Negeb en Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem, en bij de andere steden van Juda. De schapen zullen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de Heer. Ik vervul de belofte. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik de belofte vervul die ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd, schenk ik David een wettelijke afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten De Heer, onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer. Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken die op de troon van Israël zetelt. Ook zullen er altijd Levitische priesters blijven, die mij dagelijks brandoffers opdragen, meeloffers en slachtoffers. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Als iemand ooit mijn verbond met de dag en de nacht zou verbreken, zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt, dan wordt ook mijn verbond verbroken met mijn dienaar David. Dan zal hij geen zoon meer hebben om hem op de troon op te volgen. Dit geldt ook voor mijn verbond met de Levitische priesters, mijn dienaren. Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel, zo onmetelijk als het zand aan de zee, maak ik het nageslacht van mijn dienaar David en van de levieten die in mijn dienst staan. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Hebt u gemerkt wat de volken zeggen? De twee stammen die de Heer had uitverkoren, heeft hij verworpen. Ze verachten mijn volk. Het is in hun ogen geen natie meer. Zo spreekt de Heer. Als ik geen verbond heb gesloten met de dag en de nacht,
en aan de hemel en aarde geen vaste wetten heb gegeven. Dan zal ik het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Steeds weer kies ik iemand uit zijn nageslacht om over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob te heersen. Ik herstel hen in hun vroegere staat en ontferm mij over hen. Hoofdstuk 34. Nebukadnessar en koning Sedekia. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, toen koning Nebukadnessar van Babel het heel zijn leger en dat van alle koninkrijken en volken waarover hij heerste, oorlog voerde tegen Jeruzalem en de steden in de omgeving. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ga aan koning Sedekia van Juda zeggen, dit zegt de Heer, ik lever deze stad uit aan de koning van Babel. Hij zal haar in de as leggen. Ook u zult niet aan hem ontsnappen. U wordt gegrepen en aan hem uitgeleverd. Onder vier ogen zult u persoonlijk met de koning van Babel spreken. En dan gaat u naar Babel. Maar luister naar het woord van de Heer Sedekia, koning van Juda. Zo spreekt de Heer over u. U sterft niet door het zwaard. U zult een vredige dood sterven. Zoals men ter ere van uw voorvaderen, de koningen die u voorgingen, het dodenvuur ontstak. Zo zal men dat ook doen om u te eren. En het klaaglied, ach Heer, voor u zingen. Dit is mijn woord. Godspraak van de Heer. Toen de profeet Jeremia al deze woorden in Jeruzalem overbracht aan koning Sedekia van Juda, had de koning van Babel troepen ingezet tegen Jeruzalem en tegen Lachish en Azeka, de enige vestingen van Juda die nog stand hielden. De vrijlating van de slaven. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, nadat koning Sedekia met alle inwoners van Jeruzalem was overeengekomen om alle Hebreeuwse slaven en slavinnen vrij te laten, zodat niemand nog een andere Hebreeër in dienst zou houden. Al de edelen en burgers die waren overeengekomen hun slaaf of een slavin vrij te laten en niet langer in dienst te houden, hadden dit ook gedaan. Maar later waren zij op hun beslissing teruggekomen. Ze hadden de slaven en de slavinnen die ze hadden vrijgelaten gedwongen om terug te komen en hen weer te dienen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Toen ik uw voorvaderen uit het slavenhuis van Egypte voerde, heb ik met hen dit verbond gesloten. Elk zevende jaar moet ieder van u, de Hebreeër die zich aan u moest verkopen, vrijlaten. Als hij u 6 jaar gediend heeft, moet u hem vrijlaten. Maar uw voorvaderen hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Nu hebt u zich bekeerd. U hebt gedaan wat ik verlang en uw volksgenoten vrijgelaten. In mijn aanwezigheid, in het huis dat mijn naam draagt, hebt u dat op zich genomen. Maar u bent op uw beslissing teruggekomen en heb daardoor mijn naam onteerd. U hebt de slaaf en de slavin die u vrij had gelaten gedwongen om terug te keren en u weer als slaaf en slavin te dienen. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u niet naar mij hebt geluisterd en de vrijlating van uw volksgenoten hebt ingetrokken, daarom laat ik het zwaard, de pest en de honger los tegen u. Godspraak van de Heer. Ik maak u tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. De mannen die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal ik behandelen als de stieren die ze in twee gesneden hebben, om er tussendoor te gaan. De edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan,
Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun nijken. Ook koning Sedekia van Juda en zijn edelen lever ik uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. Aan het leger van de koning van Babel dat nu is weggegaan. Op mijn bevel, Godspraak van de Heer. Komen ze terug naar deze stad die ze belegeren, innemen en in as leggen. Van de steden van Juda maak ik een wildernis, waar niemand meer woont. Judith hoofdstuk 3. Daarom stuurden zij boden om hem gunstig te stemmen. Zij zeiden, wij zijn de dienaren van de grote koning Nebukadnessar. Wij zijn onderworpen aan u. Beschik over ons zoals het u goed dunkt. Onze nederzettingen en heel ons gebied, al onze graanvelden, ons kleinvee en onze runderen en al de kooien bij onze tenten zijn onderworpen aan u. Doe ermee wat u wilt. Onze steden en hun inwoners zullen u dienen. Kom en houd er uw intocht op de wijze die u aanstaat. Met deze boodschap kwamen de mannen bij Holofernes. Hij ging met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De bewoners van de steden en van het land eromheen zorgden voor een feestelijke ontvangst met kransen, dans en tamboerijngerinkel. Hij verwoestte al hun heiligdommen en velde hun heilige bomen. Hij had de opdracht om alle inheemse goden te vernietigen, want alle volken moesten alleen Nebukadnessar aanbidden. En elke taal en stam moest hem als God aanroepen. Zo naderde hij de vlakte van Esdraelon, niet ver van Dothan, aan de voet van de grote bergketen van Judea. Hij sloeg zijn legerplaats op tussen Gebe en Scythopolis. Een maand lang bleef hij daar om heel de uitrusting van zijn leger Scythopolis. Een maand lang bleef hij daar om heel de uitrusting van zijn leger

Kona, Bet-Goron, Belmain en Jericho. Evenals naar Goba, Esora en het dal van Salem. Men liet de toppen van de hoge bergen bezetten, ommuurde de dorpen in het bergland en legde met het oog op de oorlog grote voedselvoorraden aan.

Alle Israëlieten baden met grote vurigheid tot God en zij vernederden zich met grote volharding. Zijzelf, hun vrouwen en hun kleine kinderen, hun vee en al de vreemdelingen, huurlingen en slaven, gorden het boetekleed om hun lendenen. En alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël die in Jeruzalem woonden, wierpen zich neer voor de tempel, strooiden as op hun hoofd en spreidden hun boetekleed uit voor het aangezicht van de Heer. Het altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit één mond riepen ze onvermoeid de God van Israël aan, dat hij zou voorkomen dat hun kleine kinderen werden geroofd, hun vrouwen werden buitgemaakt, hun erfsteden verwoest, en het heiligdom zou worden uitgeleverd aan de ontwijding en de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang, evenals in Jeruzalem, voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester Joachim, alle priesters die dienst deden in de tempel, en al diegenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden hun lendenen met een boetekleed omgord en droegen het dagelijks brandoffer op, evenals de gelofteoffers en de vrijwillige gaven van het volk. Zij hadden hun hoofddeksel met as bestrooid en riepen uit alle macht de Heer aan, dat hij genadig op het hele huis van Israël zou neerzien. Hoofdstuk 5. Rede van Achior voor Holofernes. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assur, dat de Israëlieten zich uitrusten voor de oorlog. Ze hadden de passen afgesloten, versterkingen gebouwd op alle hoge bergtoppen en hindernissen opgeworpen in de vlakten. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, vertel me eens, wat is dat voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen zij? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning? En wie voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, Heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk, dat niet ver van hier in de bergen woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën, omdat zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land van de Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Zij waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God van de hemel, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar ze zich lange tijd ophielden. Toen gaf hun God hun het bevel om hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden ze zich en ze verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk.

Deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar de Sinai en Kadesh Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaanieten, Perizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgassieten joegen zij voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde, want de God die met hen is, haat ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen in handen van hun vijanden. Nu zijn ze echter, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich tegenover zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen een misstap heeft plaatsgevonden. Laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder hun volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan voorbijtrekken, uit vrees dat hun Heer hen dekt met zijn schild en dat hun God hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde. Reactie van het krijgsvolk. Toen Achior uitgesproken was, begon al het volk dat rondom de tent stond te morren. De officieren van Holofernes en de bewoners van het kustgebied en van Moab zeiden dat men Achior moest doden. We laten ons toch geen schrik aanjagen door de Israëlieten. Dat volk is niet krachtig en sterk genoeg voor een echte veldslag. Laten we daarom uitrukken. Voor uw legermacht zullen ze een prooi zijn, gebieder Holofernes. Spreuken hoofdstuk 16, versen 29 tot en met 33. Een boosdoener lokt zijn naaste mee en brengt hem op de weg van de misdaad. Wie zijn oog toeknijpt, braamt slinkse streken. Wie zijn lippen samenperst, heeft het kwaad al klaarstaan. Grijze haren zijn een heerlijke kroon. Op de weg van de gerechtigheid is die kroon te vinden. Een geduldig man is meer dan een groot strijder. En wie zichzelf bedwingt, is meer dan wie een stad verovert. In de plooi van het kleed wordt het lot geschud. Maar wat het ook beslist, het komt van de Heer.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 247. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 33 en 34, Judith hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 16 versen 29 tot en met 33 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van Theodoretus van Cyrus. Over Jeremia hoofdstuk 33, versen 18 tot en met 25. Wij zien de vervulling van ook deze profetie. Toen het nieuwe verbond werd gesloten, werd in overeenstemming met de goddelijke belofte ook het priesterschap volgens de orde van Melchisedek gegeven. En degenen aan wie het was beloofd, brengen voortdurend het geestelijke offer aan God. Vervolgens zegt hij dat het onmogelijk is dat de dag nacht wordt, net zoals het onmogelijk is dat de monarchie van David wordt vernietigd. De vervulling van deze profetie is ook duidelijk. Christus, die naar het vlees uit David voortkomt, zit hier beneden niet op de troon. Hij regeert echter wel over alle dingen, terwijl hij naast de Vader zit. Dit is precies wat hij ook zegt over de priesters en de levieten, waarbij hij opmerkt dat hun geslacht zal worden vergeleken met de sterren aan de hemel en het zand aan de zee. De feiten bevestigen wat er gezegd wordt. Het hele land en de hele zee zijn vol met hoge priesters en diakens die de liturgie van de levieten uitvoeren. Beste luisteraars, zo sluiten wij deze leesdag af. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 248 en lezen wij Jeremia hoofdstukken 35 en 36. Judith hoofdstukken 6 en 7 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 4. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons samen in de Bijbel te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Regina Caeli, letare, alleluia.
1: Quia quem meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Spreuken. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Mijn zoon, schenk je aandacht aan mijn wijsheid en buig je oor naar mijn inzicht, om te zorgen dat je bedachtzaam blijft en dat je lippen de kennis bewaren. De lippen van een vreemde vrouw druipen van honing, en haar verhemelte is gladder dan olie, maar haar einde is zo bitter als alsem, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen gaan recht op de onderwereld af. Om te voorkomen dat jij de weg naar het leven overdenkt, ga naar paden hier en daarheen, zonder dat jij het beseft. En dus, zonen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je wegen ver van haar en kom niet te dicht bij de deur van haar huis. Anders geef je je bloesemprijs aan vreemden, je jaren aan een meedogenloos wezen. Dan verzadigen anderen zich aan jouw kracht en komt jouw gezwoeg ten goede aan het huis van een onbekende. Ten slotte kerm je als je vlees en je lichaam weggeteerd zijn. En zeg je, waarom heb ik de lering verfoeid en heeft mijn hart de vermaningen verworpen? Waarom heb ik niet naar de stem van mijn leraren geluisterd en mijn oor niet gebogen naar mijn meesters? Bijna was mij het ergste overkomen, te midden van het verzamelde volk. Drink water uit je eigen regenbak en van wat er opwelt in je eigen put. Moeten je bronnen over de straat stromen en je waterbeken over de pleinen? Laat ze voor jou alleen zijn en niet voor vreemden bij jou. Laat je bron gezegend zijn en verheug je met de vrouw van je jonge jaren. Die lieftallige hinde, die bekoorlijke gazelle. Laat haar liefkozingen je altijd laven en wees altijd verrukt van haar liefde. Waarom, mijn zoon, zou je je laten verrukken door een vreemde vrouw en een onbekende vrouw omarmen? De ogen van de Heer zijn immers gericht op de wegen van de mens en hij let op al zijn gangen. De slechte mens raakt in zijn eigen misdaden verstrikt en hij wordt geboeid met de koorden van zijn eigen zonde. Hij zal sterven bij gebrek aan lering en door de grote dwaasheid die hem zo verrukte.

Spreuken. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 35. Mijn zoon, als jij je borg hebt gesteld voor je naaste, als jij een vreemde iets op handslag hebt beloofd, als je verstrikt bent in de woorden van je mond, in de woorden van je eigen mond gevangen zit, doe dan het volgende, mijn zoon, en zorg dat je weer vrij wordt, want je bent in de macht van je naaste geraakt. Dring je op bij je naaste en laat hem geen rust. Gun je ogen geen slaap, je oogleden geen rust en maak je vrij als een gezelle van de jager, als een vogel uit de strik van de vogelaar. Ga naar de mier, luiaard. Bekijk haar gedrag en word wijs. Zij heeft geen aanvoerder, geen opzichter, geen heerser. Maar zij zorgt toch in de zomer voor haar proviant en slaat in de oogsttijd haar voedsel op. Hoe lang blijf jij nog liggen, luiaard? Wanneer sta jij op uit je slaap? Nog even slapen, nog even rusten. Nog even de armen over elkaar en liggen. Zo overvalt de armoede je als een rover. Het gebrek zal komen als een welbewapende man. Een boosdoener is het, een slechterik. De man die rondgaat met leugenachtige mond. Die knipoogt, die met zijn voeten schuifelt, die met zijn vinger wijst. Zijn hart zit vol slinkse streken. Altijd smeet hij kwalijke plannen en brengt hij ruzie teweeg. Daarom zal het onheil hem plotseling overvallen en zal hij ineens gebroken worden, onherstelbaar. Dit zijn 6 dingen die de Heer verfoeit. 7 die voor hem een gruwel zijn. Hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat misdadige plannen smeet en voeten die haastig naar het kwade snellen. Een valse getuige die leugens vertelt en degene die ruzie teweegbrengt onder broers. Neem de voorschriften van je vader in acht, mijn zoon, en verwerp de lering van je moeder niet. Bind die steeds weer op je hart en hang ze om je hals. Zij zullen je leiden waar je gaat. Ze waken over jou waar je ligt. En word je wakker, dan spreken zij je toe. Want de voorschriften zijn een lamp. De lering is een licht en aanmaningen tot lering zijn een weg naar het leven. Om je te behoeden voor een verdorven vrouw, voor de gladde tong van een vreemde. Laat je hart haar schoonheid niet begeren. En laat je niet lonken door haar ogen. Want een hoer kost slechts een stuk brood, maar een getrouwde vrouw bedreigt je leven. Kan iemand soms vuur in de plooi van zijn gewaad steken zonder dat zijn kleren gaan branden? Als iemand op gloeiende kolen loopt, schroeit hij dan zijn voeten niet. Zo vergaat het degene die bij de vrouw van zijn naaste komt. Niemand die haar aanraakt, blijft ongestraft. Men neemt de dief het stelen niet eens zo kwalijk als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt. Maar als hij betrapt wordt, moet hij het 7-voudig vergoeden en heel zijn bezit ervoor geven. Een man die overspel pleegt, heeft geen verstand. Wie ontucht bedrijft, richt zichzelf te gronden. Schade en schande oogst hij, en zijn schaamte is onuitwisbaar. Want de jaloezie brengt een man tot razernij. Niets ontziet hij op de dag van de wraak. Hij wil niets van een afkoopsom weten. En hij blijft onvermurwbaar, al biedt je hem nog zoveel.

Spreuken. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 27. Mijn zoon, denk aan mijn woorden en bewaar mijn geboden zorgvuldig. Houd je aan mijn geboden, dan zul je leven en behoed mijn lering als je oogappel. Bind ze om je vingers. Schrijf ze op het schrijfplankje van je hart. Zeg tegen de wijsheid, jij bent mijn zuster. En noem het inzicht je bloedverwante, om je te behoeden voor de vreemde vrouw. Voor de onbekende die gladde woorden spreekt. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralies, keek ik naar buiten. Daar bekeek ik het onervaren volk en merkte ik onder de zonen een jonge man zonder verstand op. Hij liep de straat over, vlakbij een hoek, en ging in de richting van haar huis, in de schemering, bij het vallen van de avond. Op het ogenblik van het nachtelijk duister. En kijk, daar komt hem een vrouw tegemoet. Als een hoer gekleed, bozaardig van hart. Een opgewonden, opstandige vrouw. Haar voeten vinden geen rust in haar huis. Zij loopt op de straat, zij loopt op de pleinen, en op elke hoek staat zij te loeren. Zij grijpt hem vast, zij geeft hem een kus en zegt met een brutaal gezicht: ik moest nog een dankoffer brengen en vandaag heb ik mijn gelofte vervuld. Daarom ben ik uitgegaan om jou te ontmoeten, om jou te zoeken en ik heb je gevonden. Ik heb mijn bed gespreid en het bedekt met kleurige weefsels van Egyptisch linnen. Ik heb mijn rustbed besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Kom, laten wij ons aan liefkozingen bedrinken tot de ochtend toe. Laten wij samen genieten van de liefde. Want mijn man is niet in zijn huis. Hij is op reis gegaan, ver weg. Hij heeft een beurs vol geld meegenomen. Pas als het volle maan is, keert hij naar zijn huis terug. Zij haalt hem over met een veelheid aan woorden. Door de gladheid van haar lippen troont zij hem mee. Blindelings loopt hij achter haar aan. Als een rund dat naar het slachthuis gaat. Als een hert dat naar de strik toe dartelt. Totdat een pijl zijn lever doorboort. Als een vogel die zich naar het klapnet rept, niet wetend dat dit zijn leven bedreigt. Wel nu, zonen, luister naar mij. En schenk aandacht aan de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen. Verdwaal niet op haar paden. Want talrijk zijn de verslagenen die zij heeft geveld, en haar slachtoffers zijn met velen. Haar huis is een weg naar de onderwereld, een weg die afdaalt naar de kamers van de dood.

Spreuken. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Zie, de wijsheid roept. Het inzicht laat zijn stem horen. Boven op de hoogte langs de weg, op het kruispunt van de paden, heeft zij post gevat. Naast de poorten roept zij luidkeels. Bij de poortingangen verheft zij haar stem. Ik roep jullie, mannen. Mijn stem richt zich tot de mensen en de kinderen. Begrijp wat verstandig is, onervarenen. Verwerf inzicht, jullie dwazen. Luister, want ik ga jullie iets hoogstaans vertellen. En wat over mijn lippen komt, is rechtschapen. Want mijn mond spreekt de waarheid. En mijn lippen verfoeien kwaadaardigheid. Alle woorden van mijn mond zijn rechtvaardig. Niets is krom of verdraaid. Zij zijn allemaal duidelijk voor degene die verstand heeft en heilzaam voor degene die kennis bezitten. Aanvaard mijn onderricht, liever dan zilver, en verkies mijn kennis boven het puurste goud. Want de wijsheid is meer waard dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij. Ik, wijsheid, ik woon bij verstandigheid en ik beschik over weldoordachte kennis. Het kwade haten is vrees voor de Heer. Ik haat hoogmoed, verwaandheid, wangedrag en een mond vol slinkse woorden. Raad en scherpzinnigheid liggen bij mij. Ik ben het inzicht. Bij mij ligt de kracht. Voor mij zijn de koningen koning en stellen de vorsten vast wat rechtvaardig is. Door mij heersen de heersers en de gebieders, al degenen die rechtvaardig oordelen. Degenen die mij lief hebben, heb ik lief. En degenen die mij zoeken, zullen mij vinden. Bij mij vind je rijkdom en roem, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, dan zuiver goud. Mijn opbrengst meer dan voortreffelijk zilver. Ik bewandel de weg van de gerechtigheid, de paden van het recht. Om hun, die mij lief hebben, bezit te verlenen en hun schatkamers te vullen. De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, nog voor zijn werken van oudsher. Uit eeuwigheid ben ik gevormd, vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, toen er nog geen bronnen waren rijk aan water. Voordat de bergen werden neergezet, nog eerder dan de heuvels ben ik ontstaan. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, zelfs niet de elementen van de wereld. Ik was erbij toen hij de hemel op zijn plaats zette, toen hij een boog spande over de oceaan en daarboven het machtige wolkengewelf zette. Toen hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte en de zee haar grens gaf, zodat het water zijn geboden niet overtrad. En toen hij de grondvesten van de aarde bouwde. Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde en ik was zijn vreugde. Mij dag in dag uit verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer. Mij verheugend over zijn aardrijk. En ik vond mijn vreugde bij de mensen. Welnu, zonen, luister naar mij. Gelukkig diegenen die zich aan mijn wegen houden. Luister naar mijn onderricht, zodat je wijs wordt. En onttrek je er niet aan. Gelukkig de mens die naar mij luistert. En die waakt bij mijn poorten, dag in, dag uit. Die blijft wachten bij mijn deurposten. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verwerft de gunst van de Heer. Maar wie tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, beminnen de dood.

0: bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Spreuken. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 18. De wijsheid bouwt haar huis. Zeven zuilen heeft zij uitgekapt. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel gedekt. Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tegen degene die zonder verstand is, zeg ik: kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb. Laat je onverstand varen en jij zult leven en de weg van het inzicht betreden. Wie een spotter berispt, schaadt zichzelf, net als iemand die een slechterik zijn gebreken verwijt. Maak een spotter geen verwijten, want hij gaat je alleen maar haten. Maak een wijze verwijten en hij zal je waarderen. Informeer een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn kennis vermeerderen. De vrees voor de Heer is het begin van de wijsheid. De hoogheilige kennen is inzicht. Want door mij worden je dagen talrijk en vermeerderen je levensjaren zich. Als je wijs bent, is dat in je eigen voordeel. Als je een spotter bent, draag je ook zelf de gevolgen. Vrouwen dwaasheid is een ongedurig iemand, vol onverstand. Zij weet van niets. Zij zit bij de deur van haar huis, op een stoel ergens hoog in de stad, en zij roept naar de voorbijgangers, degenen die rechtdoor willen lopen: wie onervaren is, moet hierheen komen. En tegen degene die geen inzicht heeft, zeg ik: gestolen water is lekker, en stiekem gegeten brood smaakt heerlijk. Maar men weet niet dat de schimmen daar wonen, en dat haar gasten zich in de diepte van de onderwereld bevinden.

Spreuken. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 32. Spreuken van Salomo. Een wijze zoon brengt zijn vader vreugde. Een dwaze zoon is het verdriet van zijn moeder. De schatten, door onrecht verkregen, brengen geen baat. Maar gerechtigheid redt van de dood. De Heer laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar hij verzet zich tegen de begeerte van de zondaars. Een luie hand brengt armoede, maar ijverige handen maken rijk. Wie in de zomer voorraad verzamelt, is een wijs man. Wie de oogsttijd verslaapt, is een schandaal. Zegen rust op het hoofd van de rechtvaardige. Maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. De herinnering aan de rechtvaardige is een zegen. Maar de naam van de zondaars zal vergaan. Wie wijs is van hart, aanvaardt geboden. Maar wie dwaasheid uitkraamt, komt een val. Wie rechtschapen wandelt, wandelt veilig. Maar wie kronkelwegen gaat, wordt ontmaskerd. Wie knipoogt, veroorzaakt verdriet. En wie dwaasheid uitkraamt, komt een val. De mond van de rechtvaardige is een bron van leven. Maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. Haat brengt ruzie teweeg. Maar de liefde bedekt tal van zonden. Op de lippen van iemand met inzicht wordt wijsheid gevonden. Op de rug van wie geen verstand heeft, komt de stok neer. De wijzen bewaren hun kennis zorgvuldig. Maar de mond van de dwaas is het onheil nabij. Het bezit van de rijken is een machtige stad voor hem. Het onheil van de noodlijdende is hun armoede. Wat de rechtvaardige verwerft, leidt tot leven. De inkomsten van de zondaar leiden tot zonde. Wie het onderricht ter harte neemt, is op weg naar het leven. Maar wie een vermaning verwerpt, dwaalt af. Hij die zijn haat verbergt, heeft leugenachtige lippen. En hij die laster verspreidt, is een dwaas. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, is verstandig. De tong van de rechtvaardige is als voortreffelijk zilver. Maar het hart van de zondaars heeft maar weinig waarde. De lippen van de rechtvaardige voeden velen. Maar de dwazen sterven door onverstand. De zegen van de Heer maakt rijk. Daarmee vergeleken richt ons eigen zwoegen niets uit. Een dwaas vindt genoeg in het plegen van een schandaad. De man van inzicht in wijsheid. Wat de zondaar vreest, dat overkomt hem. Maar het verlangen van de rechtvaardige wordt vervuld. Nauwelijks is de storm voorbij of de zondaar is verdwenen. Maar de rechtvaardige houdt altijd stand. Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is de luiaard voor wie hem een opdracht geven. De vrees voor de Heer vermeerdert de dagen, maar de jaren van de zondaars worden verkort. Voor de rechtvaardige is vreugde weggelegd. Maar de hoop van de goddeloze gaat ten onder. De Heer is een houvast voor wie in onschuld wandelt. Maar over de boosdoeners brengt hij verderf. De rechtvaardige zal nooit of te nimmer wankelen. Maar de zondaars blijven het land niet bewonen. De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid. Maar een slinkse tong wordt afgesneden. De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is. Maar de mond van de goddeloze kent alleen slinkse streken.

Spreuken. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 31. Een vervalste weegschaal is voor de Heer een gruwel. In een eerlijke weegsteen schept hij genoegen. Waar hoogmoed komt, komt schande mee. Maar wijsheid woont bij de nederige. De rechtschapenen worden door hun deugdzaamheid geleid, maar de trouwelozen worden te gronde gericht door hun kwaadaardigheid. Op de dag van de woede zal bezit niet baten, maar de gerechtigheid redt van de dood. De gerechtigheid van de deugdzame effent zijn weg, maar de zondaar komt ten val door zijn zondigheid. De rechtschapenen worden door hun gerechtigheid gered, maar de trouwelozen raken in hun eigen begeerte verstrikt. Bij de dood van een onrechtvaardig mens gaat het goede vooruitzicht verloren, en de hoop van de boosdoeners gaat er niet. De rechtvaardige wordt van zijn ellende verlost. De zondaar komt in zijn plaats. Met zijn mond richt de goddeloze zijn naaste te gronde. Maar de rechtvaardigen worden door hun kennis gered. De stad is verheugd over het geluk van de rechtvaardige, maar bij de ondergang van de zondaars klinkt gejuich. Door de zegen van de rechtschapenen bloeit een stad op, maar door de mond van de zondaars wordt zij gesloopt. Wie zijn naaste veracht, heeft geen verstand. Een man met inzicht weet te zwijgen. Wie praatziek rondgaat, verraadt geheimen. Een betrouwbaar man weet iets voor zich te houden. Waar beleid ontbreekt, gaat een volk te gronde. Maar het wordt gered als er veel raadgevers zijn. Wie borg blijft staan voor een vreemde, is er slecht aan toe. Maar wie de handslag schuwt, leeft veilig. Een mooie vrouw verwerft eer. Krachtige mannen verwerven rijkdom. Een barmhartig man is goed voor zichzelf, maar een meedogenloos iemand bezorgt zichzelf verdriet. De zondaar ontvangt een bedriegelijke winst, maar wie gerechtigheid zaait, oogst een betrouwbaar loon. Wie rechtvaardig is, vindt het leven. Wie het kwade najaagt, de dood. Verdorven harten zijn een gruwel voor de Heer, maar wie in onschuld wandelen, is hij goedgezind. De hand erop, de boze, blijft niet ongestraft. Maar de nakomelingen van de rechtschapenen blijven ongedeerd. Een mooie vrouw die onverstandig is, is als een gouden ring in de snuit van een varken. Wat de rechtvaardigen verlangen, brengt niets aan goeds. De hoop van de zondaars loopt uit op de toren. De een deelt rijkelijk en krijgt steeds meer. De ander houdt een onrechte achter en wordt al maar armer. Een man die gezegend is, zal gedijen. Wie anderen laaft, wordt ook zelf gelaafd. Wie het koren achterhoudt, wordt door het volk verwenst. Maar zegen komt over het hoofd van wie het verkoopt. Wie streeft naar het goede, vraagt om begunstiging. Maar wie uit is op het kwade, wordt door het kwade getroffen. Wie bouwt op zijn rijkdom, komt ten val. Maar de rechtvaardigen groeien als het jonge loof. Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind oogsten. En de dwaas wordt de slaaf van de wijze. De vrucht van de rechtvaardigheid is een levensboom, maar onrecht rooft het leven. De rechtvaardige krijgt op aarde wat hem toekomt, veel meer dan de goddeloze en de zondaar.

Spreuken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 28. Wie het onderricht lief heeft, heeft het inzicht lief. Wie een terechtwijzing schuwt, is dom. De goede mens verwerft de gunst van de Heer, maar de kwaadaardige wordt door hem veroordeeld. Geen mens kan stand houden door kwaad te doen, maar de wortel van de rechtvaardige raakt niet los. Een sterke vrouw is een kroon voor haar man. Een schandalige vrouw is als verrotting in zijn botten. De gedachten van de rechtvaardige houden zich aan het recht. De plannen van de zondaars zijn uit op bedrog. De woorden van de zondaars loeren op bloed. Maar de mond van de rechtschapene is bevrijdend. De zondaars worden omvergeworpen en bestaan niet meer. Maar het huis van de rechtvaardige houdt stand. Naar de maat van zijn inzicht wordt een man geprezen. Maar wie verdorven van hart is, wordt veracht. Beter een onaanzienlijk man met een knecht dan een opschepper die niet genoeg te eten heeft. De rechtvaardige weet wat zijn beesten nodig hebben, maar de zondaars zijn meedogenloos van aard. Wie zijn land bewerkt, heeft volop te eten, maar wie kleinigheden najaagt, heeft geen verstand. Wat de zondaar verlangt, wordt een valstrik voor de slechte. Maar de wortels van de rechtvaardige werpen vrucht af. De boze raakt verstrikt in de zonde van zijn lippen, maar de rechtvaardige ontsnapt aan de nood. Door de vruchten van zijn mond wordt een man verzadigd met het goede, en het werk van iemands handen keert naar hem terug. De dwaas denkt

Bedrog woont in het hart van hen die kwaad beramen. Maar zij, die heilzame raad geven, kennen blijdschap. De rechtvaardige wordt door geen enkel onheil getroffen. Maar de zondaar wordt door rampspoed overstelpt. Leugenachtige lippen zijn een gruwel voor de Heer. Maar betrouwbare mensen is hij goed gezind. Een verstandig man houdt zijn kennis voor zich. Het hart van de dwazen kraamt domheid uit. De hand van de harde werker zal heersen. Maar de luiaard wordt overheerst. Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig. Maar een goed woord geeft blijdschap. De rechtvaardige onderricht zijn vriend. Maar het gedrag van de zondaars leidt tot een dwaalspoor. De luiaard zal zijn wild niet vangen. Maar voor de harde werker zijn kostbaarheden weggelegd. Op de weg van de gerechtigheid is leven. Wie dat pad inslaat, ontsnapt aan de dood.

Spreuken. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 25. Een wijze zoon laat zich door zijn vader onderrichten, maar een spotter luistert niet naar berispingen. De goede mens eet van de vruchten van zijn mond. De begeerte van de goddeloze richt zich op gewelddadigheid. Wie zijn mond in toom houdt, behoedt zichzelf.

wie zijn lippen niet beheerst, wacht onheil. De luiaard is begeerig, maar hij krijgt niets. De wensen van de ijverigen worden rijkelijk vervuld. De rechtvaardige haat leugentaal. Maar de zondaar gedraagt zich ergerlijk en schaamteloos. De gerechtigheid beschermt wie zich onberispelijk gedraagt. Maar de zonde brengt de goddeloze ten val. Sommigen doen zich rijk voor en bezitten helemaal niets. Anderen houden zich arm en zijn schatrijk. Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom. Maar een arme krijgt geen bedreiging te horen. Het licht van de rechtvaardige straalt helder. De lamp van de zondaars gaat uit. De dwaas veroorzaakt door zijn hoogmoed ruzie. Maar wijsheid hebben zij die zich laten adviseren. Uit niets gewonnen rijkdom slinkt weg. Maar wie gaandeweg verzamelt, wordt rijk. Altijd maar hopen maakt het hart ziek. Maar een vervuld verlangen is een levensboom. Wie een voorschrift veronachtzaamt, moet boeten. Maar wie een gebod eerbiedigt, krijgt wat hem toekomt. Het onderricht van de wijzen is een bron van leven, om te ontsnappen aan de strikken van de dood. Verstandig inzicht wekt genoegen. Maar de weg van de trouwelozen wordt hun ondergang. Iedere verstandige man gaat met overleg te werk, maar de dwaas loopt met zijn domheid te koop. Een onbetrouwbare bode stort anderen in het ongeluk, maar een betrouwbare bode brengt herstel. Armoede en schande treffen hem die berispingen veronachtzaamt. Maar wie terechtwijzingen aanvaardt, wordt geëerd. Een vervuld verlangen is aangenaam voor de ziel, maar het kwade vermijden is een gruwel voor de dwazen. Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs. Maar wie met dwazen omgaat, komt er slecht af. Rampspoed achtervolgt de zondaars. Maar de rechtvaardigen worden met geluk beloond. De goede laat zijn kleinkinderen erven. Maar het bezit van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardigen. De pas ontgonnen grond van de armen geeft rijkelijk voedsel. Maar het bezit wordt geroofd als er geen recht is. Wie de roede spaart, is zijn zoon slechtgezind. Als hij hem lief heeft, berispt hij hem vroegtijdig. De rechtvaardige eet en verzadigt zich. Maar de maag van de zondaars komt tekort.

Spreuken. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 35. De wijsheid bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het met eigen handen af. Wie wandelt in rechtschapenheid vreest de Heer. Wie verkeerde wegen gaat, veracht hem. In de mond van de dwaas ligt de roede voor zijn hoogmoed, maar de wijzen worden door hun lippen beschermd. Waar geen runderen zijn, blijft de kribbe leeg. Maar door de kracht van de ossen komt er veel binnen. Een betrouwbare getuige liegt niet, maar een valse getuige ademt leugens. Een spotter zoekt tevergeefs naar wijsheid, maar iemand met inzicht verwerft gemakkelijk kennis. Blijf uit de buurt van een dwaas, of je zult geen verstandige taal horen. De wijsheid van een verstandige man is dat hij zijn weg kent, maar het onverstand van de dwazen leidt tot bedrog. Bij de dwazen woont de schuld, maar bij de rechtvaardige de goedgunstigheid. Het hart kent zijn eigen verdriet, en in zijn vreugde mengt geen vreemde zich. Het huis van de zondaars wordt verwoest, maar de tent van de rechtschapene is welvarend. Soms denkt iemand dat zijn weg de juiste is, maar tenslotte leidt hij toch naar de dood. Ook bij het lachen kan het hart pijn hebben, en het einde van de blijdschap kan verdriet zijn. De afvallige krijgt alle gevolgen van zijn gedrag. De goede mens krijgt ze van het zijne. De onverstandige gelooft elk woord, maar de verstandige denkt bij alles na. De wijze vreest en hij vermijdt het kwade. De dwaas gaat zich te buiten en waant zich veilig. Een humeurige man doet dwaze dingen. Een kwaadaardige man maakt zich gehaat. Dwaasheid is het deel van de onverstandigen. De verstandigen dragen hun kennis als een kroon. De slechten buigen zich voor de goeden, en de goddelozen staan aan de poorten van de rechtvaardigen. Zelfs door zijn naasten wordt de arme geminacht. Maar de rijke heeft vele vrienden. Wie zijn naaste veracht, maakt zich schuldig. Maar gelukkig is hij die zich over de armen ontfermt. Zij die kwade plannen smeden, raken stellig de weg kwijt. Maar liefde en trouw zijn het deel van hen die het goede beogen. Elk zwoegen levert iets op. Maar praten brengt niets dan gebrek. De kroon van de wijze is hun rijkdom. Maar de dwaasheid van de onverstandige blijft dwaasheid. Een betrouwbare getuige redt levens. Maar een leugenachtige getuige is misleidend. De vrees voor de Heer geeft hechte zekerheid. En voor zijn zonen is hij een toevlucht. De vrees voor de Heer is een bron van leven. En zij behoedt voor de strikken van de dood. Een talrijk volk is de roem van een koning. Bij gebrek aan onderdanen gaat een vorsten gronden. Wie toegevend is, toont veel verstand. Maar de starheid drijft de domheid ten top. Een tevreden hart is leven voor het lichaam. Maar jaloezie is verrotting in de botten. Wie een arme onderdrukt, beledigt zijn maker. Wie zich over een noodlijdende ontfermt, brengt hem eer. De zondaar komt ten val door zijn eigen slechtheid. Maar de rechtvaardige heeft een toevlucht als hij sterft. In een hart dat inzicht heeft, vindt de wijsheid rust. Maar in het gemoed van de dwaze wordt zij onderdrukt. De gerechtigheid maakt een volk groot. Maar de zonde brengt schande over de volkstammen. De gunst van de koning is voor een verstandige dienaar. Maar zijn woede treft degene die zich schandelijk gedraagt.

0: Spreuken. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 33. Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken, maar een krenkend woord wekt de woede op. De tong van de wijze vloeit over van kennis, maar de mond van de dwaze druipt van domheid. De ogen van de Heer zijn overal aanwezig en houden de kwaden en de goeden in de gaten. Een milde tong is een levensboom, maar een kwade tong verbrijzelt de overtuiging. De dwaas verwerpt de terechtwijzing van zijn vader, maar wie een berisping ter harte neemt, wordt verstandig. In het huis van de rechtvaardige is veel rijkdom, maar wat de goddeloze binnenbrengt, bederft. De lippen van de wijzen verspreiden kennis, maar het hart van de dwazen niet. Het offer van de zondaars is voor de Heer een gruwel, maar het gebed van de rechtschapene is hem aangenaam. De weg van de zondaar is voor de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid volgt. Wie de weg verlaat, wordt streng terechtgewezen. Wie afkerig is van een terechtwijzing, zal sterven.
1: Dodenrijk en onderwereld liggen open voor de Heer,
0: en zeker de harten van de mensenkinderen. De spotter is niet gerechtwijzing, en hij zoekt de wijze mensen niet op. Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar van hartzeer komt neerslachtigheid. Een hart dat inzicht heeft, zoekt kennis, maar de mond van de dwazen voedt zich met domheid. Voor de armen zijn alle dagen ellendig, maar voor een gelukkig hart is het altijd feest. Beter weinig met de vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is dan een vetgemeste os met haat erbij. Een heet hoofd brengt ruzie teweeg, maar de geduldige laat de twist bedaren. De weg van de luiaard is als een doornhaag, maar het pad van de rechtschapene is geëffend. Een wijze zoon verblijdt zijn ouders, maar een domkop wordt veracht. De dwaasheid is een vreugde voor mensen zonder verstand, maar een man met inzicht houdt het rechte pad. Waar geen overleg is, falen de plannen, maar zij slagen als er veel raadgevers zijn. Een man vindt vreugde in het antwoord dat hij geeft. Een woord op zijn tijd, wat is dat mooi? De weg van het leven loopt naar boven voor de verstandige, die zo ontkomt aan het dodenrijk daar beneden. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedige, maar de grenzen van de weduwe legt hij vast.
1: De plannen van de boosdoeners zijn voor de Heer een gruwel,
0: maar liefdevolle woorden zijn rein. Wie hongerig is naar woekerwinst, vernielt zijn eigen huis, maar wie geschenken haat, zal leven. De rechtvaardige overdenkt in zijn hart wat hij zal antwoorden, maar de mond van de zondaars druipt van slechtheid. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed van de rechtvaardige verhoort hij. Stralende ogen verheugen het hart. Een blij bericht versterkt de botten. Hij die zijn oor buigt naar berispingen van het leven, woont in de kring van de wijze. Hij die onderricht verwerpt, verwaarloost zichzelf. Maar wie naar een vermaning luistert, verwerft inzicht. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. Nederigheid gaat aan de eer vooraf.

Spreuken. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 33. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van een mens kan in zijn eigen ogen rein zijn, maar de Heer toetst de geesten. Bied de Heer je werken aan, en je plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn voor de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijd je het kwaad. Als de Heer iemands gedrag goedkeurt, zal hij zelfs zijn vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan hoge inkomsten met onrecht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Gods woord ligt op de lippen van de koning. Zijn mond faalt niet wanneer hij vonnist. De balans en de eerlijke weegschaal komen van de Heer. De hele bundel weegstenen is zijn werk. Onrecht begaan is voor de koningen een gruwel, want een troon wordt bevestigd door gerechtigheid. Een koning vindt zijn genoegen in oprechte taal, en wie rechtschapend spreekt, heeft hij lief. De woede van een koning is een boodschapper van de dood, maar een wijs man brengt hem tot bedaren. In het stralende gelaat van de koning ligt het leven. Zijn gunst is als een wolk die lenteregen brengt. Wijsheid verwerven is zoveel beter dan goud. Inzicht verwerven is te verkiezen boven zilver. Het pad van de rechtschapene is een vluchtweg voor het kwaad. En wie zijn weg in de gaten houdt, beschermt zichzelf. De trots gaat vooraf aan de rampspoed en hoogmoed aan de val. Je kunt beter nederig zijn met de armen dan met de hoogmoedige de buit verdelen. Wie het woord in acht neemt, vindt het geluk. En wie op de Heer vertrouwt, is zalig. Wie wijs is van hart, wordt iemand met inzicht genoemd. En aangename woorden geven kracht aan het betoog. Het verstand is een levensbron voor wie het bezitten. Maar de dwazen worden onderricht door hun dwaasheid. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen. Aangename woorden zijn raten vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor de botten. Soms denkt de mens dat zijn weg de juiste is, maar tenslotte leidt die toch naar de dood. De honger van de werkman werkt voor hem, want zijn mond laat hem geen rust. Een boosdoener is uit op onheil. Wat op zijn lippen ligt, is als een verzengend vuur. Een man met slinkse streken veroorzaakt ruzie. En een lasteraar veroorzaakt een scheiding tussen vrienden. Een boosdoener lokt zijn naaste mee en brengt hem op de weg van de misdaad. Wie zijn oog toeknijpt, beraamt slinkse streken. Wie zijn lippen samenperst, heeft het kwaad al klaarstaan. Grijze haren zijn een heerlijke kroon. Op de weg van de gerechtigheid is die kroon te vinden. Een geduldig man is meer dan een groot strijder. En wie zichzelf bedwingt is meer dan wie een stad verovert. In de plooi van het kleed wordt het lot geschud. Maar wat het ook beslist, het komt van de Heer.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Spreuken. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 28. Beter een stuk droog brood met vrede erbij dan een huis vol feestmaaltijden en ruzie. Een verstandige knecht wordt de meester van een schandelijke zoon en samen met de broers deelt hij in de erfenis. De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud, maar de Heer toetst de harten. De boosdoener slaat acht op kwaadaardige taal. De bedrieger luistert naar misdadig gepraat. Wie een arme bespot, beledigt zijn maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. De kroon van bejaarden zijn hun kleinkinderen, en de vaders zijn de roem van hun zonen. Aanmatigende woorden passen niet bij een dwaas. Nog minder passen leugens bij een aanzienlijk man. Een steekpenning is een edelsteen voor wie er bezit van neemt. Waarheen hij ook gaat, hij moet voorzichtig zijn. Wie een misdaad vergeeft, is op vriendschap gesteld. Maar wie een zaak ophaalt, stoot een vriend van zich af. Een berisping maakt op een verstandig mens meer indruk dan 100 stokslagen op een dwaas. De boosdoener zoekt ruzie, dus krijgt hij een vredebode op zich afgezonden. Men kan beter een berin ontmoeten die van haar jongen beroofd is, dan een dwaas die zijn dwaasheid botviert. Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken. Wie een strijd begint, laat een watervloed los. Hou op voordat de ruzie uitbreekt. Wie de zondaar vrijspreekt en wie de rechtvaardige veroordeelt, zijn beiden een gruwel voor de Heer. Wat baat het geld in de hand van een dwaas? Wil hij er wijsheid mee kopen zonder verstand te hebben? Een vriend heeft in alle tijden lief. Een broeder is geboren voor de tijd van nood. Een mens zonder verstand geeft zich over aan handslag en blijft borgstaande voor zijn naaste. Wie de ruzie lief heeft, heeft de misdaad lief. Wie zijn deur te hoog maakt, vraagt om een instorting. Wie verdorven van hart is, vindt geen geluk. Wie een slinkse tong heeft, stort zich in het ongeluk. Wie een dwaas verwekt, bezorgt zichzelf verdriet. De vader van een zot kent geen blijdschap. Een blij hart bevordert de genezing, maar neerslachtigheid droogt de botten uit. De zondaar neemt steekpenningen aan uit de plooi van het kleed om de wegen van het recht om te buigen. De verstandige heeft de wijsheid voor ogen, maar de ogen van de dwaas zijn gericht op de grenzen van de aarde. Een dwaze zoon is een ergernis voor zijn vader en een verdriet voor zijn moeder die hem heeft gebaard. Een rechtvaardige beboeten is verkeerd, evenals leiders slaan voor hun oprechtheid. Wie spaarzaam is met zijn woorden, toont verstand en wie zichzelf beheerst, is een man van inzicht. Als hij zwijgt, wordt zelfs een dwaas voor wijs gehouden. En als hij zijn lippen op elkaar houdt, geldt hij als iemand met inzicht.

Spreuken. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 24. Wie zich afzijdig houdt, volgt zijn eigen zin en keert zich tegen alle goede raad. De dwaas is niet gesteld op inzicht, maar hij loopt graag met zijn gevoelens te koop. Waar de zonde komt, komt de schande, en met de schaamte komt het verwijt. De woorden uit iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid. Het is verkeerd de zondaar naar de ogen te zien, bij de rechtspraak de rechtvaardige af te wijzen. De lippen van de dwaas belanden in ruzie en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is zijn ondergang en zijn lippen zijn een valstrik voor hem. De woorden van een lasteraar zijn lekkernijen die tot diep in de ingewanden afdalen. Wie traag is in zijn arbeid is een broeder van de vernieler. De naam van de Heer is een machtige toren. De rechtvaardige haast zich erheen en is veilig. Het bezit van de rijk is een machtige stad voor hem, als een veilige muur in zijn verbeelding. Het hart van de mens is hoogmoedig voor de val, maar bescheidenheid gaat vooraf aan de glorie. Antwoorden voordat je luistert is dwaas en brengt schaamte over een mens. Geestkracht houdt de mens overeind in zijn ziekte. Maar wie kan een terneergeslagen gemoed opbeuren? Het hart dat inzicht heeft, doet kennis op. En het oor van de wijze zoekt kennis. Iemands steekpenningen banen hem de weg en geven hem toegang tot de aanzienlijke. Wie als eerste zijn zaak bepleit, heeft gelijk. Maar dan komt de ander om hem aan de tand te voelen. Het lot brengt geschillen tot bedaren en haalt zelfs de machtigen uit elkaar. Een verongelijkte broer is erger dan een machtige stad. En geschillen zijn als de grendels van een vesting. Van de vrucht van iemands mond worden zijn ingewanden verzadigd. En hij verzadigt zich met wat zijn lippen opleveren. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie zijn tong graag gebruikt, zal haar vruchten eten. Wie een vrouw vindt, vindt het geluk en krijgt de gunst van de Heer. De arme spreekt op smekende toon, maar het antwoord van de rijke is bars. Een man met veel vrienden gaat zijn ongeluk tegemoet, maar een echte vriend is aanhankelijker dan een broer.

Spreuken. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 29. Beter een arme die zich onberispelijk gedraagt dan een man met slinkse woorden die een dwaas is. Ijver zonder inzicht deugt niet. En wie te vlug is met zijn voeten, stapt mis. De dwaasheid van de mens brengt hem op de verkeerde weg. En dan is hij kwaad op de Heer. Rijkdom bezorgt de man veel vrienden, maar de arme raakt zijn buurman kwijt. Een valse getuige blijft niet ongestraft, een leugenaar kan niet ontsnappen. Velen proberen de hoge plaats te gunstig te stemmen, en zij zijn allemaal vrienden van een vrijgevig man. Wanneer de arme wordt verfoeid door al zijn broers, dan zullen zijn vrienden hem zeker in de steek laten. Hij roept hun nog enkele woorden na, maar ze zijn al weg. Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief. En wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk. Een valse getuige blijft niet ongestraft. Een leugenaar gaat ten gronde. Weelderigheid is niet gepast voor een dwaas. Evenmin als een knecht die over vorsten heerst. Verstand maakt een man toegevend. En een fout door de vingers zien is zijn glorie. De woede van een koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras. Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader, en het geruzie van een vrouw is een druppend lek. Huis en haven zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw komt van de Heer. Luiheid veroorzaakt diepe slaap, en een leegloper moet honger lijden. Wie het gebod onderhoudt, onderhoudt zijn leven. Maar wie zijn plichten verwaarloost, zal sterven. Wie zich ontfermt over een arme, leent aan de Heer. Hij zal zijn weldaad belonen. Straf je zoon, zolang er nog hoop is. En bekommer je niet om zijn gejammer. Wie zich in zijn woede laat gaan, moet ervoor boeten. Want als je wilt helpen, maak je het erger. Luister naar raad en aanvaard terechtwijzingen. Dan zul je uiteindelijk wijzer worden. In het hart van een man zijn veel plannen, maar wat de Heer besluit, dat komt tot stand. Wat van een man verlangd wordt, is betrouwbaarheid, en een arme is beter dan een leugenaar. De vrees voor de Heer leidt tot het leven. Dan slaap je verzadigd en word je niet door onheil bezocht. De luiaard doopt zijn hand in de schotel, zonder haar terug te brengen naar zijn mond. Straf de spotter en de onnozele wordt verstandig. Berisp iemand met inzicht en hij krijgt er kennis door. Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder op de vlucht drijft, is een schandelijk slechte zoon. Mijn zoon, als je ermee ophoudt naar het onderricht te luisteren, dan raak je ver weg van wat het verstand zegt. Een boosaardige getuige spot met het recht en de mond van de zondaars verzwelgt onrecht. Voor de spotters liggen straffen klaar en slagen voor de rug van de dwazen.

Spreuken. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 30. De wijn is een spotter. Sterke drank is luidruchtig. En iemand die zich daaraan te buiten gaat...

inzicht haalt het naar boven. Veel mensen verkondigen luid hun eigen trouw. Maar wie kan iemand vinden op wie men werkelijk kan bouwen? De rechtvaardige gedraagt zich onberispelijk. Gelukkig zijn de zonen die na hem komen. De koning die op de troon van het recht zit, verjaagt met zijn blik alle kwaad. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gelouterd, ik ben gezuiverd van mijn zonde? Twee soorten gewichten, twee soorten maten